0: Info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: regio-info.
1: RTW Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Info. Een alfacursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfacursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.

0: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: regio-info.
1: Rondom de Kerkum. Rondom de Kerkum, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Stef Bandstra met het NWS Journaal.

0: Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokvesperingen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

en Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op

0: op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: Blauwalgen in de Krimpenderhout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpenderhout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: regio-info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

0: In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
7: Goedemorgen.
6: Wakker Worden met Juri en Arjan.
8: Ja, een hele goede morgen op deze vroege zaterdagmorgen. Het is 8:03 en vroeg is het zeker ook nog voor Juri, want... Ja, die heeft zijn tijd verslapen, dus die komt eraan. En dan hoort u hem straks ook hier op de radio. Ja, een beetje bewolkt, dat zijn we niet meer zo gewend. Maar als het goed is, gaat de zon er ook nog bij komen vandaag. Dus het wordt weer een mooie dag. Donna Summer, die heeft de openingsplaat straks met This Time I Know It's For Real.
6: Wakker worden, wakker worden.

zou hem ook zomaar kunnen horen vanavond op de zinderende zaterdagavond bij de collega's Wim van het Zuiden en Hans de Jong. Donna Summer natuurlijk met een This Time I Know It's For Real uit 1982 waren van de producers Stock Aitken en Waterman die vele muziek onder handen namen en dus ook deze produceerden voor Donna Summer This Time I Know It's For Real. De openingsplaat van Wakker Worden op deze ja, toch wel een beetje vreemde zaterdag omdat Jury er nog niet is. Dus ja, tot nu toe even alleen. Maar we gaan het gewoon hebben over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, want die heeft afgelopen donderdag ingegrepen bij een dierenhouderij aan de Lageweg, hier in de Krimpenerwaard. Daarbij zijn ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups in bewaring genomen. Volgens de NVWA voldeed het bedrijf niet aan de wettelijke eisen voor het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren. De NVWA had het bedrijf al meerdere maatregelen opgelegd eerder al, waaronder lasten onder bestuursdwang en een last onder dwangsom. Maar bij een herinspectie bleek volgens de toezichthouder dat de situatie onvoldoende was verbeterd. Alle aanwezige konijnen, honden en pups zijn inmiddels ondergebracht bij gespecialiseerde opvanglocaties en de eigenaar die draait op voor de kosten van het vervoer, de opvang en de verzorging van de dieren. En er wordt dus een procesverbaal opgemaakt tegen de houder van deze gezelschapsdieren. Rutger van Barneveld staat hoog in de top 40 op nummer 2. En daar is hij gisteren blijven staan. Want Shakira behield haar leidende positie met Burna Boy met Die Die. Maar nummer 2, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

0: Ja, dat zijn het wel zwoele zomernachten. Want de temperaturen zijn ook s'nachts natuurlijk hoog. Alhoewel ik vannacht wel lekker geslapen heb. Dat geldt ook voor jou, Juri.
1: Last van dan, denk ik. Want ik had dus danig lekker geslapen dat ik iets te laat uit mijn bed uit ben gekomen.
0: Ja, maar goedemorgen.
1: Goedemorgen, alsnog. Fijn dat jij wel op tijd was.
0: Ja, inderdaad. Maar fijn dat jij er ook bent. En we gaan het hebben over selectie van de aannemer voor de nieuwbouw van de Kromme Draai in Ammerstol. Want de gemeente Krimpenerwaard heeft de Groot Vroomshoop geselecteerd voor het ontwerp en de bouw van de nieuwbouw van de Kromme Draai in Ammerstol. En met die keuze is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van het nieuwe gebouw, waar straks de basisschool, de kinderopvang, de bibliotheek en een gymzaal onder één dak worden samengebracht. De nieuwbouw komt op een deel van het terrein van de Ammerstolse Sportvereniging, oftewel ASV. Wethouder Bultman die was er uiteraard bij en die heeft samen met leerlingen van de Kromme Draai een feestelijk moment van gemaakt. Volgens wethouder Irma Bultman is het bijzonder om dat samen met de kinderen te doen. Uiteindelijk bouwen we voor hen, zegt ze, een modern en toekomstbestendig schoolgebouw voor de huidige en komende generaties in Ammerstol. Er is dus hard gewerkt aan het ontwerp en de komende periode wordt dat nog verder uitgewerkt. Daarna worden de benodigde vergunningen aangevraagd en start de bouwvoorbereiding. De verwachting is dat de bouw in het tweede kwartaal van volgend jaar zal beginnen. En als alles volgens planning verloopt, dan wordt het nieuwe gebouw eind november 2027 opgeleverd en in gebruik genomen. Dus dat is mooi nieuws voor Ammerstol.
1: Ze zijn nu met Stichting Meer Generatie of heeft er ook gelijk weer achteraan geroepen. En nu we dan toch een extra stap hebben gemaakt in het verplaatsen van de Kromme Draai, kunnen we dan niet een Meer Generatiehof op de oude locatie van de Kromme Draai neerzetten. Dus het blijft ontwikkelen in Ammerstol.
0: Ja, alhoewel daar in het begin natuurlijk niet iedereen even blij mee was. Maar de gemoederen zijn een beetje bedaard, geloof ik.
1: Ja, het speelt nog steeds wel een gedeelte. En iedereen in Ammerstol heeft er wel zo zijn mening over. En sowieso, het is dan grond in bezit van de gemeente. En dan gaat uiteindelijk de gemeente erover wat de invulling is. En dan is het van de zijlijn leuk om te roepen. Ik vind dat dit erop mee moet gebeuren. Of ik vind dat dat ermee moet gebeuren. En wellicht dat het advies wordt meegenomen en wellicht ook niet. Dat zien we vanzelf.
0: Ja, ik had nog een jingle klaargezet voor de luisteraars. Maar ook een beetje voor jou.
1: Jee.

0: Jimmy Hill en Ain't No Doubt in Wakker Worden. We gaan het hebben over de waterkwaliteit, Juri.
1: Ja, want met natuurlijk het warme weer willen de mensen nog wel eens een frisse duik nemen. Niet alle plekken in de Krimpenerwaard zijn daar even geschikt voor. Ook vanwege de diverse redenen. Nu in Krimpenerhout bij de Surfplas is blauwalg geconstateerd. Wat huidirritatie, marg- en darmklachten kan veroorzaken. Dus het advies is om hier überhaupt niet te zwemmen. En ook als je er met de hond komt, om die aan de lijn te laten en niet richting het water te laten bewegen. Want dat kan gewoon gezondheidsgevolgen hebben. Verder is er een vermoeden van botulisme in andere sloten en wateren binnen de Krimpenerwaard. We hebben er vorige week volgens mij al van gerapporteerd dat er meer meldingen zijn gekomen van dode vissen en watervogels. En het lijkt erop dat dit botulisme is. Dat moet nog onderzocht worden. Maar het wordt als de meest waarschijnlijke oorzaak nu gezien. Dat is verder niet heel erg gevaarlijk voor mensen. Maar er wordt wel gewoon geadviseerd om hier ook rekening mee te houden en goed mee om te gaan. Dode en zieke dieren en het water eromheen eigenlijk liever niet aanraken. Als je toch in contact bent gekomen met het water, moeten de handen worden gewassen. En ook zwemmen of vissen in de sloten en vaarten, dat wordt op dit moment afgeraden. Net zoals het gebruik van het water voor het sproeien van de tuin of het wassen van de auto. En zodra er uitkomsten zijn van het botulismeonderzoek, zullen die door het Hoogheemraadschap worden gedeeld. Dus het wordt wat beperkter met waar de verfrissing de komende tijd vandaan kan komen.
0: Ja, nou ja, misschien een zwembadje in de tuin.
1: Ja, mits gevuld met kraanwater.
0: Ja, inderdaad. Maar daar verbruik je dan wel weer veel water mee natuurlijk. Maar ja, vandaag gaat geloof ik het hitteplan weer gelden. Ja, het is nu nog een beetje bewolkt, dat zijn we niet meer gewend. Maar
1: houden we zo, dat zorgt weer voor minder druk op het hitteplan.
0: Ja, inderdaad. Maar het hitteplan zou dan vandaag weer gaan gelden in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Dus ook vandaag weer het Nationaal Hitteplan. En dan moeten we natuurlijk wel een beetje zomerse muziek bijdraaien, vind je ook niet?
1: Ja, dat past wel, hè?
2: Snik heet de beste.

0: when I spent the summer on you. Eigenlijk maar een kort plaatje van Sam Veld en Lucas en Steve. Summer on You. Waar gaan we het over hebben, Juri?
1: Nou ja, ook een beetje zomersthema. Het paspoort, rijbewijs, reisdocumenten, identiteitskaarten. Als je nu naar het buitenland natuurlijk wil, moet je die op een gegeven moment ook weer up-to-date hebben. En indien je die dan nog nieuw nodig hebt, dan moet daar contact met de gemeente voor worden gelegd. En die is nu vanwege de verhuizing naar het nieuwe gemeentekantoor voor een week gesloten. In verband met de verhuizing naar de nieuwe locatie in Begambacht worden er op 23, 24 en 27 juli geen mogelijkheid geboden om de reisdocumenten bij het klantcontactcentrum op te halen. Dus vanaf 28 juli is het nieuwe gemeentehuis in Begambacht open als locatie voor de bezoek aan het klantcontactcentrum. Maar wie daarvoor paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvraagt, moet er rekening mee houden dat het dus wat langer duurt dan gepland. Dus het advies om tijdig een afspraak te maken om vertraging te voorkomen. En op die manier ben je goed voorbereid om langs de paspoortcontrole of andere controles in het buitenland te gaan met de goede documenten.
0: Ja, en anders daarna, dan kan je gelijk een kijkje nemen in het nieuwe gemeentehuis. Althans, bij het klantcontactcentrum. Want dan zijn ze dus verhuisd naar de locatie hier aan de Provinciale Weg in Bergambacht. De verhuizing was 28 juli, zei je?
1: Vanaf 28 juli is het open. Op 23, 24 en 27 juli is het gesloten, omdat alles dan van Stolwijk naar Begambacht wordt gebracht.
0: Oké. We hebben straks nog een leuke promo van trouwens. Maar eerst gaan we het even hebben over de Oldtimers Day. Want aankomende donderdag staat de uitzending in het teken van Oldtimers Day. Tijdens deze speciale dag worden de hits uit de periode 1965 tot 1975 gedraaid. En daarnaast zijn herkenbare tunes van Radio Veronica te horen. Voor het eerst valt dit muziekprogramma onder de paraplu van RTV Midden-Holland. En de live-uitzending is dan ook te beluisteren op de zenders RTV Waddinxveen, BR6, Bodegraven Reewijk, RPL Woerden en Midland FM. En uiteraard RTV Krimpenerwaard. Nieuwe muziek, dat wordt niet gedraaid. Maar naast muziek is er wel aandacht voor nieuwsfeiten uit de periode 1965 tot 1975. En wordt u dus mee teruggenomen in de tijd. Dus aankomende donderdag van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, de Oldtimers Day.
2: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: Het is de nieuwe single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Ja, het is hoog tijd zelfs voor de 80's Classic.
1: Ja, en het was ook tijd voor een nieuwe Yves Berendsen, klaarblijkelijk.
0: Ja, nou ja, hij timmert wel aardig aan de weg natuurlijk, Yves Berendsen. Maar hoog tijd voor de 80's Classic. En ja, dat...
1: Van Yves Berendsen?
0: Nee, zeker niet. Dat kan er maar één zijn natuurlijk. Want afgelopen donderdag overleed ze in een ziekenhuis in Portugal. Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd. En ze had natuurlijk een monsterrit met de 80's Classic van vandaag. Total Eclipse of the Heart in 1983. Ja, Bonnie Tyler dus afgelopen week overleden. En ze debuteerde natuurlijk bij de band Bobby Wayne en de Dixies. Na het winnen van een zangwedstrijd op haar 17e deed ze auditie en werd ze aangenomen bij Bobby Wayne en de Dixies. 2 jaar later richtte ze haar eigen band Imagination op. Omdat ze haar eigen naam te weinig uitstraling vond hebben, koos ze voor de artiestennaam Bonnie Tyler. En onder die naam speelde ze vooral in pubs en clubs in Zuid-Wales. Totdat ze ontdekt wordt door de producers Steve Wolf en Ronnie Scott, die haar een platencontract bij RCA Records aanboden. In 1976 werd ze geopereerd aan een knobbeltje op haar stembanden. En dat leverde haar unieke stemgeluid op. Wat dus onder andere te horen is dat karakteristieke schorre stemgeluid in Total Eclipse of the Heart. Uit 1983, Bonnie Tyler, vandaag de 80's Classic.
2: 80's Classic.

0: Hij kwam trouwens op nummer 24 in de Nederlandse top 40 in 1983 dus. En vandaag de 80s classic Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart.
1: Is hij nog wel ergens naar nummer 1 gekropen? Want we hebben het dan over een iconische jaren 80 plaat. En is het eigenlijk ook opvallend dat hij niet eens de top 10 bereikt?
0: Dat moet ik weer even opzoeken dan. Maar ik had het al weggeklikt eigenlijk.
1: Nou, als ik dan eerst nog even de waard op de kaart nakijk. En dan heb jij tijd voor grondig onderzoek. Na de alle Bonnie Tyler. En wat er nog de komende 23 minuten gaat plaatsvinden, hebben we gewoon weer de waard op de kaart tussen 9 en 12 uur. Groots programma. We gaan het hebben over de stand van zaken van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpende Waard. De plannen voor de komende tijd, ook die hebben een kadernotenvergadering gehad. En daar horen we meer over. We gaan meelopen met Pascal van der Hek. Die natuurlijk ook bekend is van al zijn wandeltochtjes. En gaat hij wat meer over vertellen. Beachvolleybaltoernooi van Keskes Stolwijk staat op de planning. Wil het even over hebben, net zoals het nieuws vanuit de bibliotheken in de Krimpenwaard. Het politiek debat van vandaag, wat vermoedelijk gewoon een debat is, gaat tussen Jaap-Jan Speksnijder, Johan Sloetjes en Marco Oudshoorn. En hebben we SGP, Pro-Krimpenwaard en VVD hier in de studio vertegenwoordigd. Verder nog tips voor in de tuin. Wellicht dat de politici er ook nog wat over te zeggen hebben. We gaan in gesprek met Dick Westers. Hij is liefhebber van historische cabrio's. Gaat waarschijnlijk iets over zijn hobby vertellen. Het Forum voor Democratie uit de Krimpenwaard is tegen de komst van een McDonald's aan de rand van de Krimpenwaard in Krimpen aan de IJssel. Dus daar gaan we ook nog wat meer informatie over inwinnen. Er zijn ambachtslieden gezocht voor de Open Monumentendag. En ook een nieuwsbrief van het waterbedrijf Oase wordt even onder de loep genomen. Dat in de Waard op de Kaart in de Lunch en Brunch Expo. Aandacht voor twee gasten. Eline Speksnijder als eerst. Zij deed dit jaar stage in Oeganda. En daar gaat ze over vertellen. En we praten ook met pontpaas Erik van Toor. Die afgelopen week een enorme verkeersdrukte ook bij zijn pont zag. En wellicht dat ook alweer een vooruitblik geeft op de verkeersstroom hier in de Krimpenwaard zijn. Zodra de Algrabrug natuurlijk dicht is. Dus hij komt met een hele grondige analyse naar de Lunch en Brunch Expo tussen 12 en 1.
0: In de Lunch en Brunch Expo.
1: Ja. Daarin. Dus. Ja.
0: Maar waarom was dat van de week, die verkeersdrukte?
1: Nou, ook omdat Rotterdam is nu de ring enigszins onder.
0: Omdat de A16.
1: Omdat toen één kant van Rotterdam al wat moeilijk bereikbaar was. En toen gebeurde er ook nog een ongeluk. Zeg maar de Brabantse kant van de Brienenoordbrug. Toen ging het vanuit twee kanten wat mis. En toen waren de files.
0: Ja, ik begreep ook dat er was ook een storing aan de Brienenoordbrug.
1: Ook dat gedeelte. En als iedereen natuurlijk hoort van joh, je kan niet meer bij de Brienenoord makkelijk over. Dan zijn er toch een heleboel mensen die zeggen van ja, ik kan nu of via Utrecht. Of ik probeer het met de pont.
0: Ja, ja.
1: En dan hebben wij alle mensen op bezoek die een keer de pont nemen.
0: Oké, dus weer heel veel te beleven. En onder andere ook dus over de veerpont Schoonhoven. In de Lunch en Brunch Expo en zometeen in de Waard op de Kaart. Komende week natuurlijk ook weer een nieuw televisieprogramma. Alhoewel nieuw. We gaan ook gedeeltelijk herhalen vanwege het zomerreces. En jij zei dat net van misschien hebben de politici ook iets te vertellen over de tuin. Toevallig hoorde ik gistermiddag op Radio 1 dat een van onze ministers, die ging ook met zomerreces. En die ging ook in de tuin, zeg maar. En die zei ook van het reces is aangebroken zodra de nette hakken uit zijn en de lazen aan zijn. Of de teenslippertjes, net wat je in de tuin gaat doen natuurlijk. Maar komende week op televisie een nieuwe aflevering van De Waard aan tafel. Met daarin de Stichting Archeologie Krimpende Waard. Hoe zijn zij ontstaan en wat doen ze precies? Waarom zetten ze vrijwilligers in? En voorzitter Paul In het Veld die zal daar alles over vertellen over de Stichting Archeologie Krimpende Waard. En Kim de Brake, zangeres van de Schoonhoofse band Chickadee, die schuift aan om te vertellen hoe de band ooit begon. De hoogtepunten van Chickadee. En waarom en hoe Chickadee nu na 13 jaar afscheid gaat nemen. En ik zei het al, we gaan dus herhalen. Kriskras Krimpende Waard. Dan gaat het over meerpaal in de Lek bij Amerstol. En het succes van fruitverkoop langs de provinciale weg. En in 2018 werden de wieken van molen nummer 6 in Haastrecht... die waren toen toe aan vervanging. En ze werden ook vervangen. En daar hebben we toen de tijd mooie beelden van gemaakt... die u komende week nog eens kunt bekijken. Net als dus de eerder genoemde onderwerpen. En ook muziek tussendoor. Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30. Dat allemaal vanaf aankomende woensdag. En dan is het alweer 15 juli, als ik het goed heb.
1: En dan hebben we nu nog de spannende vraag, die al een tijdje lag.
0: Ja, kwam die nog op nummer 1? Jazeker. Ja. Hij kwam in het Verenigd Koninkrijk en ook in de Verenigde Staten op nummer 1. Dus in de grote hitlijsten, de UK Singles en de Billboard Hot 100. Maar ook bijvoorbeeld in Zimbabwe, in Zuid-Afrika en in Nieuw-Zeeland. En ook in Ierland en Noorwegen, iets dichter bij huis. Dus her en der kwam die inderdaad op nummer 1.
1: Maar in Nederland waren we weer te kritisch toen.
0: Ja, inderdaad. Muziek van nu hebben we ook weer klaarstaan. Alex Warren met Passenger.
2: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Ook deze kwam niet op nummer 1 in Nederland. Op nummer 8 om precies te zijn in 1994. Games People Play van Inner Circle. De KNVB heeft de indeling voor het amateurvoetbal voor volgend seizoen bekendgemaakt, Jori.
1: Ja, en ik denk dat de presentatoren van Krimpenerwaard Sport daar wat enthousiast over werden. Want een heleboel derbykansen zitten er toch wel in. In de derde klasse hebben we Perkouw die het potentieel op kan nemen tegen Schoonhoven eens in de zoveel tijd. Kunnen ook helemaal tot Nieuwendijk rijden om daar tegen Altena te spelen. Of Groot-Ammers tegen Groot-Ammers. Maar ook gewoon hier binnen de Krimpenerwaard blijven. Net zoals de mensen uit de vierde klasse. Daar hebben we Bergambacht, Dilettant, Haastrecht en Lekkerkerk. Die het tegen elkaar opnemen. Strijden in de winst in de vierde klasse. En ook in de vijfde klasse hebben we lokale voetbalverenigingen vertegenwoordigd. Gouderak, Stolwijk. En als je eventueel wat wil meesmokkelen van de gemeente loop ik. Dan hebben we ook nog Polsbroek in de vijfde klasse B. Waarin dan ook wat Krimpenerwaardse clubs zitten. Spirit die speelt in de tweede klasse. Spirit heren kunnen nog tegen DCV gaan. Dus ook dat kunnen we zien als een derby binnen het Krimpenerwaardse gebied. En de Spirit vrouwen die gaan helemaal goed. Want die doen eerste klasse. En moet je af en toe iets verder rijden. Die gaan van Katwijk tot Utrecht. En van Nieuwegein tot Alphen aan de Rijn. En af en toe zelfs bij Amsterdam. Bij de Ajax-vrouwen 1. Dus er is genoeg interessants te vermelden volgend jaar. Genoeg wedstrijden om te volgen in de Krimpenerwaardse clubs. Krimpenerwaards voetbal. En ik denk dat er een heleboel al zijn. Mag het nu al beginnen. Maar dat duurt helaas ook nog een zomerreces.
0: Ja, het wedstrijdprogramma. Dus wanneer welke wedstrijd is. Dat wordt bekendgemaakt op 8 augustus. En zoals je al zei, leuke derbies dus. Onder andere tussen Schoonhoven, Perkouw en Spirit en DCV. En ook in de vierde klasse een Krimpenerwaardsblok met Bergambacht, Dilettant, Haastrecht en Lekkerkerk. Dus dat belooft inderdaad weer leuk te worden volgend seizoen in het amateurvoetbal hier in de Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd. 21 meter, 7 centimeter.

0: is Salavi, baby.
1: De nieuwe Criss Cross Amsterdam samen met Willy William, My Oh My. We hadden het hier in de studio even over de drukte in het verkeer. En eigenlijk per auto, per boot, het is allemaal erg druk. Je weet niet zo goed waar je verstandig aan doet als je van huis gaat.
2: Nou ja, misschien als het te land en ter water, ter zee niet lukt, dan moeten we toch in de lucht maar weer eens proberen.
1: Ja, maar dat is weer slecht voor het milieu en erg duur natuurlijk. Dus ja. En een trein die hebben we al een poosje niet meer in de Krimpende Maat. Dus de mogelijkheden houden een beetje op. Maar we gaan er wel een eind aan breien. Want Adrie zit al klaar straks voor de aflevering. Hoeveel, Adrie?
3: 591.
1: 591 alweer van De Waard op de Kaart. Straks tussen 9 en 12. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar RTV Krimpende Maat. Wat ons betreft een prettig weekend en tot volgende week.
2: Dat was de volgende keer. Doeg!

0: Dick Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 9:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10:00... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd.

0: Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg. Presentatie Adrie Oudenes.
5: Ja, goedemorgen luisteraars. We zijn er weer een keer. En dat is in aflevering 591 van dit programma. We hebben in het eerste uur de volgende onderwerpen. Het Hoogemeraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wordt vandaag vertegenwoordigd door Cor Gabriansen. Want er zijn nogal wat projecten en gebeurtenissen te vermelden. En daar gaan we het eens even over hebben. Pascal van den Hek, die komt niet in de studio, maar is telefonisch bij ons. Want er gaat weer een loop mee project beginnen. Wij zouden nu nog echt niet weten wat daar aan de hand is en zo. Dus daar horen wij het een en ander van hier in deze uitzending. Dan hebben wij eens even kijken de juiste papieren erbij halen. Het weerbericht van Gerard van der Stelt uiteraard. En we hebben ook nog een zomersactiviteit in Stolwijk te vermelden. Of het wel of niet doorgaat, dat horen wij van Robin van Zuchtelen. Hij is van de sociëteit Keskesse in Stolwijk. En dan praten we natuurlijk over het beachvolleybaltoernooi. Lees en media consulent bij de bibliotheek is zij, Niesje Prins. En er hebben een aantal onderwerpen die dus aandacht verdienen en ook krijgen in deze uitzending. Dus wat dat betreft, eerst een stukje muziek en we hoorden er al een stukje bij, want hij kon niet wachten om wat te laten horen. Nou, hier is Neil Diamond.
6: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Ja, ja, Wild at Heart. Dat allemaal van Neil Diamond. Was nog wat overgeleverd materiaal wat nu is uitgebracht. En daar konden wij lekker naar luisteren vandaag. Corrabi Jansen, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Namens het Hoogheemraadschap van Schierland en de Krimperwaadse moeten we er dan even netjes bij zeggen.
1: Zeker.
0: Want je bent nogal een drukke meneer, Cor, want je bent met van alles bezig. En ja, we zien elkaar amper door het oerwoud van microfoonstandaards. Maar in ieder geval is het wel zo dat er is nu dus bijvoorbeeld in dit weekend een speciaal project. Want ja, van de week heb ik nog gememoreerd aan de luisteraars van waar zouden we zijn als er helemaal geen dijken waren. Dan zouden we nu moeten zwemmen, heb ik zo het idee. Is dat ook zo?
1: Dan hadden we hier niet gewoond.
0: Nee.
1: Dat is een volkomen feit. We zitten hier gemiddeld 2,5 meter onder NAP.
0: Ja,
1: dat hou je niet droog, om het eventjes eufemistisch te zeggen.
0: Precies. Goed, we hebben nu last van en het water buiten de deur houden, maar ook de warmte dus te handelen en dus ook de droogte.
1: Jazeker.
0: Juist, en dan komen we dus op het verhaal wat we dus nu dit weekend meemaken namens het Hoogheemraadschap. Want er wordt actie ondernomen in zaken de controle van die dijken, toch?
1: Ja, nou ja, niet alle dijken, maar wel de droogtegevoelige dijken. Dat is ongeveer 90 kilometer.
0: Oh ja.
1: En wij hebben natuurlijk ontzettend goede vrijwilligers, dat heet de dijkwachten.
0: Ja.
1: En die hebben gevraagd om dit weekend alle droogtegevoelige dijken te inspecteren. En dat doen ze in groepjes en dan lopen ze met een... met een formulier of met een app. Wij hebben een hele mooie app daarvoor.
0: Ja.
1: En als ze daar iets bijzonderheden zien, een scheur of lekkage of hele verandering in de graszode, dan maken ze daar melding van, maken ze daar foto's van. En dan weten onze professionele inspecteurs precies waar het is, zullen we zeggen. En die kunnen dan eerst digitaal beoordelen of het echt nodig is om daar nadere inspecties te doen.
0: Ja.
1: En dan treden we op met maatregelen. En soms graven we een stukje uit en dan brengen we een kleilaag weer aan als dat nodig is.
0: Ja, ja, ja. Nou gaan we ervan uit dat de droogte dan de oorzaak is van het een en ander. Maar dat is niet helemaal waar, toch?
1: Nou, de gedoogte is wel de grootste veroorzaak ervan. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met bevers, met mussensratten, met eventueel rivierkreeften. Dat speelt ook een rol.
0: Ja.
1: En daar worden ze ook op getraind, onze dijkwachten, om die... de gevolgen van de aanwezigheid van dat soort dieren te monitoren.
0: Ja, ja, ja. Ze zijn herkenbaar, denk ik, aan gele hesjes.
1: Ja, ja, ja. Ze zijn herkenbaar. Ze hebben een hele mooie gele hesje van het Hoogheemraadschap aan.
0: Uh-huh.
1: Kijk, het is niet zo dat het nu... We doen het elk jaar, hè, dijkwacht. Het is niet helemaal dat het uit de lucht valt. En we doen het elke 3 weken tot eind augustus.
0: Ja, ja. Elke 3 weken dus.
1: Ja, maar het helpt ook, hoor. Want wij hebben toen vorig jaar bij Omhoort... hebben wij natuurlijk een lekkage ontdekt. Als dat niet was ontdekt... dan had die kade waarschijnlijk... Die was de kans geweest dat die kade was ingestort. En dan was de rotte ook buiten de oever getreden.
0: Uh-huh.
1: En zou de wijk Omhoort van Rotterdam... had toch een laag water van 30 centimeter in zijn wijk gehad, zullen we zeggen, met alle schade van dien.
0: Ja, wij kwamen ook nog terug op het feit... een aantal jaren geleden in Wilnis, daar is natuurlijk ook zoiets gebeurd.
1: Ja.
0: Was dat ook de directe oorzaak van droogte?
1: Ja, dat was eigenlijk wel een droogteoorzaak. Dat was ook een veendijk en daar kwam een scheur in. En er zijn allerlei oorzaken eraan dat die laag niet goed aangebracht was en dat soort zaken. Maar primair was de oorzaak ook droogte.
0: Ja, ja, ja.
1: En we hebben natuurlijk op Gouden Reeuwijk natuurlijk ook een aantal jaar geleden gehad. Hè?
0: Uh-huh.
1: Dus daar is ook weinig rustbaarheid aangegeven. Omdat daar eigenlijk geen mensen in de omgeving woonden. Maar daar is ook wel een kade, zal ik maar zeggen, ingestort.
0: Ja, ja, ja. Goed. Nou hebben we nog een ander project. En dat heeft ook alles met dijken te maken. En daar heb jij ook van alles van te vertellen. En ook je coaching, denk ik dan. Dat is jouw rol daarin, dat kijkgebeuren. Want
1: nou,
0: daar hebben we het over.
1: Ik ben bestuurlijk opdrachtgever. Hè? Dus ik ben bestuurlijk verantwoordelijk voor dat project, zal ik maar zeggen, daarin.
0: Ja.
1: Dus ik kan door de algemeen bestuur afgerekend worden op planning, op financiën, op omgeving en dat soort zaken. Dus, dus ik ben gewoon verantwoordelijk voor dat project.
0: Ja, ja.
1: Heel mooi project overigens, hoor. Het grootste project in de Krimperwaard alle tijden.
0: Dat is, hij zegt het, maar hij is er nog echt trots op, hè, om daar een steentje bij te dragen.
1: En het gaat goed.
0: Ja.
1: Kijk, het is een ontzettend lastig project. We hebben daar met hele smalle wegen te maken, met heel veel woningen en op aan in de dijk, waarvan een deel niet onderheid is. Nou, als ik collega's uit landen meeneem daar naartoe, denken ze van, hoe durf je het aan?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb gelezen dat het Het loopt voorspoedig, maar ook weer niet. Er was achterstand ergens. Of had dat daar niet daar, of had dat daar maar indirect mee te maken met de dijkverzwaring?
1: De dijkversterking loopt heel voorspoedig. Ja. Kijk, de dijkversterking heeft eigenlijk twee aspecten. Dat is gewoon de versterking van de dijk.
0: Ja.
1: En daarnaast moeten de kabelleidingen vervangen worden. En ook die energietransitie moet daar plaatsvinden, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: En daar vindt ook wel eens een keer wat vertragingen plaats in het vervangen van kabelleidingen, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat is op zichzelf is dat voor ons wel een uitdaging om dat goed te managen. En vandaar dat wij ook dijkvakken naar voren trekken, dat wij eerder de dijk versterken voordat die kabelleidingen vervangen worden, zullen we zeggen, daarin. Dus bijvoorbeeld bij de lage dijk, bij het oortje, daar zijn we nu bezig. En dat doen we al die dijkverstekingen voordat die kabelleidingen vervangen zijn. Mm-hmm. Omdat we dan die machines door kunnen laten gaan. Want die machines kosten klauwen maar geld. Dus die wil je natuurlijk niet stil laten staan.
0: Ja, ja, ja. Dus, wat is het tijdspad ook alweer? Wanneer moet het klaar zijn?
1: Ja, 2031.
0: Oh, dus we kunnen er voorlopig nog eventjes...
1: Ja, kijk, we gaan natuurlijk niet op die hele dijk gelijktijdig overal beginnen, zullen we zeggen. Het zijn allemaal dijkvakken daarin.
0: Ja, ja.
1: En als het een beetje mee zit, zijn we in 2030 klaar. Dus ik heb goede hoop in dat we echt die machine draaien, dit indraaien en het plaatsen van dambanden gaan sneller dan we verwacht hadden. Maar nogmaals, het is ook kabels, leidingen en dat soort zaken. Dus het is wel spannend. En we lopen vooruit op de planning qua dijkversterking. Dus in die geest ben ik optimistisch.
0: Ja, ja. Cor, wij hebben ook te maken met wat dingen wat tussen de Lek, IJssel en Vlis gebeuren. Dus in de polder. En dan hebben we ontdekt dat er heel veel vissterfte was. En het Hooggemeenschap Schiedam en de Krimpenerwaard is er ook een partij in zaken de kwaliteit van het oppervlaktewater.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet zo prettig geweest. Wat zijn om nog even te memoreren, wat zijn de factoren dus geweest in dit hele verhaal?
1: Ja, dat is twee dingen voor die vissen. Eén, het water stijgt en de watertemperatuur, vissen zijn koud, lichaamachtige dieren.
0: Ja.
1: En als die temperatuur stijgt in hun lichaam, op een gegeven moment kunnen ze dat niet meer aan, dan gaan ze dood.
0: Ja.
1: Het tweede is gewoon een zuurstoftekort, zullen we zeggen, door de warmte, door kroosten, door ook bacteriën in de grond. En ook botulisme speelt wel een rol daarin.
0: Ja.
1: En ja, en dat leidt ertoe dat die vissen doodgaan. Dat is echt heel vervelend.
0: Ja.
1: Dat wil je gewoon niet.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook zorg, en dan doe ik ook beroep op de bewoners, sommigen zeggen, zorg dat je geen afval in het water gooit. Zorg dat je je hond niet bij de waterkant laat poepen, sommigen zeggen. Dus zorg dat je bacteriën niet komen en dat soort zaken.
0: Ja.
1: Op zichzelf kunnen we daar niet zo heel veel aan doen, behalve heel snel proberen die vissen en dode dieren weg te halen, zodat je het botulisme aspect probeert in te dammen in ieder geval.
0: Ja, ja, ja.
1: Je kan niet zuurstof toevoegen aan het water, dat zou het mooiste zijn, maar ja, dat is natuurlijk dat is allemaal niet mogelijk.
0: Ja. En ook waterplanten die zijn dus verantwoordelijk voor het produceren van zuurstof.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: die zijn dus voor een groot deel weggevreten door de Amerikaanse rivierkreeften. Het is alom een heel rijtje problemen die nog getackeld zouden moeten worden door met name ook het Hooggemeenschap.
1: Ja,
0: niet alleen, maar...
1: Dat is waar. Feitelijk, als je het heel formeel kijkt, is het de Amerikaanse rivier krijgt geen niet ons probleem. Ja, maar dan kom je niet meer weg natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel.
0: Ja. Ja.
1: Maar wij hebben natuurlijk vorige week weer een brief gekregen van het ministerie van LNVV. Want ik moet altijd even goed nadenken over je naam.
2: Tegenwoordig.
1: Dat ze wel het probleem begrijpen. Maar dat ze ook gewoon een gebrek aan geld hebben en dat ze er eigenlijk feitelijk niks aan gaan doen, zullen we zeggen. Dus dat is wel ontzettend teleurstellend, moet ik ook zeggen.
0: Ah, is dat de reactie op die petitie die dus duizenden keren ondertekend is?
1: Ja, op de petitie niet, maar in ieder geval, wij hebben natuurlijk ook wel aandacht gevraagd bij het ministerie voor de problematiek en via de bestuurlijke kanalen, zullen we zeggen, via allerlei watergerelateerde overheden. En die brief is buitengewoon teleurstellend, zullen we zeggen. Dus wij moeten echt gaan nadenken wat we ermee moeten.
0: Mm.
1: Kijk, weet je, je kan zeggen, we moeten grootschalig gaan vangen. Maar mijn idee is, maar dat is even mijn persoonlijke mening, dat is eventueel wel bespreekbaar. Maar je moet wel zorg dragen dat je wel een goede oplossing hebt als je ze gevangen hebt, zullen we zeggen. Dus, want de ervaring is dat ze ook twee keer zoveel eitjes gaan vangen. Als er minder zijn, dat ze twee keer zoveel eitjes produceren. En dat je binnen een jaar weer met dezelfde hoeveelheid zit in dezelfde sloot.
0: Ja. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk, als je natuurlijk 10, 20 miljoen gaat investeren per jaar, dan wil je wel dat het een permanente oplossing is.
0: Ja, ja, dat is Dat snap ik. En we krijgen dus ook een soortgelijke situatie. Schijnt het ook te zijn met muskusrat, hè? Als er minder van zijn, dan gaan ze zich meer produceren.
1: Ja,
0: produceren.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het is wel zo dat de warme zomers heel spelen. Dus vroeger legden ze 3 nestjes per jaar. Tegenwoordig denken we dat ze 5 zijn. Ah. Maar daar heb ik wel goed nieuws. Want we hebben we hebben de capaciteit vanuit onze eigen organisatie met een aantal mensen opgehoogd. Daarnaast hebben we hulp van de mussenrattenbeheer Rivierenland gekregen. En onder de N210, dat gebied gaat naar de mussenrattenbeheer Rivierenland. Die gaan dat hele gebied beheren. Aha. En dat betekent dat die vangers die daar zitten, die kunnen naar het noorden toe, zullen we zeggen, daarin.
0: Yes.
1: En dus de capaciteit is eigenlijk verdubbeld daarin. Dus proberen we echt op een goede manier aan te bakken.
0: Heel goed, heel fijn. Ja, en dan de wat verdere toekomst. Want ja, er worden natuurlijk lang lopende projecten worden er dus aangekondigd. Onderhoud, we hebben dus nu te maken, en dat is dan wel Rijkswaterstaat, maar dat zou ook best kunnen gelden voor Hooggemeenschap Schieland. Want ja, onderhoud en dat soort zaken zijn een hele hoop, laten we zeggen, oude situaties die dus in de revisie moeten en in de herstel moeten. Hoe is dat bij het Hooggemeenschap? Is daar ook een zorg?
1: Ja, de zorg. We hebben natuurlijk vorige week afgelopen week in onze VV ook het meerjaren investeringsprogramma gedeeld.
0: Ja.
1: Kijk, we hebben drie grote issues. Dat zijn de dijken. Daar moeten we echt tot 2050 ongeveer 1,2 miljard in investeren. Die worden wel voor een deel gesubsidieerd vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus dat is daar wordt een deel door landelijke instituties mee betaald.
0: Mm-hmm.
1: De andere kant hebben wij natuurlijk onze afvalwaterinstallaties en systemen. Dus dat betekent dus de installatie, maar ook de leidingen, zullen we zeggen, die hierin. Daar verwachten we ook een klein miljard te moeten investeren, zullen we zeggen. En daarnaast hebben we natuurlijk onze gemalen en andere assets waar natuurlijk wel onderhoudsopgave in zit. Mm-hmm. Maar met name de afvalwaterketen. En ik zal zeggen, nodig mijn collega eens een keer uit, Arjen. Dat
0: zal ik zeker doen.
1: Dus om eens een keer uitleg te geven wat er in Krimpenwater. Want we hebben in Krimpenwater 5 van die installaties staan. En daar zijn studies aan de gang van hoe gaan we daarmee om.
0: Ja, er zijn ontwikkelingen gaande, heb ik wel begrepen. Ja. Dus dat is heel allemaal mooi. Daar kunnen we aandacht aan besteden.
1: Er komt natuurlijk veel bonus bij, dus we moeten ook opschalen, dus qua capaciteit.
0: Dat ook natuurlijk. Dat zou je zo niet bedenken in eerste lijn, maar het is natuurlijk wel zo. Ja. Zeker wel. Goh, nou Cor, mijn tijd is ook alweer op. En ik zou zeggen, dankjewel voor al je informatie. En veel succes met de 150 dijkwachten die aan de gang gaan.
1: 140,
0: sorry. Nou ja, die laatste 10 die vergeten we wel even. Maar en ook natuurlijk heel veel voortgang gewenst met het gebeuren rondom Kijk. Hè?
1: Ja.
0: Met hoofdletters geschreven.
1: Zeker.
0: Goed, veel succes erbij en tot een volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Goed, Cor Abiansen dus. Ja, heel mooi en heel interessant om zaken over het Hooggemeenschap ook te laten passeren hier in het programma van Goedemorgen. En natuurlijk ook de Water op de Kaart. Zo gaat dat dan hier bij RTV Krimpen de Waard. Hoe zou het trouwens in Afrika zijn met dit soort vraagstukken? Ik zou het echt niet weten. We zullen zien.

0: Ja, dat was een bijdrage van Céline Dion hier bij RTV Krimpermaat. En wij gaan eens even koekeloeren en buurten bij Pascal van den Nek, tegenwoordig gemeenteraadslid van de gemeente Belang Krimpermaat. Goedemorgen Pascal, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en ik lees hier, loop mee gaat weer beginnen. Nou, dat vraagt om een beetje uitleg.
1: Ja, loop mee gaat weer beginnen. Loop mee deden wij een jaar of 4, 5 geleden als gemeente Belang in coronatijd ontstaan. Toen je niet met mensen mocht gaan praten op locatie, gingen wij wandelen met mensen om gewoon te spreken over zaken die er spelen. Wandelen met gewone inwoners, met ondernemers, met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, maar bijvoorbeeld ook met collega-raadsleden. Uh-huh. In het gesprek blijven met mensen. Daar zijn we mee gestopt toen ik wethouder werd. Kreeg een andere rol. Ik ben nu weer terug als raadslid en ik dacht van, ik vind wandelen nog steeds leuk. Ik ga loop mee weer oppakken.
0: Aha, juist. En in herinnering, toen dat inderdaad gebeurde, wat waren zoal de onderwerpen? Waren dat algemene of juist specifieke?
1: Heel breed, hè. Waren het mensen die mij benaderden, die ons benaderden om te lopen. Die hadden vaak een specifiek onderwerp waar ze over wilden spreken. Nou, dan ga je kijken wat er mogelijk is. En wij zijn geen partij van de ombudspolitiek. Dus wij handelen altijd het algemeen belang. Dan kijk je wel binnen het algemeen belang wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een verkeerssituatie of bij een situatie die misschien beter zou kunnen dan die op dit moment is. En daar zoek je daarnaar. En dat is volgens mij als raadslid ideaal om op die manier met mensen laagdrempelig in contact te komen. Niet achter een bureau, niet via de telefoon, maar gewoon live naast iemand een stukje wandelen.
0: Aha. Dus, en wanneer gaat Pascal weer aan de wandel, zullen we maar zeggen?
1: Ik heb de komende week een ander projectje, we gaan het zo nog even over hebben, geloof ik. En ja. Daarna gaan we weer volop starten met Loop Mee. Mensen kunnen zich aanmelden via de mailadres loopmee@gbkrimpenerwaard.nl of kunnen reageren op onze socials. En dan nemen we contact op voor het maken van de afspraak en dan kunnen we het overal over hebben. Aha. Als mensen nou zeggen, ja, ik heb geen zin om te lopen, dat is niks voor mij, dan kunnen we ook gewoon langskomen voor een kopje koffie of iets anders. Loop mee is de werktitel, maar er zijn heel veel manieren om met elkaar in contact te komen. En dat willen we heel graag weer gaan doen, want daar zijn wij volgens mij heel goed in. Dus.
0: Ja, ja, ja. En toen zei hij van, ik heb eerst nog een ander projectje. Ja, heel mooi. Maar je gaat weer aan de gang, hè, in de omgeving van Nijmegen, wat betreft de Vierdaagse, hè, toch?
1: Ja, zeker. Ik hou van wandelen. En de Nijmeegse Vierdaagse staat voor mij niet komende week, maar die week daarna voor de derde keer op het programma. 450 kilometer, een behoorlijke uitdaging. Maar er wel weer heel veel zin in. Het is een fantastisch evenement. En daar gaan we alweer met heel veel plezier kijken of we die 4x50 kilometer kunnen voltooien.
0: Aha, ja, 50 kilometer, dat is... hoe is dat in het verleden ook een paar keer gedaan alweer? Want dat hebben we wel begrepen. Maar die 50 kilometer, hoe moet ik dat zien? Ik bedoel, je loopt en je loopt maar. En ja, de dag erop is er weer 50 kilometer en weer 50 kilometer. Is dat niet een vrijwel onmogelijke zaak?
1: Nee, joh, het is niet onmogelijk. Er zijn duizenden mensen die het doen. Ik vind het wel een hele uitdaging. Kijk, wandelen zelf zijn eigenlijk altijd niet zo heel ingewikkeld. Maar die meerdere dagen achter elkaar is best wel pittig, hoor. Kijk, ik loop de 50 kilometer groep, die start er s'nachts om 4 uur. Ik zit een stukje van Nijmegen op een logeeradres. Dat betekent dat mijn wekker om 3:15 gaat. Ja, dat is wel pittig, hoor. Als je met zere benen een paar uurtjes geslapen hebt, je slaapt vaak niet meer een uurtje of 4, 5. Dan moet je om 2:15 je bed weer uit. Dan ga je weer naar Nijmegen en dan begin je gewoon weer. En ja, dan helpt al dat publiek en al die muziek en gewoon hele leuke gesprekken onderweg helpen enorm. Ja. Een soort loop mee in het groot voor mij.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan toch weer met een goed gemoed via de Via Gladiola dus de finish bereiken. Dat is dan toch wel het mooie. Hij gaat hoe dan ook door, hè, heb ik wel begrepen, van de burgemeester van Nijmegen. Die heeft laten weten dat ondanks de warmte er toch maatregelen getroffen zijn. En dus men niet uit de weg laat werken door moeder natuur. Hè. Dus hoe warm het ook wordt, hij gaat door.
1: Nou ja, goed, ik hoop dat hij doorgaat. Het moet wel verantwoord zijn. Dat is aan de organisatie. Ik hoop als deelnemer loop ik gewoon wat ik moet lopen. We hebben wel eens jaargangen gehad dat er 10 kilometer werd ingekort voor de warmte.
0: Ja.
1: Een aantal jaar geleden, een jaar of 5 geleden, is ook eens 1 hele dag geschrapt vanwege de warmte.
0: Ja.
1: Ja, ik hoop dat hij doorgaat en ik hoop dat het geen 30 plus is. Ja. Ja, we houden de weersberichten in de gaten de komende tijd om te kijken hoe het gaat zijn in Nijmegen.
0: Ja, precies. En als er gestart wordt, heel vroeg op de dag, dan is het meestal nog een beetje koeler. Dus dat is dan een schrale troost in dat verhaal.
1: Ja, ik ben zelf een type die altijd wat sneller start in de ochtend, dan heb je vast die kilometers gehad. Maar als het dan warmer wordt later op de dag, dan hoef je niet zo ver liggen.
0: Ja. Goed. Zo heeft iedereen zo zijn eigen tactiek en manier van doen. Helemaal mooi. Loop mee gaat dus weer beginnen binnenkort. En nog één keer het contactadres.
1: Het mailadres waar naartoe gestuurd kan worden is loopmee@gbkrimpelenwaard.nl. En het kan ook via onze socials, via Instagram en Facebook. Als je zoekt op gemeentebelang Krimpelenwaard, dan kom je ook bij ons uit.
0: Oké, goed zo. Paul Schaal van den Nek, dankjewel voor de informatie. En alvast heel veel succes bij de Vierdaagse in Nijmegen.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, daar.

0: gaat.
1: De lucht weer open gaat. Nou, dat is een hele toepasselijke. Nee, deze artiest die hoeft nog niets. Dat komt misschien later nog wel. Maar eerst eventjes aandacht voor het weer. En
2: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
1: Ja, de lucht zou open moeten gaan. En die gaat ook echt open, hè, vandaag.
3: Jazeker. Goedemorgen, Adrie. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Maar vanuit het noorden hebben we te maken met een gebied wat hoort bij een frontale zone. Een niet actief koufrontje, maar daarvoor zit wat vochtigere lucht. En dat wordt eigenlijk door het koufront vooruitgeduwd over het, vanuit het noorden naar het zuiden van Nederland. Ja, en dan is er in de avond en nacht is daar gewoon bewolking van ontstaan, omdat dat vocht condenseert. En door de dagelijkse gang, zeg maar steeds warmer worden in de loop van de dag, gaat dat vocht wordt dan verdampt. En trouwens, vanavond en vannacht dan gaat dat front over het land heen trekken. En dan komt er veel drogere lucht achteraan en dan zijn we daar weer vanaf. Maar vandaag is dat dus een beetje overgang. Maar in de loop van de middag, dan is het gewoon zonnig hoor. En dan is de temperatuur in de Krimpenerwaard nou zo'n beetje rond de 26, 27 graden. Ik denk voor menigeen nog wel acceptabel. Tenzij je natuurlijk mee gaat doen aan een volleybaltoernooi in Stolwijk. Want dan moet je wel de nodige versnaperingen naar binnen sleuren. Anders dan wordt het wel erg warm.
1: Ja.
3: En dat mooie weer, dat blijft zeker doorgaan. Zeker tot en met vrijdag. Dus we hebben de hele week hebben we mooi weer. Waarbij die in eerste instantie te maken hebben met een noordoostenwind. Dat komt omdat het hoge drukgebied met het centrum boven Ierland zeg maar ligt. Dat is eigenlijk wel een gunstige. Dat is de traditionele West-Europese zomer. Waarbij hoge druk ervoor zorgt dat wij lucht uit Scandinavië krijgen. Mm-hmm. Daar is het ook mooi weer. En daarvoor is de temperatuur daardoor wat gematigder. Althans, geen tropisch direct. Dat gaat langzaam maar zeker wel komen, want vanaf woensdag gaat die wind een beetje naar het oosten. En dan hebben wij de 30 graden grens ook in zicht, daar waar ze het in Limburg en Brabant al lang al hebben.
1: Ja.
3: Maar ook dan bij ons tot die 30ers. Dat gaat door voortduren, zeker tot vrijdag. Ja, en dan wordt het de vraag. Niet zozeer de vraag dat het anders gaat worden, want dat gaat wel gebeuren. Maar hoe snel gaat het gebeuren? Het wordt veroorzaakt door een storing boven het Iberisch Schiereiland, boven Spanje. Die komt langzaam maar zeker naar het noorden. Daar zit onstabiliteit in, daar zit afkoeling in de bovenlucht in. En dat betekent dus kans op onweer. En die onweersbuien die zien we, denk ik, vooralsnog het meest na het weekend ontstaan. Dus na het volgende week einde. Dat zou betekenen dat in het zaterdag, zondag er zo nu dan een bui kan vallen. Temperatuur die gaat dan ietsje naar beneden omdat de wind wat gaat dwarrelen. Zo rond de 25 graden. Maar daarna, volgende week maandag, dan krijgen we echt wel een omslag. En dan gaat het onweer. En ik hoorde net Pascal van der Hek, die gaat de vierdaagse lopen in Nijmegen.
1: Ja.
3: Nou, het is niet zozeer het hitteprotocol, als wel dat je een regenjasje mee moet nemen. Want het gaat dus nu en dan naar beneden komen vallen. Omdat het wat wisselvalliger wordt. Dus in de vorm van regenbuitjes. Daar zou onweer bij kunnen zitten. Dat zou dan ook weer een probleem kunnen zijn. Maar dat zal niet zeker niet zo zwaar zijn als dat we de afgelopen tijd hebben gehad.
1: Mm-hmm.
3: Gewoon rekening houden met een wisselvallige week, waarbij de temperatuur langzaam gaat dalen. Tot zo'n rond de 20 graden op de dag dat iedereen de villa of de gladiola op gaat.
1: Ja.
3: En dan hebben we even een week wisselvallig weer. Als ik kijk naar de lange termijnkaarten, die suggereren dat de rest van de maand juli, dus na het volgende weekend, gewoon veel wisselvalliger gaat lopen met een zuidwestelijke wind. Temperaturen zo rond of net boven de 20 graden. Maar van tijd tot tijd toch regen en kans op onweersbuitjes. Dus aan de andere kant kan je zeggen, we genieten de komende week van het mooie weer. En dan kunnen we weer even afkoelen.
1: Ja, ja en dat is misschien voor de natuur ook nog niet zo onverstandig. Want ja, het wordt wel droger en droger. Hè. Dat wordt trouwens wel een probleem, Gerard. Want ik heb ook begrepen, eventjes wat anders. De rivier, de capaciteit van de aanvoer van zoet water uit de Rijn vandaan, is ongeveer de helft van wat er normaal zou moeten zijn. Is dat juist? Klopt dat?
3: Ja, sorry. In ieder geval is het zo dat het smeltwater, dat is al veel minder. Sorry, en de regenval in Duitsland blijft totaal achter. En je ziet het ook aan de Bodensee, zeg maar het meer tussen Duitsland en Oostenrijk in.
1: Ja.
3: Daar is nog nooit zo'n lage waterstand gemeten.
1: Ja.
3: Dus we praten echt over een watertekort. En dat gaat in Nederland de komende tijd alleen maar groter worden.
1: Ja, dat wou ik zeggen. En Cor Rabians is net weg. Maar ik had het hem misschien wel wat kunnen vragen. Hoe zit het dan met de aanvoer voor de Krimpenerwaard wat betreft de inlaat van het zoete water? Want als dat er niet meer is of te weinig is, dan misschien wel een soort van een probleempje. Maar goed, dat even terzijde. Dus, nou, andere extreme nog te melden wat betreft het weer, de gedragingen van moeder natuur?
3: Nou ja, moeder natuur is natuurlijk rechtstreeks verantwoordelijk, of niet rechtstreeks, maar heeft er wel mee te maken dat er in Spanje en in Frankrijk bosbranden ontstaan. Ja. Helaas komt het ook vaak door idioten die denken spectaculair iets te moeten gaan veroorzaken. Maar de droogte daar, en dan met name de droogte die in de laatste maanden is ontstaan voor de vegetatie, ja, die zorgt ervoor dat het brandgevaarlijk is. Ja. Wat opvalt nu op dit moment is met name de gevoeligheid met onweer in gebieden rond Kroatië. Die hebben toch continu wel de neiging tot onweersactiviteit. En ook dat zie je nu weer rond Split. Grote onweershaarden. En dat gaat de komende dagen wel zo blijven, denk ik. De interactie met de Middellandse Zee en de Adriatische Zee is groot. En wat opvalt is dat de temperatuur in de Middellandse Zee sterk gaat oplopen. En als het zo doorgaat, dan komen we in augustus echt boven de 30 graden uit op sommige plekken. Huh? Dat zou betekenen dat daar, ja, in theorie tropische stormen kunnen ontstaan.
1: Ja, heel erg kort. We hebben het nu toch over de zeeën. Ja, de Tsunami, of hoe heet die golfstroom? Daar zijn ook zorgen over, hè?
3: Welke golfstroom bedoel je?
1: Ja, uit mijn hoofd weet ik dat niet. Maar het is die hele belangrijke die van invloed is op ons weer. Dan zou het wel eens heel koud kunnen worden in onze regio.
3: Ja, dat heeft er meer mee te maken dat niet alleen... Kijk, dan heeft de temperatuur van het water heeft ermee te maken, wat aangevoerd wordt vanuit de Caribische Zee. Maar met name de instroom van zoetwater vanuit Groenland. Want zoetwater en zoutwater, dat verhoudt zich heel anders tot elkaar. Daardoor zou er een daling zijn van de stroming die normaal vanuit het Caribisch gebied op West-Europa staat gericht. Die zou naar zuidelijkere richting, of zuidelijke hoogte gaan. Dat zou kunnen dat dan de temperatuur bij ons op onze hoogte beduidend gaat dalen. Maar dan praat je wel over de ontwikkeling die decennia lang nog gaan moet. Dus het is niet zo dat we nou morgen in één keer met de bontjas naar buiten moeten lopen.
1: Aha, zo is het. Goed. Maar we houden het wel allemaal in de gaten. De nachttemperaturen die blijven lekker koel, of kunnen we spreken van een zwoele nacht in Krimpen aan de IJssel, zoals Wim Sonneveld dat straks voor ons gaat zingen?
3: De temperatuur is nu de afgelopen nachten en de komende nachten valt het nog wel mee. Maar vanaf dinsdag, de nacht van maandag op dinsdag, komen we in de buurt van de 20 en daarna boven de 20 graden. Dus zeg maar vanaf woensdag tot aan het weekend, dan maken we weer tropische nachten mee. En wordt het zwemmen tussen de lakens, hè?
1: Ja, nou, dat gaan we dan weer meemaken. Goed, Gerard, bedankt voor nu. En volgende week dan spreken we elkaar waarschijnlijk wel weer een paar keer. En dan wachten we af hoe het weer er dan weer uit gaat zien. Dankjewel voor nu en een fijn weekend alvast.
3: Hetzelfde, Adrie.
1: Oké, hoi hoi. Zie je wel, Wim Sonneveld. Ja, met zijn zwoele nacht in Krimpen aan de Lek. Of in Krimpen aan de IJssel. Of allebei.

0: Mac. De Lek en IJssel. En wij hebben in de Kreeperwaard ook zoiets als de Lansing. En daar kom je in Stolwijk uiteindelijk terecht. En daar gaan we ook nu inderdaad telefonisch naartoe. Ruben van Zuchtelen, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent van de Sociëteit Kerskes, hè? En ja, één keer in het jaar, dan, dat doen ze trouwens al jaren, is er een beachvolleybaltoernooi. Ook dit jaar weer. Voor de hoeveelste keer dat je weet?
1: Dit is volgens mij de 24ste keer.
0: Kijk eens aan. Volgend jaar is een extra bijlaag, een extra editie, zeg maar, de 25ste. Ja. Helemaal mooi. Zeg maar, ja, de warmte, hè. Het wordt, zoals Gerard van der Stelt dat net zei, in de zon vanmiddag. En ja, zonder bolletjes. En dan is het, warmte. Gewoon warm. Beetje beschut misschien ook het terrein. En dan kan het, de temperaturen, die kunnen dus nogal aardig op hoog oplopen. Jullie hebben vast wel voorzieningen getroffen om dat een beetje in te dammen, klopt?
1: Ja, dat klopt. We hebben extra tenten opgezet en heel veel parasols. We hebben geloof ik 5 grote parasols staan. Mm-hmm. Dus er is schaduw genoeg. Ook hebben we melkbussen staan met water die je gewoon onbeperkt kan pakken. Uh-huh. Dus en goed drinken is natuurlijk belangrijk met deze temperaturen. Dus,
0: ja. Ja, precies. Hoeveel deelnemers zijn er eigenlijk? Hoeveel ploegjes?
1: We hebben 24 teams. Mm-hmm. En die hebben minimaal 4 spelers. Ja. Dus dat zijn een hoop hoofdspelers.
0: En het plein is niet van stenen, hè? Het is echt zand, hè?
1: Ja, het is echt zand. Echt zand. 150 kuub, om precies te zijn.
0: Hoeveel zei je?
1: 150 kuub.
0: Juist. Maar en dat moet ook weer weggehaald worden natuurlijk. Dat gebeurt dus in de loop van de tijd natuurlijk weer. Hè? Dus, maar dat is altijd zo. Maar beachvolleybal, ja, een populaire sport. De sfeer is goed. Er is nog wat omheen natuurlijk. Een natje en een droogje, dat is allemaal voorzien.
1: Ja, dat klopt.
0: Juist. Kerskes, dat is al een zeer, ik dacht, een van de oudere sociëteiten van de Krimp en de Waard zelfs. En die zijn weer helemaal op de rit, hè, zeg maar, na een, laten we zeggen, een flinke dip.
1: Ja, we hebben inderdaad een flinke dip gehad, maar sinds januari 2026 zijn we weer feest aan het geven. En het is gewoon weer druk, zoals voorheen eigenlijk. En we willen deze lijn graag doorzetten in de toekomst.
0: Juist. Met daar natuurlijk ook de bijkomende activiteiten, waaronder dus de beachvolleybaltoernooien, die dus waarvan er eentje dus vandaag wordt georganiseerd. Hoe laat kunnen de, want het is om ernaar te kijken, is natuurlijk ook heel gezellig, het publiek. Hoe laat begint het een en ander?
1: De eerste wedstrijd begint om 11:30. Mm-hmm. En dan zijn er gewoon wedstrijden tot 6:00 en dan wordt de finale gespeeld.
0: Juist, om 6:00 de finale. Juist, kijk eens aan. Dus het is een echt toernooi waar dus ook echt een winnaar uitkomt. Het is geen, het is niet echt recreatie, maar er zit toch ook wat sport en spanning bij.
1: Ja, dat klopt.
0: Heel goed.
1: Ja, ik kan ook een mooie beker winnen. Dus,
0: Ja, nou ja, dat is en de eeuwige roem natuurlijk. Dat is natuurlijk daarom. Ook daarom goed. Ruben, fijn. Fijn dat het doorgaat en dat jullie de nodige voorzieningen hebben getroffen om dus ondanks een beetje hoge temperatuur toch het een en ander fijn door te laten gaan. En dat is mooi. Dus iedereen is daar hartelijk welkom. Vanaf 11:30, dus de eerste activiteiten van het beachvolleybaltoernooi 2026, de 24ste. En volgend jaar, hè, alvast na gaan denken over dan, hè?
1: Ja, we gaan iets moois doen.
0: Ja, dat bedoel ik. Ruben, dankjewel voor je informatie en fijn weekend en veel plezier zometeen.
1: Dankjewel, fijn weekend.
0: Alsjeblieft. Ja, het beachvolleybaltoernooi. Er zijn er nog meer van die toernooien trouwens in de Krimp en de Waard. Niet zoveel, dacht ik zo. Hè? Dus dat is best wel een mooie gelegenheid om eens een kijkje te gaan nemen met een onvervalst beachvolleybaltoernooi daar in Stolwijk aan het Kerspelpad. MUZIEK

0: No.
1: Zo, Secondhand Rose van Barbara Streisand. Wij hebben aan de telefoon dus... even kijken, Nietje Prins. Zij is lees- en mediaconsulent bij de bibliotheek Krimpenerwaard. Goedemorgen, Liesje. Nietje, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel, goedemorgen.
1: Ja, en in de vakantietijd zijn er natuurlijk altijd speciale zaken. Dat maken we al jaren mee in die bibliotheek. En ook dit jaar weer. Volop activiteit dus. Maar eerst eventjes de feiten op een rijtje. Want het is namelijk zo dat er zijn toch ondanks ook weer berichten en onderzoeken geweest in zaken dus de lage geletterdheid en het niet kunnen lezen en schrijven. Dat percentage is best wel hoog eigenlijk, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad veel hoger dan dat goed is voor de samenleving en dan wat wij heel graag zouden willen. Dus we hebben daar binnen de bibliotheek ook allerhande activiteiten voor. Mm-hmm. Waarbij we mensen die laaggeletterd zijn kunnen helpen om meer zelfredzaam te worden. Yeah. Maar ook waarbij we mensen al op school proberen te vinden die kans maken om laaggeletterd te zijn. Om daarop in te zetten dat minder gaat worden.
1: Ja, ja. En dan praten we echt niet alleen over vluchtelingen en statushouders.
2: Nee,
1: hè?
2: Nee, zeer zeker niet. Nee. Uh-huh. Nee. Nee, het is natuurlijk, als je de onderzoeken kijkt, naar het laatste onderzoek nu weer van kinderen van 15, hoeveel kinderen daarvan eigenlijk niet functioneel geletterd zijn, dus eigenlijk niet in staat zijn om, als ze een brief van de Belastingdienst krijgen of als ze een brief van de gemeente krijgen of een bekeuring, ja, die dat dan eigenlijk gewoon niet kunnen lezen en niet weten wat ze moeten doen.
1: Dat is toch een hele serieuze zaak. Maar ook gelijk een uitdaging voor de bibliotheek misschien wel.
2: Ja, absoluut. En een van de activiteiten die we daarvoor inzetten is natuurlijk de Zomervoice leeschallenge voor de kinderen.
1: Ja.
2: Want het is natuurlijk algeheel bekend dat de kinderen toch in de zomervakantie wat minder lezen. En dat dan toch hun leesniveau weer een stukje zakt. Dus dat je bijvoorbeeld voor de vakantie prima kon lezen. En na de vakantie dat je toch denkt, hé, het ging voor de vakantie toch wat makkelijker. Uh-huh. Nou, dat willen we eigenlijk heel graag voorkomen met deze challenge.
1: Juist. De grote Beep Boys Zomerchallenge heet die volledig uitgesproken.
2: Ja.
1: Een mooie naam en een mooie uitdaging dus ook. En is dit alles meer gebeurd, dit soort activiteiten?
2: Ja, zeker. Vorig jaar hebben we de Zomerchallenge ook gedaan. En dit jaar doen we er dus ook weer aan mee. En het is eigenlijk een landelijke leesactie. Uh-huh. Waar je als bibliotheek op in kan schrijven om mee te doen. Uh-huh. En dan gaan we dus naar een aantal scholen. En daar gaan we vertellen over de B-Boy Zomerchallenge. Daar krijgen de kinderen ook een challengeboekje bij met allerlei opdrachten. En uiteindelijk is het doel om door het lezen van boeken en luisteren van verhalen en het lezen van tips, een doel van een speurtocht in de bibliotheek, dat de kinderen aanwijzingen krijgen om de vijand van de B-Boys, dat is de anti-lezer, om die te verslaan.
1: Aha. Er zit zo'n heel verhaal, hebben ze er.
2: Zeker, het is één groot zomeravontuur.
1: Ja, goed. Vorig jaar was toen de belangstelling en de resultaten, zijn die meetbaar trouwens?
2: Ik weet niet of er vorig jaar, want werkte ik nog niet bij de bibliotheek, dus ik weet niet 100% zeker of daar vorig jaar onderzoek naar gedaan is. Ik weet wel dat ze dit jaar inzetten op, ook aan het eind van de zomervakantie, dus het begin van het schooljaar, om er nog een afsluitende les te doen, waarbij de leerkrachten ook met de kinderen in gesprek gaan. Wat hebben jullie gedaan? Welke boeken hebben jullie gelezen? Daarnaast hebben ze de een boekengenerator. En ieder kind dat een boek leest, mag dat gelezen boek in de boekengenerator stoppen. Ja. En dat draagt ook bij aan het verslaan van de anti-lezer. Dus ja, we kunnen natuurlijk wel zien hoeveel boeken daarin gestopt zijn. Ja. Nou ja, als dat 10 boeken zijn, dan kunnen we zeggen, dat was niet zo'n heel groot succes. Uh-huh. Maar we hopen natuurlijk dat het 10.000 boeken zijn. En dan kunnen we zeggen, we hebben het echt goed gedaan.
1: De kinderen
2: hebben echt lekker gelezen.
1: Ja, precies. Je zegt ook, het is ook een landelijke actie. Dus we kunnen daar in de publiciteit ook nog wel het een en ander van verwachten. Dat hele project en zo. Maar nou lees ik hier ook nog iets over een speurtocht. De speurtocht. Zit er ook een speurtocht bij in?
2: Ja, zeker. Je kunt in de vestigingen van Schoonhoven, van Lekkerkerk, van Krimpen en van Bergambacht naar de Wiep gaan. En dan is daar een speurtocht uitgezet. Met natuurlijk allerlei leuke leesboeken. Waarbij de kinderen kennis maken met de leesboeken en waarbij ze een oplossing van de speurtocht moeten vinden. En als ze die oplossing gevonden hebben en ook nog een leuk boek gevonden hebben, dan gaan ze naar de balie. En dan zeggen ze, ik heb de speurtocht opgelost. Hier is ons briefje. Nou, dat is natuurlijk voor ons ook een indicator. is de Bibor Summer Challenge een beetje aangeslagen bij ons in de bibliotheek.
1: Ja.
2: Want we kunnen zien hoeveel formulieren we terugkrijgen. En als de kinderen de formulieren inleveren of een boek komen lenen bij ons in de bib, dan krijgen ze een tattoo. En die tattoo die is ook een aanwijzing voor het verslaan van de antilezer.
1: Ja. Ik snap hem. Helemaal goed.
2: Om de kinderen lekker aan het lezen te krijgen.
1: Nou, inderdaad. Dat is de inzet van de bibliotheek. Fijn,
2: ja,
1: Niesje. Heel fijn. Fijn dat je daar even over wilde vertellen hier in de uitzending. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Want er is vast nog veel meer te vertellen door de tijd heen over de bibliotheek Krimpenerwaard.
2: Vast zeker. En anders wel over de boeken die we hebben.
1: Ja, precies. Zo is het maar net. Niesje Prins, dankjewel voor je informatie en een heel fijn weekend.
2: Hetzelfde.
1: Dankjewel. Dag.

zonnige muziek uit Mexico. En dat was er eentje van de formatie The Sparks en zo. Goed, we gaan eventjes uur wisselen. En we komen straks terug in het tweede gedeelte van dit programma De Waard op de Kaart. Aflevering 591 alweer. En we doen dat met een bijdrage in de politiek. Met Jan-Jaap Speksnijder van de SGP. Johan Sloetjes van ProKrimp in de Maat. En Marco Uitshoorn van de VVD. Dan gaan we weer een aantal actuele onderwerpen aansnijden. Dat allemaal in het tweede uur. Ik zou zeggen, blijf luisteren en tot zo.

0: Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel er stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vraag.

0: Blijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
2: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg. Presentatie Adrie Oudenes.
3: Ja, het zomerreces is begonnen, maar dat wil niet zeggen dat alle zaken stil gaan staan in de lokale politiek. Zeker niet. We horen daar misschien wel het een en ander over samen met Jan-Jaap Speksnijder van de SGP, Johan Sloetjes van ProKrimpenerwaard en Marco Woudshouwer van de VVD. Allen aanwezig in de studio, heren, hartelijk welkom. Fijn dat u er allen bent en zo. We gaan het over een paar interessante onderwerpen hebben. En een van die onderwerpen, water. Ik bedoel, we willen wel water uit de kraan en dat is allemaal mooi. En dat is ook in de toekomst wel het verhaal. Want er worden dus nogal in het bedieningsgebied van Oase, en dat is de waterproducent, zeg maar, van ons drinkwater in de streek. Daar worden nogal wat wooneenheden gecreëerd in de nabije toekomst. En die hebben allemaal water nodig. De zorg is dus al om aanwezig om dus dat in goede banen te laten gaan. En hoe doen we dat dan? Nou, er is gevonden. Dat wil zeggen, het water wat opgepompt moet worden. Locaties daarvoor. En een van je locaties ligt in de Krimpenerwaard. En dat is dus bij Polder de Hoek. Nou is er wat aan de hand. Want er is een verzoek ingediend. En die is aangenomen. Jan-Jaap, voor jou. Hoe zit dat precies in elkaar? Want het zijn een paar tegenstrijdigheden. Hè? We willen water hebben. Maar daar zijn wel consequenties aan verboden. En dan is het natuurlijk wel, wat is nou de balans tussen consequenties dragen en dus het uitvoeren van het plan van Oase?
4: Ja, inderdaad. De verschillende partijen zijn er met elkaar op uitgekomen dat ze een aantal voorkeurslocaties hebben aangewezen. Ja. Waarvan inderdaad Polder den Hoek er één is. En nou, u heeft het vast wel gezien als u afgelopen tijd, ongeveer de laatste 3 jaar, denk ik, richting Rotterdam reed. Ja. Waren ze daar heel erg druk met het bewerken van ons mooie landschap richting nieuwe natuur. Ja, en daar hebben we heel veel geld voor uitgetrokken. En met we bedoel ik de overheid. Om dat zo te krijgen. En nu hebben we alweer nieuwe plannen voor het gebied, namelijk grondwaterwinning. En dat kan, wat SGP betreft, eigenlijk helemaal niet waar zijn. Want we hebben net heel veel geld uitgetrokken om de natuur daar een beetje te gaan helpen. Wat ons betreft is het agrarische land daarmee vernield. Maar dan moeten we dat niet nu alweer ongedaan maken om daar weer iets nieuws mee te gaan doen. Mm-hmm. Dus we hebben ook daarvoor een motie geschreven en mede ingediend met Leefbaar Krimpenerwaard en ChristenUnie en breed gesteund door de Raad. Om daar toch eens heel erg hard tegen te ageren.
3: Ja. Maar daar is dus nog alleen maar een verzoek ingediend. En wat nu? Wat is dan het proces? Waar zal dat op uit moeten gaan lopen? Is daar iemand van de andere heren die daar op kan reageren?
5: Volgens mij zijn er eigenlijk twee locaties. Een andere locatie in de Alblasserwaard, meen ik, is veel geschikter. En als je niet de afweging maakt, denk ik, en dat is niet wat wij dat hier bedenken, maar alle onderzoek die wijzen erop dat die locatie veel beter is. Uh-huh. Dus waarom dan toch hier in de Krimpenerwaard in de Hoek? Ja. Dus dat is inderdaad goed dat de SGP dat aangekaart heeft. En we hopen dat er eens een keer geluisterd wordt naar gewoon een gemeenteraad die tenslotte de belangen behartigt van onze inwoners. Dus ja, we afwachten nu maar weer. Maar ja, er zijn een hoop van dit soort dingen. Als het bij een iets hogere overheid ligt, zoals het dan heet, dan wordt er soms niet geluisterd. Dus
3: het is dan maar de vraag of er inderdaad actie komt. En een positieve actie dan wel te verstaan, volgens dus de vraag van de gemeenteraad. Meneer Sloetjes, ook nog wat een en ander aan toe te voegen?
6: Nee, eigenlijk niet. Geheel eens met de vorige sprekers. Jaap-Jan heet hij overigens.
3: Oh, Jaap-Jan.
6: En ik denk dat het, wat Marco al zei van de VVD, op zich, als er andere locaties zijn, kies daar dan voor. Zeker als daar inhoudelijk veel voor te zeggen valt. En we hebben natuurlijk al een hoop geïnvesteerd, dus hier. En dan denk ik dat er water is buitengewoon belangrijk. Zal de komende decennia ook steeds belangrijker worden. Dat vindt ProCrimp en de Waard ook. Maar niet op deze manier. Dus als we dat voorlopig even van de agenda af kunnen halen, dan zou dat voor ProCrimp en de Waard een zegen zijn.
4: Ja. Nou, vooral ook omdat de provincie dus eigenlijk altijd heeft aangedringd om het aanleggen van de natuur. En dan zijn wij eindelijk zover en dan willen ze weer iets nieuws met onze grond. En wat voor verplichtingen brengt dat dan weer met zich mee in de toekomst?
3: Maar is het een aanname of is het een zekerheid dat als er grondwater onttrokken wordt, dat daar dus inderdaad een invloed vanuit zal gaan naar de natuur, naar die polder en hoek?
4: Nou,
3: of is het een aanname?
4: Natuurlijk zal er invloed zijn voor Polder Den Hoek. Je kunt namelijk niet zomaar grondwater winnen. Uh-huh. We zien ook aan de andere kant van Bergambacht ook grondwaterwinning. Nou, daar staan allerlei kasten. Nou, zijn er misschien nu nieuwe technologieën? Zover heb ik me niet daarmee bezig gehouden. Maar het zal ongetwijfeld een verandering teweeg brengen met het landschap. En dat is eigenlijk niet wat we willen met z'n allen.
5: Dat het inderdaad consequenties heeft, ook nog even. Want er zijn inderdaad bij Amstel, zijn ze ook weer nieuwe putten aan het slaan, ook van de Oase, ook om water op te pompen. Ja. En dat is de tweede keer dat dit gebeurt. De eerste rij pompen, of de wellen zijn nu leeg, zou ik maar zeggen. Dus, maar wat dat intussen aan verzakking aan boerderijen teweeg heeft gebracht, dat wordt over het algemeen een beetje stilgehouden. Ja. En was heel wat consequenties heeft dat inderdaad. En nu komen daar ook weer 15 nieuwe bronnen. Zij is ook druk bezig om weer nieuwe.
3: Zijn die werkzaamheden daarvoor bedoeld? Ja, er staat namelijk geen informatiebord, er staat helemaal niks.
5: Ja, klopt.
3: En dan denk ik bij mezelf, iedere aannemer die zin heeft, die kan gaan graven. Want niemand weet wat, zeg maar. Maar jij weet het dus wel.
5: Die grond is inderdaad. Nou ja, ik heb toevallig met iemand die daar een huis heeft gesproken. Ja. En die aangaf, die liet ook zien gewoon in zijn tuin tot het al, geloof ik, 15 centimeter gezakt is. Ja, ja. Zij daar woont voor de eerste rij bronnen en nu de volgende.
4: En dat is dan voor bewoners, laat staan voor boeren, want dat is bodemdaling. Ja. En dat is alweer een kwaad gevolg voor boeren in onze omgeving. Los van alle andere uitdagingen waar ze voor staan.
3: Ja. Wat er gebeurt bij de waterfabriek bij Amstel, zeg maar. Dat is dus allemaal niet alleen andere natuur, maar dat is dus ook voor nieuwe welputten te slaan. Is dat een verhaal?
5: Maar dat wordt inderdaad net wat je aangeeft. Er staat niks bij van we zijn hier de grond wat laten verzakken, zou ik maar zeggen. Nou, een beetje overdreven, want we hebben allemaal water nodig natuurlijk. Ja. Maar heel goed dat hierover gepraat wordt.
3: Ja, okay.
4: Overigens kun je die informatie vinden onder de rode pannen bij ons in het bestuurlijk systeem IBABS. Daar is ooit een raadsbesluit over geweest dat zij daar überhaupt aan de slag mogen.
3: Dus. Aha. Dus prima. Maar dan had er graag een beetje informatie naar buiten toe. Dat had wel op zijn plaats geweest. Maar goed, we weten het nu. En prima. We gaan naar een ander onderwerp. Want het centrum van Lekkerkerk, dat is ook al zoiets wat dus gaat spelen. En dat heeft met meerdere zaken te maken. Onder andere dus het vrijvallen van het gemeentekantoor. Maar dat niet alleen, want er is daar nog veel meer aan de hand, hè, daar in Lekkerkerk en zo. Dat is de ruimtelijke plannen, openbare werken zijn. Informatieavond is er geweest, die dus heel roerig is verlopen, heb ik wel begrepen en zo. En wat moeten wij daar voor een plaats innemen via de politiek? Wat kunnen we daarmee?
6: De gemeente heeft daar natuurlijk een dikke vinger in de pap, dat is duidelijk.
3: Ja.
6: En afgelopen, 2 jaar, denk ik, hebben we daar meer dan eens over gesproken. Want het was natuurlijk al lang duidelijk dat gemeentehuis in Lekkerkerk, dat komt vrij. Hè, als het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht open gaat.
3: Ja.
6: Vragen ze dan, wat gaan we ermee doen? Er zijn meerdere scenario's mogelijk. Maar wat in ieder geval wel waar iedereen het wel zo'n beetje over eens is, is dat we in het oude gemeentehuis dan in ieder geval sociale huurwoningen gaan bouwen. Voor met name jongeren en senioren. Het idee was, en misschien is nog steeds wel, om ook een supermarkt daaronder te brengen. En nog wat andere voorzieningen wellicht, hè, die goed kunnen zijn voor de inwoners. Maar wat ook belangrijk is, is dat centrum van Lekkerk.
3: Ja.
6: En laten we daar de focus even op zetten. Ja. En dat centrum, daar bedoel ik dan niet mee een straal van een paar kilometer waar duizenden mensen wonen, maar het winkelcentrum.
3: Ja.
6: Waar de Koop zat, waar de DA zit, de Slijter, Kruidvat.
3: Ja.
6: Dat hoekje, zeg maar.
3: Ja.
6: En waarvan iedereen zegt, spuuglelijk. Laat ik het niet mooier maken dan het is.
3: Mm-hmm.
6: Spuuglelijk. En wat moeten we daar nou mee doen? Want het plan is toch een beetje om dat centrum van Lekkerkerk, waar ik het net over had, en het nieuwe gemeentehuis, om daar één strook van te maken. Een soort uitgaanscentrum wat mooi aangekleed is, wat er goed uitziet. Met wat meer groen, met voldoende parkeerplaatsen. Maar vooral ook dat het aantrekkelijk is om naartoe te gaan. En dat je daar ook gewoon niet alleen boodschappen kunt doen, maar ook gewoon een terrasje kunt pakken en dat soort zaken.
3: Ja.
6: Dus dat het echt weer een centrum wordt. Nou, de vraag is dan, hoe gaan we dat dan doen? En de vraag die ik nu graag eens in het midden zou willen leggen is, en dan ben ik heel benieuwd naar de mening van de luisteraars daarover. Ik zou zeggen, bel me op en laat het horen. Van, kijk, er zijn drie opties, zou ik maar zeggen. Je doet niks en je gaat gewoon lekker door. Of je gaat het een beetje opknappen, een verfje hier, een verfje daar. Of je pakt het rigoureus aan, en daar wil ik het graag eens over hebben. Gooi het plat, sloop de boel en bouw het opnieuw op. Dat centrum dan,
3: ja,
6: hè? Heb ik het niet over het gemeentehuis, maar dan heb ik het over dat centrum. Sloop het, bouw het nieuw op en maak er echt wat moois van.
3: Mm-hmm.
6: En maak het dan zo dat het zo dicht mogelijk bij je dromen komt. Hè? Van hoe zou je het nou eigenlijk het liefst willen hebben? Nou, en dan gooi ik het maar op tafel van, ik ben wel een voorstander om dat idee van slopen eens goed met elkaar te onderzoeken en ook met inwoners heel goed te bespreken. Van, vinden wij dit hier in Lekkerkerk nou een goed plan? En dan moet je, denk ik, als je de zaak plat gooit, daar niet twee lagen voor terug laten komen, maar dan moet je gewoon 5-6 hoog. En als je dat mooi, architectonisch mooi aankleedt, dan kan dat ook. Hè? Dat hebben we in Krimp aan de Lek gezien. Hè? Dat is een mooi voorbeeld. Hoe dat centrum in Krimp aan de Lek een fantastische facelift heeft gekregen. Dus bouw op die manier.
3: Uh-huh.
6: Krimp aan de Lek vind ik een mooi voorbeeld. Gouda West ook. Hè? Dat is architectonisch fantastisch mooi aangekleed. Wat daar kan, kan hier ook, denk ik dan.
3: Uh-huh.
6: Maar dan 5 hoog. En dan kleine appartementjes, 2-3 kamerappartementjes voor met name senioren, denk ik. Goed, wie ben ik? Waarom senioren? Omdat ze dan, daar is veel behoefte aan. En die mensen zitten nu nog vaak in grote huizen, willen daaruit, maar kunnen niet, want er zijn geen alternatieven. Als wij in dat centrum alternatieven gaan bouwen, 2-3 kamerappartementen, kleine appartementjes die betaalbaar zijn, zet daar senioren in, want dan zitten ze dicht bij de voorzieningen. Bij de winkels, bij de apotheek, bij de dokter, enzovoort.
3: Mm-hmm.
6: En
5: als ik mag onderbreken, voordat je natuurlijk 35 minuten volkletst over Lekkerkerk. Heel grapje. Maar hoe zie je dat voor je? Dat is toch ook aan ontwikkelaars? Het zijn mooie wensen of dromen die je hebt,
6: ja.
5: Maar hoe geef je dat aan handen en voeten?
6: Nou, dat zeg ik net. Van kijk, een ontwikkelaar die wil geld verdienen. Wat ProKrimp en de Waard wil, en wij volgens mij hier ook, is dat wij iets gaan bouwen waar we 50 jaar plezier van hebben. En wat ook een functie heeft in het dorp. En wat heeft dan een functie in het dorp? Dat je bouwt waar behoefte aan is. Er is behoefte aan seniorenwoningen.
5: Ja,
6: okay, en er is behoefte aan jongeren. Nee, laat me ook antwoord geven op je vraag. Als het mijn antwoordje niet aanstaat, dan hoor ik het zo meteen wel. Dus ik vind het wel zo netjes, meneer Amstoorn, als je mij een vraag stelt, dat hij ook even luistert. Dus je moet bouwen wat nodig is. Nou, en daar hebben we het nu over. En waarom zeg ik 5-6 hoog? Want dan wordt het ook voor een woningbouwcorporatie of een ontwikkelaar veel interessanter, omdat het financieel dan haalbaar wordt. Hoe meer lagen jij hebt, hoe betaalbaarder het wordt. En dus daarom zeg ik ook geen twee lagen, of zelfs nu drie lagen, geloof ik. Maar gewoon 5, 6 lagen, want dan wordt het financieel haalbaar.
5: Goed, die wens heb je nu uitgesproken. Ja, ja. Ja, heel mooi plan op zich. Maar, ja, maar nu dan, hè? Ik bedoel, er is dus al een bijeenkomst geweest, als ik het goed begrijp, ja, van ja, inwoners.
3: Ja, nou, dat ging over de hele Krimpenerwaard, maar dat mondde uit in een zwaar accent, wat alleen maar ging over Lekkerkerk. En ja, dat kwam dan weer voort, omdat bewoners en betrokkenen dus zeer ontevreden waren met bijvoorbeeld het verdwijnen van de co-op. En dat mensen dus, de oudere mensen dus ja, hun boodschappen, ja, eigenlijk moeizaam kunnen doen halverwege de kerkweg bij een andere groot grutter. En dat klopt gewoon niet in hun gevoel. En dat draaide dus uit op een zeer roerig gegeven.
5: Ja, onder ondernemers, om dat, ja, dan verder daarin te vullen,
6: nee,
5: aan te geven.
6: Dat is het niet. Dat bepalen wij als
5: jij een co-op.
6: Nee, maar een ondernemer, we moeten ons niet overleveren aan een ondernemer die hier de plan, die hier gaat bepalen waar wij in gaan wonen. Dat kunnen wij als raad zelf al bepalen, denk ik dan. En dat moeten we samen met de inwoners doen. Zo moet dat lopen en dat kan ook. En,
5: ja, ja,
6: en
5: wat vind jij dan?
4: Nou, kijk, ontwikkeling van een centrum en zorgen dat het leefbaar wordt, dat is altijd goed. We hebben inderdaad in Krimpen aan de Lek een heel mooi voorbeeld van hoe dat heeft uitgepakt. Ja. Wat ik wel me afvraag is, hoe is het praktisch uitvoerbaar? Er wonen nu mensen, er zitten nu winkels. Waar laten, ja, we die in de tussentijd? Ja. En als je eenmaal winkels sluit omdat je gaat verbouwen, komen ze dan ook zeker weten terug als het nieuwe, ja, pand klaar is? Dat is natuurlijk wel even de vraag. Maar al zou dit lukken en slagen en al is Lekkerkerk daar voor, ja, dan moeten we kijken naar de mogelijkheden.
6: Ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, en de antwoorden op die vragen zijn ook helder. Hè? Kijk, mensen die er nu wonen moeten gewoon terug kunnen komen, punt. Ja. Daar kunnen we heel kort over zijn. Ja, winkels, nou, die er nu, ja, zijn, moeten gewoon terug kunnen, ja, komen.
3: En in de zijlijn van die avond, nog even terugkomend op die avond, was het dus ook zo dat er dus, ja, er dus toch wel een soort van verwondering is uitgesproken over hoe kan het dat het in Krimpen aan de Lek wel is gegaan, wat er in Lekkerkerk niet is gegaan. Terwijl dus die twee gemeentes uiteindelijk, hè, in een K5-situatie toch al bij elkaar waren en zo. Dat is ook nog een dingetje. Dat vroeg men zich ook nog even af in de zijlijn. Maar dat even terzijde.
6: Nou ja, er is volgens mij bij de gemeente Nederlek.
3: Ja.
6: Kijk, die hadden natuurlijk ook geen onuitputtelijke voorraad geld. En de prioriteit is gegeven aan Krimpen aan de Lek. En toen dat zo'n beetje klaar was, toen stond ook de nieuwe gemeente Krimpen de Waard al zo'n beetje op de stoep. Hè? Ja, dus ja, ja, het was ook een timing, kwestie, ja, van timing, kwestie van prioriteiten. Maar het had ook zomaar anders ook kunnen zijn, hè?
3: Ja.
6: Dat Lekkerkerk opgeknapt was en Krimpen aan de Lek niet. Dus dat is geen onwil, maar dat is gewoon een beetje een samenloop van omstandigheden. Ja. Maar we hebben wel achterstallig onderhoud daar. Hè? Als je gewoon kijkt naar Lekkerkerk, ik weet het niet, maar ik vind het een van de lelijkste centra's in de 11 dorpen die we hebben.
3: Ja.
6: En dan ook niet zomaar lelijk, maar echt lelijk. Hè? En dan denk ik, als je als gemeente de mogelijkheid hebt om er iets aan te doen. En dit is een fantastisch moment nu dat gemeentehuis erbij komt. En we daar een soort corridor kunnen maken, hè, die we mooi aankleden.
3: Ja.
6: Als er al een moment is, dan moet je het nu doen.
4: Dus investeren in Lekkerkerk, Goudrak, Bergwoude, Oude Kerk aan de IJssel.
6: Ja, zeker ook.
4: Ammersol. We hebben nu, ja, Schoonhoven en Bergambacht wel gehad.
6: Ja,
4: en,
6: zijn we het over eens.
4: Ja. Ook al woon ik in Bergambacht, we hebben het heel mooi voor elkaar met allemaal prachtige, ja, ondernemers. En ik denk dat de andere dorpen daar jaloers op zijn.
6: Zeker.
4: Ja. Dus,
6: ja. Nee, dat is eens.
5: Maar er ligt ook een ondernemers. Hè? In een Bergambacht inderdaad. Dat is een hele goede winkeliersvereniging. Of een BIS zelfs.
3: Ja.
5: En in een Lekkerkerk geloof ik dat het allemaal niet zo lukt om allemaal, zeg maar, de neuzen de één kant op te krijgen. En dat scheelt, ja, natuurlijk ook wel. Als je
4: dat helpt. Dat helpt richting voor inwoners om lokaal te kopen.
5: Ook
4: dan,
5: sowieso, ja, ja. Maar zo kopen is niet voor niks weggegaan misschien. Hè? Kijk, ja, ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Maar je hebt gelijk, Johan, die kansen liggen er nu wel, ja.
6: De kansen, ja, liggen er, ja, nu. Ik denk dat ze hem nu moeten pakken. Want we kunnen het nu echt mooi maken. En weer 50, 60 jaar vooruit. Hè? Hoe mooi is dat?
3: Ja.
6: En,
3: ja.
6: Dus laten we kijken. Maar zeker, kijk, dat moeten we samen doen met ondernemers, met de winkeliersvereniging, met de gemeente, et cetera. Maar daarom heb ik het nu ook op de agenda gezet van, laten we het er gewoon eens over hebben. slopen en opnieuw bouwen, maar dan echt mooi. Dan kan iedereen erover nadenken, ook de luisteraars. En laat vooral horen, ook als luisteraar, wat je ervan vindt. En we moeten als gemeente zorgen dat die participatietrajecten, moeilijk woord, maar dat we zo af en toe eventjes in Amsitia het hele dorp bij elkaar roepen en een plan op tafel leggen. Want ik vind wel, Procrimpen de Waard vindt wel, wij moeten eerst een plan maken. En dat gewoon neerleggen. En daarvan vragen van, vind je dit een goed plan of niet? Want anders krijgen we een Poolse landdag van de een die zegt het moet zus en de ander zegt het moet zo. Daar kom je niet uit. Ja. Leg gewoon een plan neer en vraag aan de mensen hier, wat vind je ervan?
3: Krijg je dan niet het effect van, ach, het is toch al besloten?
6: Nee, want
3: omdat er een plan ligt.
6: Nee, je moet duidelijk zeggen van kijk, als 80% van Lekkerkerk zegt van, Johan, dit is een waardeloos plan, niet doen, dan moeten we het niet doen. Ja. Oh, dat moeten we niet doen in de microfoon. Ja.
3: We gaan het accent verleggen naar een andere gemeente. En dat is Schoonhoven. Want ja, we hebben het nou al over herbestemming en andere functies van het vrijvallen van de gemeentekantoren. Want ja, we hebben nou te maken met binnenkort de opening van het nieuwe kantoor. En dan komen we terecht in Schoonhoven. Nou, Marco, daar weet jij natuurlijk echt alles van. Je weet ongeveer elke straatsteen daar te liggen. En de herbestemming dus van dat gemeentekantoor. Daar is dat heet dan een stadhuis. Helemaal mooi. Nou ja,
5: het is een stadhuis.
3: Daarom, hè. Daarom.
5: Sinds 1452 is het zo'n beetje gebouwd.
6: Het oudste nog in werking zijnde stadhuis van Nederland.
5: Tot 8 augustus, want dan wordt de deur dicht gedaan. Ja. En is het college daar weg. Dus dan houdt het op inderdaad.
3: Juist, en dus een nieuwe invulling. En welke zou dat moeten zijn?
5: Nou ja, daar over participatie. Wij mogen daar als raad ook over meepraten. Er wordt nu al 2 jaar aan onderzoeken gedaan wat mogelijk is. Kijk, het is natuurlijk een rijksmonument. Dus je kan aan het stadhuis zelf kan je niet zo gek veel doen. Ja. Het heeft een trouwfunctie. En die is ook heel belangrijk voor de levendigheid in Schoonhoven. En het stadhuis in Haastrecht is al vergeven weg. Ik kan niet meer getrouwd worden. Laten we het niet op die manier doen. Dat we het spul verkopen en dan kijken van wat er ooit mee gebeurt. Dat was een niet zo goed besluit wat toen genomen is. Maar goed, Schoonhoven. In principe hebben we als raad besloten die trouwfunctie, dat we die wel heel belangrijk vinden. Dat dat onderzocht wordt om dat zo snel mogelijk weer tot het blijft, zou ik maar zeggen. Het moet geen eens tot het stopt, maar tot het gewoon doorgaat. Dus dan kunnen schilderijen daar blijven hangen en dan kan het gewoon allemaal intact blijven. Ja. Het moet sowieso verwarmd blijven. Je kan niet zeggen van 8 augustus, we doen de verwarming uit. En het gaat toen allemaal schimmelen. En het zijn natuurlijk allemaal kostbare, zo'n schouw uit van koning Willem III uit 14 zoveel. Ja, met mooie schilderijen erop. Dat moet allemaal goed. En dat heeft de gemeente ook wel inmiddels goed op het netvlies staan, tot daar goed voor gezorgd moet worden. Er is natuurlijk nog een ruimte onder het stadhuis. Het heet de Hoge Vierschaar of de Turfkelder. Er zijn al 20 jaar de meningen over verdeeld.
3: Ja.
5: Het is ooit als turfkelder gebruikt, maar het is gebouwd als er werd recht gesproken. En een vierschaar, maar dit was een hoge vierschaar. Daar ging het over leven en dood. En vandaar dat in 1592 nog de laatste heks in Nederland daar veroordeeld is en op de stenen brug verbrand.
3: Ja,
5: dan moeten we ook nog eens een keer sorry voor zeggen. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar ja, dan de rest van het gebouw. Er staat dus een nieuw gedeelte achter het stadhuis. En daar zouden dus zorgappartementen komen. Maar dat blijkt lastig te zijn. Dus nu ligt de bal eigenlijk weer terug van wat kan er. Hotelfunctie zou misschien nu ook weer kunnen. Maar ja, gelukkig gaat wel een gedeelte van het plan Zilveras door. Dat is het auto vrijmaken van de haven. Of de Stenenbrug. Dus ja, maar ja, dan als je een hotel hebt, zou je wel leuk vinden als je weer voor de deur kan parkeren. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Kortom, het gaat zeker 2028 duren voordat er dan iets bedacht is wat een verdienmodel is of waar de stadhuis. Want je hebt ook nog 2, 3 huizen ernaast het stadhuis. Dat zijn ook rijksmonumenten. Er wordt nu gesproken, gisteren hadden we heidag. Dat wil zeggen dat we als gemeente konden we dan zeg maar een programma volgen. En het programma Schoonhoven ging. We bezoeken Schoonhovens College. Nou, natuurlijk een geweldig gebouw. Pas op nog architectuurprijs gewonnen. We zijn het museum ontvangen. En daar is de voorzitter van het bestuur tegenwoordig, Alexander Pechtold. Nou, die man kan ook aardig praten. Mm-hmm. En er is ook gevraagd, we waren met 15 afgevaardigden uit de gemeente. Wat zijn de plannen eventueel als het, want dat speelt nu, als het Zilvermuseum naar het stadhuis gaat. Nou, dat wordt nu ook onderzocht. Dat zou ook een mooie optie zijn. En in die vrijgekomen ruimte die dan de kazerne is, zou eventueel de vakschool naartoe kunnen. Want die hebben misschien ook een probleem met huisvesting over een jaar of 3, 4. Het zijn allemaal opties waarover gepraat wordt. En ja, wij worden daar als raad en meegenomen. Maar aan de andere kant, ja, we moeten wel, wat Johan en ik zeg, je moet wel plannen zien en weten wat eventueel mogelijk is.
7: Ja,
5: want een business case voor restaurant is ook. Het is allemaal lastig, omdat je kan niet even een muurtje wegslopen om de keuken, zeg maar, te bevoorraden of wat dan ook.
3: Ja, ja. Er is nog één project wat je eigenlijk nog niet genoemd hebt. En dat is dus het project rondom de nu nog bestaande brandweergarage. Waar dus een plan op rust om daar dus tiny houses, denk ik niet, maar toch wel starterswoninkjes en onderkomens daarvoor in de plaats te zetten. Dat is ook een plan wat naar buiten is gekomen. En ja, maar dat is ook een interessant gebeuren. Hè?
5: Bij de brandweergezinnen bedoel je bij Bastion, Barak,
3: ja,
5: dat gedeelte.
3: Ja, dat gedeelte.
5: Daar gaat natuurlijk ook de scouting weg. Hè? Die wordt geplaatst op Vilgerak. Dat hele gebied kan ook ontwikkeld worden. Daar kan wel een parkeergarage bijvoorbeeld komen. Alhoewel het parkeren, dat probleem is er eigenlijk helemaal niet zo. Er wordt al zoveel over dat parkeren gesproken. Dit nou P2 is nu klaar. Hè? De Dica-terrein, de Nijverij zoals het heet.
7: Ja.
5: Er staan elke avond kunnen er wel nog wel 100 auto's staan. Nou, ja. Als je een klein stukje loopt, dan. Want er is nog een plan om buiten de Veerpoort. Daar is die stadswal helemaal vrijgemaakt. En dat was ooit het plan. Er was €500.000 van de provincie om de stadswal vrij te maken. Nou, daarom is die patattent verplaatst en is de brasserie er gekomen. Het is hartstikke mooi. Nu P1 is ook nog nu opgeofferd als zijnde om de stadswal. En wat gaat de gemeente doen? Aan de stadswal gaan ze 15 parkeerplaatsen maken. Terwijl de dus P2, 20 meter verder, is nog ruimte. Dus dat zijn allemaal plannen die ook nog een beetje meespelen. Maar het hele gebied wat je aangeeft bij de brandweer, dat kan ook allemaal ontwikkeld worden. Ja, klopt. Ja.
3: Ja. Kortom, in de toekomst zijn er uitdagingen volop, ook voor Schoonhoven en zo.
5: Nou, die lossen we wel op.
3: Ja, dat is de politiek. Jaap-Jan, nog wat commentaar daarop te verlenen of te geven? Of in die richting van Schoonhoven? Want het is tenslotte geen bergambacht, hè? Ik bedoel.
4: Nee, maar goed, ik denk dat Schoonhoven volop ontwikkeld wordt. Dat we daar met z'n allen continu mee bezig zijn. Ook met het uitrollen van de zilveras. Ik denk dat we Schoonhoven zeker elk jaar een beetje mooier maken. Mm. En dat iedere uitdaging die er komt, dat we die samen wel weer gaan bespreken. En daar ook weer hele mooie dingen van gaan maken.
7: Ja.
4: Ja, en natuurlijk in overleg met iedereen die daarbij betrokken is.
3: Ja. Goed, nou. Maar we hebben nog meer en dat is heel actueel aan het worden. En eigenlijk is het al. We hebben afgelopen week kunnen ervaren dat wij zo ongeveer gevangen zitten, verkeerstechnisch, tussen de afsluiting van de A20 en de afsluiting van de A27. Respectievelijk aan de westzijde en aan de oostzijde van Krimpenerwaard. Heeft geresulteerd in gigantische problemen wat betreft wachttijden voor pontveren en zo. Dit is al een aardige oefensessie voor als de Algrabrug dicht gaat, mijn heren. Dit wordt toch wel een aardig dingetje wat we gaan meemaken. Linksom of rechtsom, toch? En allemaal hier blijven, gewoon stil. Of met de fiets, of wat dan ook. Is dat, er zijn door Rijkswaterstaat natuurlijk al tal van alternatieven aangedragen. Maar hoe dan ook, het blijft een probleem. En dat wordt het dus zeer zeker. En nu hebben we dus al kunnen zien wat het betekent voor het verkeer.
5: Die afsluiting van A27, dat inderdaad de pont in Schoonhoven. Die zouden eigenlijk constant met twee ponten moeten varen. Maar er is gewoon het personeel niet voor.
3: Ja.
5: Dus ze doen hun uiterste best.
3: Ja.
5: Maar dan nog stond heel Schoonhoven weer vast. Want op een gegeven moment de files langer zijn als de rotondes bij Albert Heijn. Ook maar even zeggen.
3: Ja.
5: En daar nog verder, dan kan je ook niet meer naar Utrecht. Je wilde helemaal niet de pont op, maar je staat al vast.
3: Ja.
5: Nou ja, en dat belooft net wat je zegt. En dat zal waarschijnlijk weer een krimpende lek.
3: Ja,
5: en,
3: was het ook
5: en de landbacht overal met de Algebra-brug helemaal nog.
3: Ja.
5: Want ja, het zijn niet onze inwoners, het is gewoon sluipverkeer. Wat ook zeg maar nu weer.
3: Die zijn heel slim in het bedenken van alternatieve routes.
5: Nou, in de file staan.
3: Ja.
5: Ik zelf heb er gewoon 5 kwartier over gedaan om het waren 4 ponten voordat je aan de overkant
3: was. Ja.
6: Oké, okay, het gekke is ook, dit is geen probleem van vandaag of gisteren. Dit ligt er al even.
3: Ja.
6: En, want dit speelt al 15 jaar of zo, heb ik. En ja, ik bedoel, we hebben 1 grote weg door de Krimpenerwaard, N210. En dat is het dan zo'n beetje. Hè? En van noord naar zuid de 207. En heb je het gewoon gehad.
3: Ja.
6: En dus het is maar het lastige voor de gemeente, denk ik, maar verbeter me als ik het niet goed heb. wij hebben hier ook niet een al te groot stem in. Hè? Ik bedoel, dit is een landelijk probleem. Rijkswaterstaat moet dit oplossen samen met provincies die ook op het gebied van ruimte weer een zware stempel op het geheel drukken. En we zijn nu een beetje aan het rommelen, noem ik het maar. Hè, met die Algrabrug en met de Haastrechtse brug bij Gouda, die dan net weer open is. Maar wat ook een ramp was. Hè,
3: ja.
6: Die is ook iets van 3 maanden dicht geweest of zo.
5: Acht maanden bijna. Het zou een half jaar zijn.
6: Ja, nog veel langer,
5: en het was 3 maanden extra. Ja, voor een klein bruggetje.
6: Ja.
5: Dat is onvoorstelbaar.
3: Plus een miljoen extra. Dat ook nog. Maar goed,
5: dat even. Gaan,
3: ja, dat is waar.
4: Ik denk wel dat... Ja. Ik denk wel dat het grootste probleem is dat we 80 jaar geleden ons land moesten heropbouwen. En dat we al die onderhoudsdingen allemaal tegelijk hebben. Omdat alles toch allemaal in een beetje in dezelfde fases opgebouwd is. En dat we dat ook de afgelopen jaren gewoon hebben laten liggen. We hebben geïnvesteerd in allerlei... De Rijksoverheid heeft geïnvesteerd in allerlei projecten en allerlei dingen die eigenlijk niet zo heel belangrijk zijn. Maar behalve in het onderhoud van bruggen, wegen en andere infrastructuren.
3: Ja.
4: En daar komen ze nu mee. En dat moet nu allemaal tegelijk, omdat alles op instorten staat. Ja. En wij zijn daar de dupe van. En als 65ste gemeente qua grootte zien ze ons eigenlijk niet eens meer staan. En het lijkt erop alsof ze niet eens rekening houden met de 60.000 inwoners hier in de Krimpende Waard.
3: Mm-hmm. Ja.
5: Ja. Ja, dat lijkt erop. Je hebt helemaal gelijk. Het is gewoon zo, weet je wel. En dat wordt gewoon niet geluisterd. Van die Algebrabrug ook, hè. Er was een ondernemer zo'n heel mooi plan om het op een andere manier te doen. Maar het werd gewoon terzijde geschoven.
3: Ja,
6: je ziet het op allerlei terreinen. Met de energietransitie weet je wel dat er nu weer een plan ligt om hier toch een paar van die grote windturbines neer te zetten. Dat willen wij niet. Maar toch komen die opties weer op tafel. Als Jaap Jan zegt van er wordt niet naar ons geluisterd. Dat zie je op allerlei terreinen. Dat zie je ook op dat soort terreinen. Het is de arrogantie van het Rijk. Maar we zullen er wel mee moeten dealen. En er ook tegen moeten strijden. Want anders dan... Dan wordt het een trieste bedoeling.
4: Ja. Wij moeten leren om samen te werken met elkaar en met onze inwoners. Maar volgens mij moeten we ook leren samenwerken tussen de verschillende overheden. En dat wordt nu absoluut niet gedaan, of in ieder geval te weinig.
6: Uh-huh. Maar dat heeft het college ook wel tussen de oren, hoor. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe college ook de contacten met provincie en Rijk zal aanhalen. Als het er niet alleen eens over woningbouw gaat, maar ook over de energietransitie en het probleem waar we het nu over hebben, hè, het verkeer. Ik heb wel de indruk dat de wethouders zich terdege bewust zijn dat de relatie met het Rijk en de provincie moet weg gaan aantrekken. Hè, om te voorkomen dat we aan de kant gezet worden.
4: En een uitdaging voor partijen die een landelijke dekking hebben, denk ik.
5: Nou ja, dat. Maar goed, Ria Boer als wethouder VVD heeft het uiterste best gedaan voor die woningbouw. Maar ze kon kletsen wat ze wilde, bij wijze van spreken. Maar dat is niet waar, want er zijn het best van een hoop bouwprojecten die nu dan... Maar ja, nog steeds dat wijkje erbij bij elke kern is nog steeds lastig, helaas.
3: Ja. Ik heb nog een andere vraag. En dat gaat over dat dus de minister die daarover gaat... die heeft de eerste 10 gemeentes op het matje geroepen... vanwege de achterstand en de uitvoering... van de spreidingswet. Is gemeente Krimpende Waard, gaat die ook in dat rijtje zitten, uiteindelijk?
5: Ik denk ook volgende week aan de beurt of zo. Hij doet er elke week 10, dus ik denk het wel.
3: Is daar wat van te zeggen voor de rest? Want er zijn achterstanden, maar de burgemeester heeft ook zich... min of meer open gezet voor dus een meewerkbaar mogelijk. Iets, dat was voor mij een beetje wazig, maar zijn standpunt. Hij heeft wel laten blijken dat er dus wel willend opgetreden zou kunnen worden. Is dat ook echt zo? En vinden jullie dat ook?
4: Nou, uiteindelijk is dat aan de Raad, denk ik. De Raad is het hoogste orgaan. Daar ben ik geen onderdeel van. Maar... ik denk dat wij het dat de Raad het voor het zeggen heeft. En dat het college daar uitvoering aan moet gaan geven. En we hebben met elkaar ook gezegd... de wet is natuurlijk de wet en daar hebben we ons aan te houden. Maar wel in overleg. Niet dat een andere overheid ons gaat overrulen... en ons gaat vertellen hoe we het moeten doen.
3: Mm-hmm.
4: Volgens mij kunnen we dat ook prima zelf.
3: Ja. Maar de insteek van de minister is, als er niet voldoende op geacteerd wordt via die wet, dat er dan toch wel opgelegd wordt.
6: Ja,
3: toch?
6: Ja, dat is de spreidingswet. Het is een wet, je moet hem uitvoeren, punt. Daar kunnen we wel kort over zijn.
3: Ja.
6: Maar er zijn wel twee dingen. Er wordt toch vaak door elkaar gehaald. je hebt statushouders, die hebben een paspoort gekregen, die zijn Nederlander.
3: Ja.
6: En dan moet je als burgemeester zorgen dat je binnen een x-tijd, ik dacht 3 jaar, moet je een woning aanbieden, moet je die personen de taal leren als dat nodig is en moet je werk verzorgen.
3: Ja.
6: Dat blijft gewoon staan en dat blijft de gemeente ook gewoon doen. En daar ligt een taakstelling dat we nog meer dan 100 mensen moeten huisvesten. Hè? Dat is één. Dat levert een probleem op, want die moeten in een sociale huurwoning. En als de tellingen kloppen, dan hebben we al minder sociale huurwoningen dan we statushouders moeten onderbrengen. Dus dat is al een probleem. Onze jongeren krijgen dus niet zo'n woning, senioren ook niet, niks niet. Hè? Mm-hmm. Dus daar loop je al vast. Dat is één. Op de statushouders loop je al vast. Dan krijgen we nog de vluchtelingen die in een AZC komen. En die hebben nog geen paspoort en misschien krijgen ze die ook niet en misschien moeten ze ook het land wel weer uit. Hè? Maar je moet ze bij het COA wel onderbrengen. Nou, de vraag is, zetten we hier een AZC neer of niet? Nou ja, er zijn een paar partijen, Forum voor Democratie en Leefbaar, die hebben natuurlijk maandenlang met bordjes rondgelopen van AZC nee. Maar die spreidingswet ligt er. En als ik de laatste geluiden mag geloven, dan zal er toch medewerking worden gegeven als het echt nodig is in het kader van de spreidingswet om hier een groot of klein AZC te plaatsen.
3: Mm-hmm.
6: En daar vreemdelingen onder te brengen. Tijdelijk, dan mag ik aannemen. Ik weet het niet, maar verbeter me.
5: Je zou wel moeten, want inderdaad, dat lijstje die nu bekend zijn... Ja. Wij hebben dus ook niet voldaan aan onze inspanningsverplichting, laat ik dat zo zeggen.
3: Ja.
5: En dan kom je op de hoogste ladder van dat...
3: Dat rijtje.
5: En dan gaat de provincie dat overnemen. Maar dan nog kan je, moet ik zeggen, als je het echt niet wil, een soort bestemmingsplannen tegenhouden. Weet je wel? Want dan moet je ook aan medewerken als je zegt, nou, we zetten 3 of 4 AZC's neer. Ja. Maar het liefst alles we doen, kleinere. En niet van minimaal 75 mensen of zo. Dat is in de maatschappij ook veel beter te behappen. Maar we zullen wel echt aan de bak moeten. Want anders dan gaat de provincie zelf regelen. Of er wordt een hotel afgehuurd en wij kunnen dat bonnetje betalen, weet je wel.
6: Ja, dus, 175 euro per persoon per nacht.
5: Ja.
6: Waanzinnig.
5: Ja.
6: Als we dat kunnen voorkomen, is dat al een reden om een AZC'tje neer te zetten, zou ik bijna zeggen.
3: Nou,
6: maar wat wel meespeelt, en dat moeten we niet vergeten, er zijn natuurlijk een hele hoop gemeentes die het echt niet willen. En dat geluid, als ik het goed heb, wordt steeds groter. Hè? Die oppositie tegen die spreidingswet wordt steeds groter. We zijn niet uniek als wij zeggen dat we dat liever niet hebben. En daar moeten we ook even aan vasthouden, van wat gaat daar dan mee gebeuren. Hè? Als je als gemeentes die allemaal nee zeggen gaat bundelen, nou, dan kun je nog een aardig front vormen tegen de minister. En dan moet hij een heel goed verhaal hebben. Wil die jou dan toch een AZC door de strot duwen, om het even plat uit te drukken? Hè? Dat is één. Maar het is ook, als je nou kijkt naar de historie, wij hebben al heel veel gedaan, hè, in de afgelopen 20 jaar hier. We hebben het klooster, hè, waar Ama zitten. Hè. Waar we 80 kinderen hadden zitten. We hebben in 1, 2, 3 huizen, ook in ons hotel, hebben we allemaal mensen opgevangen. We hebben al het nodige gedaan de afgelopen jaren. Dus deze minister kan nooit tegen de krimpende waard zeggen, jullie hebben nog nooit wat gedaan en nou wordt het wel een keer tijd. Nee, dat is klinkklare onzin. Hè?
3: Ja.
6: Als wij zeggen, nu moet een andere gemeente maar even doen, nou is het hun beurt, dan hebben we best een goed verhaal. Dat moeten we ook vasthouden. Hè? Je moet de wet uitvoeren, maar wel in alle redelijkheid.
4: Volgens mij moet de boodschap richting de minister zijn dat ook onze inwoners een paspoort hebben. En dat die ook recht hebben op een huis. Dat we aan de wet moeten en ook zullen voldoen. Dan hebben we wel geld nodig. Hè? Dus eerst knaken, dan daken is altijd ons streven geweest. Dus we moeten samen, Nederland heeft samen een hele grote uitdaging. Ja. We moeten het ook samen oplossen. Niet vergeten dat er ook onze eigen inwoners woningen nodig hebben. En dat nieuwe Nederlanders ook in de wachtrij moeten gaan staan. Ja. En niet een voorrangspositie moeten krijgen.
6: Wat zegt de SGP daarmee van, als het gaat om sociale huurwoningen, onze eigen kinderen en senioren eerst en statushouders moeten maar even wachten?
4: Nou, statushouders zijn ook Nederlanders. Dus die hebben ook gewoon rechten.
6: Ja.
4: Maar we moeten niet vergeten dat zij dan dus gelijke rechten hebben en niet privileges omdat ze toevallig net statushouder zijn geworden.
5: Gewoon in het rijtje aansluiten.
4: Juist, precies. Dus als ik op 32 sta en er komt als laatste in de rij, zeg maar, en er komt de statushouder bij, dan is hij nummer 33. Ja. Zo werkt het.
6: Eens.
5: Maar het is wel goed dat je dat zegt, joh. Want wat gaat er gebeuren? Hè? Want jij zegt het nu. We hebben geloof ik dat er 153 voor april 2027 moeten huisvestigen, statushouders. Ja. Huizen zijn er niet. Nou, en dan?
7: Ja.
6: Ja, dat kan niet langer zo. Hè? Van, we hebben dat anderhalf jaar geleden zo. Toen kwamen die mensen in het hotel hier. Hè? De hele tribune vol in het gemeentehuis. En ik snap dat ook. Hè? Toen lag de vraag ook op tafel. Waarom krijgt een statushouder wel een woning en onze kinderen niet? Nou, daar was iedereen het wel eens een beetje over eens. En ik denk dat we dat vast moeten houden. Dat het nu onze kinderen moeten nu gedwongen naar Rotterdam of Gouda om te kunnen wonen. En daar betalen ze €1200 voor 45 vierkante meter, twee hoog achter in Rotterdam. Nou, ik vind dat schandalig dat je onze jeugd dwingt om de polder uit te gaan omdat hier geen huizen zijn. Ik kan dat niet uitleggen op de zeepkist. En dat ga ik ook niet doen.
5: Bouwen, dat is het enige oplossing.
6: Ja, maar dan moet je wel de goede dingen bouwen. En dat zijn kleine appartementjes. Ja. 2-3 kamerappartementen in 5-6 hoog, dan kun je een inhaalslag maken. En dan is het ook betaalbaar. Zowel voor de huurder als voor een ontwikkelaar. En,
5: je mag niet bouwen van de provincie. Dus volgend jaar zitten we hier met hetzelfde verhaal.
4: Johan, snel richting die 4000 woningen en zorgen dat iedereen door kan schuiven.
3: Ja, desnoods met een
6: woningen vind ik klinkt naar onzin. Dat weet iedereen wel. Ja. He, dat is ooit een keer door iemand met een duim in de mond op een vrijdagmiddag na 2 glazen wijn bedacht. In 18 jaar tijd, dan zijn we 4 verkiezingen verder. Klinkt klaar onzin. Maar je moet wel bouwen.
5: Dat is een andere.
6: Daar zijn we het over eens.
3: Desnoods met een laagje erbij.
6: Met 4 laagjes. Wij moeten af van dat ouderwetse idee dat je niet boven de 2 lagen uit mag, omdat het anders lelijk wordt. Ja. Dat kan niet meer. Ja. Dat is een luxe gedachte die we weg moeten zetten. We hebben weinig vierkante meters, dus je kunt maar 1 kant op. En het is de lucht in.
5: Ja. Maar zie je Schoonhoven ook bij de spoorzone. Zijn ze allemaal al die appartementen 5 hoog.
3: Wat
5: ja,
3: hoger,
5: dat is best in te passen daar.
6: Ja, natuurlijk.
3: Ja, bijvoorbeeld.
6: Dus zeker als je dat architectonisch mooi aankleedt. Ja,
3: de praktijk wijst dat al gedeeltelijk aan in die zin.
6: Hè? Ja.
3: Er is nog een hele nieuwe actuele factor bijgekomen. Een denkrichting. Er zou misschien wel eens een miniatuur kerncentrale kunnen verschijnen in Krimpenerwaard. Vanwege de congestie van de energie die wij hebben. Dat heb ik ook opgevangen ergens van de week en zo. Zou dat wat zijn?
6: Nou ja, het is sowieso wat. Of het een goed wat is, dat moeten we nog. Nou ja, kijk, ik vind het wel interessant om te kijken. We hebben het over zon en wind. Hè?
3: Ja.
6: Daar zijn we het allemaal over eens. Ja. Daar moeten we het meest uithalen. Maar als ik de techneuten mag geloven, al zouden wij alle daken in de Krimpenerwaard volleggen met panelen, dan hebben we nog te weinig stroom.
3: Mm-hmm.
6: Dus er moet sowieso wind bij. Nou, dat is een hele discussie met die windturbines van 240 meter hoog, wat we niet willen.
3: Ja.
6: Dus dit soort alternatieven vind ik interessant. Vind ik ook Krimpenerwaard interessant om te onderzoeken.
4: Ja. Sowieso wind is dan toch niet
6: maar een beetje veilig kan. Hè? Ik bedoel, als je daar allerlei.
5: Die kleine zijn best wel. Ze zetten op schepen staan ze zelfs ook al. Hè? Het is niet nieuw of zo. Dus het is heel goed om dat te onderzoeken, inderdaad.
6: Ja.
5: En daar moeten we niet zo spastisch over doen. Dat het nou natuurlijk alle risico's voor omgeving, gevaar, wat er kan zijn, moet onderzocht zijn en uitgesloten. Maar als dat zo is, je moet echt wel. Geen wind, maar gewoon dat soort dingen onderzoeken.
4: Ja. Je kunt ook onder een vrachtauto komen, zeg ik dan.
5: Zo is dat, ja.
6: Ongevraagd onder de auto komen.
3: En er kan
6: zeg
3: ook,
6: dat? Ja.
3: En er kan ook een wiek van een windmolen afbreken, dat kan natuurlijk ook.
6: Ja.
4: Maar schone energie is altijd iets moois, toch? Dus,
6: ja, zeker.
3: Ja. Ja, zeker. Nou, heer, ik heb nog een laatste dingetje voor u. En dat is dus, dat als je dus op de fiets bijvoorbeeld door de Krimpenerwaard rijdt, dan wordt op een ontzettend veel kilometers, zo is het onderhand wel, wordt het zicht totaal ontnomen vanwege metershoge wallen en groeiactiviteiten van riet. Maar dat is iets wat totaal niet opvalt bij geen, want het is groen, het is mooi. Maar het is, al jaren wordt er dus niet stilgestaan bij dus het feit dat dus riet dus een verdringer is van al andere bloemen, planten en wat iets meer zijn.
5: Nou, kijk. Ik heb hem even voorbereid, hè. Even ChatGPT.
3: Helemaal goed.
5: Oeversbescherming. De wortels van riet houden de grond vast en voorkomen dat oevers afkalven door golvenstroming of regen. Waterzuivering. Riet neemt en voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat op en helpt de mede waterkwaliteit te verbeteren.
3: Ja.
5: Ook kunnen leefgebied voor dieren, rietkraaggebieden, schuilbroed, voorraadgebied voor vogels, vissen, kikkers, insecten en liberalen. Nou, liberalen, libellen. Ja. Bescherming tegen zon en wind.
6: Dus het heeft wel
3: een functie. Het heeft een functie, maar het is wel zo dat dus, het zou een plaag. Het is onbeheersbaar geworden. We hebben over 5 jaar te maken met de rietlanden van de Krimpenerwaard. Niks meer en niks minder.
5: Beheer is wel belangrijk. En dat wordt volgens mij gedaan, een stukje wel, een stukje
3: niet. Nee, dat wordt absoluut niet gedaan. Dat is een ervaring. Er komen honderden meters per jaar riet bij, omdat het maar doorwoekert. En dat is juist het punt. Het wordt door het Zuid-Hollands landschap niet beschouwd als een zogenaamde plaagplant. En een plaagplant, dat is iets wat je in de hand moet houden.
4: Het grote probleem is dat het gezien wordt als, als de nieuwe natuur en als biodiversiteit. En vroeger hadden we gewoon boeren die ons landschap beheerden.
3: Ja.
4: En toen zag het er allemaal keurig netjes uit. Ja. En tegenwoordig zijn er hele mooie plannen, maar er is niemand die heeft nagedacht over de beheersing daarvan. Overigens gisteren gesproken met de hoge heemraden van de Schieland en Krimpenerwaard.
3: Ja.
4: En die zeiden dat het wel in ieder geval een oplossing gaat bieden voor de rivierkreeft. Dus dat is dan weer een bijkomend voordeel.
3: Ja. Nou, dan hebben we weer wat extra duidelijkheid geschapen.
6: Ik vraag me wel een beetje af hoe dat dan gaat. Want die rivierkreeften die vreten de hele sloot leeg. Hè? Alle planten worden opgevreten door die kreeften. Ja. Ja. En dat
5: leidt. Dus, het riet dan, denk ik.
6: Nou ja,
4: door die diervriendelijke oevers. Of door de natuurvriendelijke oevers. Krijgen zij geen kans meer om aan land te komen. Omdat die afvlakking en dat dikke riet ze tegenhoudt. En ten tweede houden ze er niet van om in dat soort gebieden eieren te gaan leggen.
3: Ja.
4: Dus te gaan nestelen. Dus op dat moment hebben ze geen plek meer om te gaan leven. En zullen ze dus op een gegeven moment verdwijnen. Althans, dat is het verhaal van de Hoge Heemraden.
6: Dat zijn aannames. Hè? Dat zijn aannames waarvan we nog maar moeten afvragen of dat ook gaat gebeuren. Want de praktijk nu is dat we al jaren die kreeften in de sloot hebben, dat ze alles kaal vreten, waardoor het zuurstofgehalte van het water lager wordt.
3: Ja.
6: Waardoor een snoek niet meer lekker op de bodem kan gaan liggen en lekker chillen daar. Nee, daar is te weinig zuurstof. Die moet naar boven, naar adem happen.
5: Door het riet komt er weer zuurstof bij, hè?
6: Ja, nou ja, maar het is nog maar de vraag of dat wij zijn als Nederland, maar ook als Krimpenerwaard, niet voorbereid op de klimaatverandering. En dat gaat verder dan riet.
5: Laten we even bij het riet houden. Maar goed, in ieder geval. Maar hier, ik zelf ook op mijn boerderijtje vroeger, riet, het onkruid gaat alle kanten op.
3: Ja.
5: Dus het is bijna, als je het niet beheert, dan.
3: Maar het verdringen dus van riet, want het neemt de plaats in van wat normaal, dotters, noem het allemaal maar op, allerlei andere bloemsoorten en wat dus weer goed is voor riet.
5: En het is ook
3: Het is ook niet meer leuk en zo. En dat
5: in een bootje gehuurd in Friesland. Ja. Nou, dat kon deze nog niet doen. Want je voer alleen maar tussen die rietkraan en je zag helemaal niets.
3: Ja, precies. En dan gaat het hier ook op lijken. Dat
4: dus bij deze boodschap, als we doorgaan met natuur aanleggen zoals heel veel natuurfanaten dat graag willen. Dan moeten we dat lekker doen, maar dan wordt onze Krimpenerwaard niet meer onderhouden. Of überhaupt, dat kan niet meer.
3: Ja. En kan je in het slagenlandschap niet meer zien liggen, bijvoorbeeld.
6: Dat zou toch jammer zijn.
3: Heren, wij zijn aan het einde gekomen van deze conversatie. En we hebben weer een aantal onderwerpen aangesneden. En we danken u daar hartelijk voor. Jaap-Jan Marco en heer Sloetjes, dankjewel voor jullie aanwezigheid.
6: Gedaan.
3: Tot een volgende keer.
4: En een fijne
3: vakantie. En een fijne vakantie.
4: En
3: de eerste vergadering van de gemeenteraad is in de nieuwe gemeentekantoor.
5: Ja. Achter de rietkragen. Ja.
3: Achter de rietkragen. Achter de willigen die daar staan. Want inderdaad, ook daar is genoeg riet aanwezig. Daar in de buurt.
4: Om 8 uur zitten de 2 commissies klaar.
3: Kijk eens aan. Goed zo. Succes alvast daarmee.
5: Dankjewel.
3: En tot de volgende keer. Goed. Wij zijn aangeland. Het is alweer 10 voor 11. Straks nog 1 onderwerp. En dan gaat het over een ander groene factor. En dat zijn dus de activiteiten van de tuinranges. En zo. Dan gaan we dus eens eventjes meemaken en zo. Wij hebben dus eventjes tijd voor Danny Vera. En Danny Vera die heeft het over 1000 lichtjes ergens in een nacht of avond. Dat zou kunnen kloppen.

0: Aldus Danny Vera. Wij gaan naar de tuin. De tuin gaan we in. En dat doen we samen met Tony Hardenberg van de Tuinrangers. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de Tuinrangers, dat was tot voor kort een heel nieuw woord in ons woordenboek. En ontstaan. Ja, hoezo eigenlijk? En waar vandaan komt het eigenlijk, het idee?
1: Nou, het idee komt eigenlijk oorspronkelijk uit België. Daar doen we het al een jaar of 5, 6. En dat was eigenlijk een groot succes. Hè? Mensen die vragen hebben over hun tuin en zeggen, goh, moet ik het aanpakken? Ik wil vergroenen, ik wil meer biologisch, meer plantjes in mijn tuin, meer inheemse planten. En dat sloeg zo goed aan dat ze zeiden, nou, dat gaan we in Nederland ook doen. Mm-hmm. En daar zijn ze vorig jaar mee begonnen. En toen hebben ze de eerste, ik dacht, 7, 8 gemeentes uitgenodigd. Het IVN doet dat, het Instituut voor Natuureducatie.
0: Yeah.
1: De gemeentes uitgenodigd om van wie wilde meedoen. En de gemeente Krimpenerwater was een van de eerste, of eigenlijk de eerste in Nederland om dat te doen. Uh-huh. En ondertussen hebben we al meer dan 100 tuinen bezocht en heel veel enthousiaste mensen bereikt.
0: Ja, en hoe staan de tuinen ervoor in onze gemeente?
1: Ja, geweldig natuurlijk.
0: ja, vast wel. Ja.
1: Nee, het is natuurlijk heel, heel dubbel, hè.
0: Ja.
1: Sommige tuinen die zijn er echt hartstikke fijn, mooi groen enzovoort. En andere, ja, dat ziet er een beetje uit als een woestijn, tegels en voor de rest grind. En je zoekt daar een optimum in. En de gemeente heeft ook als doelstelling meer vergroenen. En dat is ook gewoon nodig voor de vogels en voor de vlinders, insecten. Dat moet ook. Maar in deze tijd van hitte,
0: ja,
1: maakt het ook even uit.
0: Juist.
1: Wij hebben gemeten in op een paar van die hele hete dagen. En dan zie je dus dat als je in de schaduw staat met een beetje gras en wat struik om je heen, of je staat op een pleintje zonder schaduw en zonder gras, dat scheelt meer dan 12 graden.
0: Kijk, dat zijn toch getallen. Ja.
1: Ja, en dat is dus dag en nacht, hè. Dus dat betekent ook dat het thuis koeler is, dat je minder airconditioning aan hoeft, dat je eerder buiten kunt gaan zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is echt de moeite waard.
0: Ja, en dat de moeite waard, dat kunt u in de praktijk brengen, want dat advies dat kan nog steeds verkregen worden, hè?
1: Ja, zeker. Wij komen gratis langs. Er zijn in de gemeente 6 tuinrangers. En het enige wat je hoeft te doen is naar de website www.tuinranger.nl en daar even aangeven, ik zou graag bezoek hebben van een tuinranger. En komen gewoon langs.
0: Ja.
1: Kopje koffie is wel lekker trouwens.
0: Ja, maar dat hoort er altijd, dat is standaard, hè. Dat, ja.
1: Nou, niet altijd hoor.
0: Okay. Dat is de ervaring uit de praktijk, ja precies. Maar de tuinen beter voorbereiden, hè, op warme en droge periodes. Dat zijn toch wel inderdaad de actuele dingen waar het ook om gaat. Het gaat dus niet alleen om het uiterlijk, maar ook om de functionaliteit, hè, van oplossingen. Toch?
1: Ja, en weet je wat ook heel belangrijk is? Kijk, nu denken we het is te droog, hè, dus we moeten sproeien.
0: Mm.
1: Nou, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Deze tuinen die kunnen zich prima redden. Maar als het straks regent, dan wil je natuurlijk niet dat al het water hoppa in de riolering verdwijnt. Dus ook dan is het belangrijk dat je een natuurlijke tuin hebt waarbij de regen

0: gemakkelijk.nl. En daar kun je gewoon aanmelden.
1: Juist.
0: Heel simpel.
1: Gewoon aanmelden. Heel fijn. Fijn dat we er even weer over hadden. Want het is, blijkt dus niet alleen maar te gaan over het mooie uiterlijk, maar ook over de functionaliteit en de invloed daarop op bijvoorbeeld temperaturen in, ja, als het echt warm wordt en zo. Dat is best wel belangrijk. Goed, Tony Hardenberg, dankjewel voor je informatie en een fijn weekend.
0: Dank je.
1: Alsjeblieft. Ja, een tuin en zo. Ja, dat zijn allemaal van die dingen waar je denkt, zeg, oh, ja, zullen we daar eens wat aan gaan doen en zo. Nou, dan is misschien bij deze dus het wel eventjes, ja, dus even mooi om dat idee eens eventjes in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld. Wat wij gaan doen, dat is dus de uurwissel meemaken. Wij gaan straks weer verder met deel 3 van dit programma.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen Uwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpen Uwaard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur.

0: Redactie Gert van den Berg.
1: Presentatie Adrie Oudenes.
2: Ja, en dat gebeurt al 591 keer. En wij hebben dit uur aandacht voor, ja, wie wil dat nou niet? Een auto waarin je in de open lucht lekker mee kan rijden. En niet in de file staan als FVK, maar kan rijden. We hebben straks een mooie gast en dat is Dick Venster uit Schoonhoven. Want hij is helemaal thuis in het gebied van cabrio's. Op het gebied van cabrio's. Daar gaan we straks eens even over praten. Maar eerst even een stukje muziek. En hebben wij nog meer onderwerpen? Ja, dat hebben wij. En zal even de juiste papieren daarbij halen. En dat vermeldt dat we ook nog even gaan praten met dus Jaron Buitelaar. Hij is fractievoorzitter van Forum voor Democratie, want hij heeft een stuk ingebracht in een Huis en Huisblad en dat gaat dus over de komst van McDonald's bij de buren, bij Krimp aan de IJssel. Maar ja, dat is op het grensgebied van Krimp aan de Lek en daar wil hij wel het een en ander over kwijt en zo. We praten ook nog met Mats Brouwers van het Streekmuseum Krimpenerwaarts, want die zoeken mensen die een ambacht beoefenen en zo. Ambachtslieden dus. En dat allemaal om dus voorbereid te zijn op bijvoorbeeld de Monumentendag. Hè? Ja. Jonas Medin van Waterbedrijf Oase. Want deze week was er weer een nieuwsbrief over water. En daar kunnen we dus misschien wel wat over kwijt wat betreft het gebruik van dat water en zo. En natuurlijk ons aller Ilja Bakker met wat er te doen is op de tv-uitzending, op het tv-kanaal van RTV Krimpenerwaard. Eerst even een stukje muziek en dat van Pater Moeskroen.

0: Nou, dat weten we inderdaad, dat het zomer is. Ja, we hebben een mooi gesprek. Wij mogen hopen, inderdaad. Dick Vesters uit Schoonhoven. Is dat de juiste naam? Zoek de microfoon op, trek de microfoon eens even naar je toe. Want dan ben je lekker dicht bij die microfoon.
1: En kunnen wij het allemaal horen.
0: Je bent er heel erg goed te verstaan, zeker wel.
1: Okay.
0: Ja, u bent ICT'er van beroep, althans, dat was u.
1: Ja.
0: Want de leeftijd gaat meespelen, dus u bent gepensioneerd.
1: Ja. Inmiddels 76, dus ja, ik mag gelukkig al 11 jaar van mijn pensioen genieten.
0: Kijk eens aan, en dat doet hij dus ook.
1: Dat doe ik zeker.
0: Ja, ja, dat heb ik in de gaten, als ik dat allemaal zo eens lees en zo. Maar goed, u bent op een of andere manier betrokken geraakt, laat ik zeggen verslaafd geraakt aan historische cabrio's. Cabriolets heet dat dan in een mooi volledig woord. Maar hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, als je in 1995 aan mij gevraagd zou hebben, zou je ooit zelf een sportwagen bouwen? Dan zou ik gezegd, je bent gek, dat ga ik niet doen. Maar wat gebeurt in 1997, lees ik een artikel in de krant over een legendarische sportwagen, namelijk een replica van de AC Cobra, en dat je die zelf kon bouwen. Nee. Nou, toen ben ik op zoek gegaan naar, ja, hoe dan?
0: Ja.
1: Dat bleken dan, in, met name in Engeland, veel verschillende soorten fabriekjes zitten die, zeg maar, zo'n bouwpakket samenstelden. Alleen, je moest hem wel zelf in elkaar zetten. Nou, dat heeft altijd bij elkaar meer dan 12 jaar geduurd.
0: Oh ja. Dat wil zeggen, van het begin van het idee tot aan rijklaar?
1: Ja, want ik ben in januari 1968 begonnen. Ik moest natuurlijk eerst de kit bestellen en nog wat meer zaken.
0: Ja.
1: Ben ik begonnen met sleutelen. En in 2005 heb ik pas mijn Nederlands kenteken verkregen.
0: Ja, dat komt er dan ook nog weer bij natuurlijk. Ja. Ja.
1: Maar ja, toen was hij nog lang niet klaar, toen was hij nog niet gespoten. Dus toen... Toen was ik pas zeg maar op 30%.
0: Ja. Dus was dat ook weer zo'n gevalletje van, ja, je begint ergens aan, maar je weet niet waar je uitkomt uiteindelijk? Is dat zoiets geweest? Inderdaad.
1: En ik werkte fulltime, dus ik had alleen maar in het weekend vrij.
0: Ja.
1: Dus zaterdag, zondag, en ja, dan weer gewoon naar je werk toe.
0: Ja.
1: Dus ja, je komt ook voor problemen te staan. Zo heb ik bijvoorbeeld 3 jaar lang geprobeerd om een motorbok aan de praat te krijgen, wat me niet lukte.
0: Aha, ja.
1: Totdat ik erachter kwam, dat had me nooit gelukt. Toen heb ik hem weggebracht en toen hebben ze hem opengemaakt. En zeiden ze, ja meneer, maar dat gaat toch zo niet.
0: Aha.
1: Dat was het een en ander kapot.
0: Ja. En toen kwam de pensioengerechtigde leeftijd en toen ging het ineens een stukje gemakkelijker. Althans wat het bouwen betreft.
1: Nou, ik was gelukkig voor mijn pensioengerechtigde leeftijd al klaar. Want de laatste wijziging die ik aan heb laten doen, want er zijn ook dingen die je niet zelf kunt.
0: Ja.
1: Dat was uitlaatkleppen in mijn uitlaat laten monteren. Waardoor ik nu aan de achterkant 4 uitlaten heb en met een afstandsbediening kan ik de uitlaatkleppen uitzetten en dan kan iedereen meegenieten van het geluid van mijn Cobra.
0: Ja. Ja, ik snap hem. Ja. Ja. Ja, je moet dan wel een onderkomen hebben. Ik bedoel, als het zo'n langdurig project is, die moet hij toch wel, laat ik zeggen, achter kunnen laten.
1: Dat was dus het allereerste probleem. Ik heb geen garage bij mijn huis.
0: Aha.
1: Dus ja, ik moest een plek hebben waar ik kon gaan bouwen. Dus nou ja, ik zit 5 minuten van Schoonhoven bij een boerin op haar voormalige hooiberg. Daar heb ik een stuk afgehuurd en daar ben ik in januari 68 begonnen.
0: Ja, op die manier.
1: Dus je kan je voorstellen dat ik ook veel kou geleden heb daar in die schuur. Hè?
0: Ja, je moet er wat voor over hebben.
1: Ja, precies.
0: Zeker wel. Maar een type Cobra, is dat, het zegt mij dus helemaal niks. Kunt u daar iets meer van vertellen? Is dat zo legendarisch of zo?
1: Een hele beroemde Amerikaan.
0: Ja.
1: Die heeft een Engelse sportwagen, de Ace, dus ACE, dus vandaar de voorletters AC, in Engeland gekocht.
0: Ja.
1: Maar daar zat een een motor in van zeg maar 120 pk. Nou, daar kan je niet mee gaan racen. Dus daar heeft hij een dikke Amerikaanse V8 in gehangen. En is er toen mee gaan racen. En in de allereerste race die hij daarmee deed, won hij gelijk de race. Nou, zo heeft hij jaren achter elkaar alles gewonnen, te winnen wel.
0: Ja.
1: Ja, en zo is de legende begonnen.
0: Ja. Je heeft het over een aantal cilinders, maar in het geval van uw eigen bouw. Hoe zit dat daarmee?
1: Dat is het leuke. Je mag zelf keuzes maken. En ik wilde er geen grote V8 in hebben. Want gezien toen de tijd al. Ik praat over begin jaren 70, de benzineprijs al hoog was. Ja. Dacht ik: nee. Ik ga voor iets lichters. Dus ik heb een 3 liter V6 in liggen van een toen de tijd een Ford Sierra, dan wel een Ford Scorpio. Die hadden toen een kostbare versie van die V6 erin liggen. Ja. Goed voor toen de tijd al 195 pk. Maar ik heb door middel van een zelfprogrammeerbaar motormanagement systeem, nou, heb ik er iets van 226 pk uitgepeuterd. En 320 newtonmeter, wat een heel stuk meer is dan wat het standaard is.
0: Ja.
1: Dus en met een gewicht van 940 kilo, nou, kan je vertellen, hij gaat als de brandweer.
0: Ja, ja. Dat is de praktijk die aangewezen is. Ja, ja. Gaan als de brandweer. U heeft ritten gemaakt.
1: Door heel Europa ben ik met de komen geweest. Maar ik heb ook, om zeg maar zo goed mogelijk afgesteld te krijgen, heb ik bijvoorbeeld 5 keer op het circuit van Zandvoort gereden. Ik heb 1,5 uur op een circuit in Spanje gereden, waar ik ultimo wilde uitvinden of het motorblok wel heel bleef. Nou, kan je vertellen, die heeft zeg maar 1,5 uur tussen de 4.000 en 6.000 toeren moeten draaien van mij.
0: Ja.
1: Nou, ik denk, als je nou niet kapot gaat, gaat je nooit meer kapot.
0: Nooit
1: kapot.
0: En hij ging nooit meer kapot.
1: Nee,
0: geweldig. Waar bent u? Zeg, gaan jullie Europa? Maar waar praten we dan over? Over ook bijvoorbeeld Balkan? Welke landen? Engeland?
1: Sinds 2009, dus dat was zeg maar, pak een beetje, toen had ik hem min of meer af. Is er een Europese Cobra-meeting. En die is iedere keer in een ander land.
0: Aha.
1: Dus zodoende ben ik zeg maar in Engeland geweest, maar ook in Noord-Italië, in Zwitserland, in uiteraard Duitsland, Zuid-Duitsland.
0: Ja.
1: Daar heb ik op de bij Salzburg op de Red Bull Ring gereden. Ja, dat ging de eerste ronde niet goed, want dat ging 3 keer in de ronde. Maar goed. Maar zodoende zeg maar, en ik ben in Spanje geweest, dus. Ja. Maar West-Europa heb ik wel gehad.
0: Ja, ja, ja. Daaruit blijkt dat u dus niet de enige bent, want we praten over meetings en zo.
1: Ja.
0: Hoe groot is de club zo ongeveer?
1: Ja, nee. In Nederland zijn we een club van 180 man, van de Cobra Club. En daar hebben er ongeveer 160 een Cobra van. Ja. Mm-hmm. Maar op zo'n meeting, ik kom net bij Davos in Zwitserland vandaan, daar waren er 88 Cobra's uit heel Europa. Ja.
0: Ja.
1: De meeting in Spanje waar ik geweest ben, waren 100 cobra's uit heel Europa. Dus ergens zeg maar zo rond de 900 cobra's komen dan op zo'n meeting af.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk heel mooi.
0: Ja. Ik kan je eens het erover hebben. Van, ja, ik kan me zoiets voorstellen. Je hebt dat ook op het gebied van vrachtwagens en zo. Er zitten ook van die meetings zitten daarin. Ja, ja. Mooi. Die Cobra, hè? Ja, dat is dan een heel apart iets. U heeft er nou één af. En ja, dan denk ik bij mezelf, ja, als je klaar bent met bouwen, dan is het klaar. Maar dat is niet zo, hè, bij u, hè? Of wel?
1: Nee,
0: hebben we weer een nieuwe op stapel staan?
1: Nee, ik ben niet te oud. In mijn hoofd kan ik heel goed sleutelen, maar mijn ledematen en mijn armen willen niet meer. Moet en mijn rug wil niet, zeker niet meer.
0: Moet wel mogelijk zijn, hè? Ja.
1: Nee, want er is toch veel op de grond liggen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Zeker als je geen brug hebt, mm-hmm, dan is er toch heel veel op de grond liggen.
0: Ja.
1: Nee. Dus bouwen doe ik niet meer. Ik ben al lang blij dat ik nog kan rijden.
0: Ik zou zeggen, ja, waarom bent u niet aan gitaarbouwen begonnen? Ik bedoel, dat is ook bouwen.
1: Nou komen we op een puntje. In de Europese Cobra Meeting in Slovenië, had de organisatoren, twee Slovenen, hadden gevraagd aan een, wat ik niet wist hoor, een wereldberoemde gitaarbouwer, of hij een Cobra-gitaar wilde bouwen.
0: Een Cobra-gitaar, aha.
1: En die man zei, ja, wat is dat man? Nou, toen lieten ze dus een foto zien van zijn sportauto.
0: Ja.
1: Oh, zegt hij. Nou, dat ga ik proberen. Nou, die heeft hij dus gebouwd. En die is daar per opbod verkocht. En ik had het hoogste bod, dus ik heb nu een Cobra-gitaar... waarvan er maar één is, over heel de wereld.
0: Aha. Oh,
1: en
0: ja.
1: deze zeg maar, gitaarbouwer... ik had nog nooit van de goede man gehoord... Davorin Silver. Maar die heeft gitaar gebouwd voor The Edge. Ja. Die heeft gitaar gebouwd voor Deep Purple... voor Saxon, voor Steve Harris, Iron Maiden... ook voor bijvoorbeeld Eric Clapton, Paul Day. Nou, noem maar op, hij heeft voor heel veel grote gitaristen... een gitaar gebouwd.
0: Ja, ja.
1: Dat dus is... ja, dan, ja. Dan moet hij het wel kunnen, zeg je.
0: Dan moet het wel kunnen, ja. Ja, ja, en nou goed, ja. Dat is leuk. Dus niet alleen de Cobra, maar ook een Cobra. Zullen we maar zeggen. Maar aan de gitaar. Maar aan de gitaar. Ja.
1: Ja, helaas kan ik geen gitaar spelen, maar anders had ik hier iets zeggen.
0: Ja, hadden we kunnen laten horen. Ja. Ja, dat zou zomaar mooi geweest zijn. Ja. Ik heb trouwens begrepen dat er in de garage bij u ook nog een andere historische
1: ja,
0: staat.
1: Ja, want nou, je kunt je voorstellen. Ik dacht, nou, in 2 jaar tijd heb ik wel die Cobra rijdend. Nou, toen ik begon, na een half jaar wist ik al... Nee. Ja. Dit wordt een meerjarenproject. Ja. Nou ja, het is wel gebleken, want het heeft me zeg maar 12 jaar gekost... voordat hij echt helemaal klaar was.
0: Ja.
1: Dus ja, maar ja, goed. Hè, als je dan graag een cabrio rijdt, ja, wat dan?
0: Ja.
1: Nou, zodoende heb ik een MGB uit 1965 gekocht. Uiteraard een roadster, dus met het dak naar beneden kant.
0: Ja. Ja.
1: Nou, maar daar ben ik in al die jaren dat ik bij mijn Cobra aan het sleutelen was... mee op vakantie geweest. Dus naar de Noordkaap, naar Zuid-Spanje. Ik ben er zelfs mee naar Creta geweest. Nou, het was daar, zeg maar, 38 graden.
0: Ja.
1: Nou, dan moest ik om de 50 kilometer stoppen, want dan stond hij gewoon te koken.
0: Ja, ja. Ja, dat kan hij dus echt niet, kan hij niet tegen. Het is net, ik zou wel willen zeggen, het is net een mens.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Maar goed, ja, en ja, die, dat is er niet helemaal gegaan zoals het zou moeten. Want dat ging dus ook om, lees ik hier dan, een pechgevalletje. Een koppakking of zo, die dus...
1: Ja, met de laatste Cobra meeting was in Davos in Zwitserland.
0: Ja, ja.
1: En het was, moet ik even kijken, wanneer ben ik teruggekomen? Vorige week woensdag. Aha. Dus dat was de week daarvoor. En toen was het hier ook zo extreem heet. Hè?
0: Dat was de eerste wintergolf.
1: Ja, we hebben toen 3 dagen gereden, open uiteraard, over de snelweg naar de foto. Maar de watertemperatuur, of de koelvloeistoftemperatuur, moet ik zeggen, want er zit tegenwoordig water maar in, die kreeg ik niet onder de 100 graden.
0: Aha.
1: Dus die zwerde tussen de 100 en 120 graden. Ik denk, ja, nou, nog even en dan knalt hij helemaal uit elkaar. Dat deed hij niet.
0: Ja, gelukkig.
1: Toen ik erin was, dacht ik, hè, we hebben het gered. Zonder dat het motorblok uit elkaar geknald is. Maar wat bleek, ik had toch de koppakking opgeblazen.
0: Ja.
1: Dus de kwam, maar als je hem startte, dan zag je zeg maar de koelvloeistof al
0: serieus
1: naar beneden
0: zaak.
1: Lopen. Ja, dus ja, dat was een, ja, dan moet je de ANWB te hulp vragen.
0: En zo geschieden. Dus.
1: En zo geschieden.
0: Oei. Ja. Heb ik toch wel een vraag. Je ziet mensen dus met auto's, niet alleen met Cobra's, maar ook met andere auto's. Hè, in, dak open, mooi weer. En dan staan ze in de file. En dan staan ze te genieten van de uitlaatgassen van de buurman. Is dat zo prettig? Of,
1: nee, joh,
0: wat is uw ervaring daarin?
1: Daar heb je geen last van. Nee. Ja, of je moet toevallig een auto voor je hebben.
0: Ja.
1: Die de uitlaat recht naar achter heeft.
0: Ja.
1: En die... continu staat te gassen.
0: Ja, ja.
1: Maar je hebt helemaal last van vrachtwagens. Als het, ja,
0: nou,
1: als
0: dat kan ik me voorstellen. Die van de zijkant, die blazen... Ja,
1: die blazen echt wel wat uit, hè?
0: Ja, ja, precies, ja. Goed. Dan heb ik nog een vraagje. Hoe staat u tegenover de Cobra? We hebben de meeting, dat zal altijd zo blijven en zo. En dan heb je altijd motoren die dus via fossiele brandstoffen dus aangedreven worden. Zou er nog een keer een tijd komen dat de Cobra's op elektriciteit gaan?
1: Bij mijn weten is er ooit één keer iemand geweest die elektromotor ingezet heeft.
0: Ja, ja.
1: En ik dacht dat dat in Engeland was.
0: Ja.
1: Maar ja, de hele fun is natuurlijk dat je zelf een sportwagen bouwt.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: In plaats van zeg maar een V6 op benzine, ja, zou je er ook een elektromotor in kunnen leggen. Ja? Ja. Ja. Alleen, dan wordt heel de chassis totaal anders. Want je moet ook nog al die accu's die erin moeten kwijt. Hè? Ja. Die speciale accu's, ja, die erin moeten, ja, kwijt.
0: Ja. Ja.
1: Dus ja, dan moet eerst eens, zeg maar, een fabrikant opstaan die zegt... ik ga daar een heel speciaal chassis voor ontwerpen. Ja. Zodat daar onderin al die accucellen in kunnen. En dat er ook ophangpunten zijn om je elektromotor op. Maar ja, dus...
0: Ja.
1: Eerlijk gezegd zie ik dat niet gebeuren.
0: Niet gebeuren, juist. Goed. Uw volgende rit, want ja, ik ben net terug van een meeting... en het is misschien weer gerepareerd, die koppakking.
1: Nee, nog niet. Sterker nog.
0: Oeh.
1: Mijn MGB die staat nog in
0: Zwitserland.
1: Ik denk nog in Davo in Zwitserland.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb nog geen bericht gehad dat die in Schoonhoven aangeleverd is.
0: Aha.
1: Dus nee, dat moet toch gaan gebeuren. En die koppakking vervangen... Dat zou ik ook kunnen, maar ik heb een hele goede sleutelmaat.
0: Uh-huh.
1: En Tim, die me al jaren en jaren helpt met de Cobra, met sleutelen.
0: Uh-huh.
1: Die onderhoudt mijn Cobra, maar die gaat zeg maar de MCB aanpakken en een nieuwe koppakking erin zetten. Maar wat we zeker gaan doen, is de radiator eruit halen en die wegbrengen om... het koelgedeelte,
0: yeah,
1: zeg maar, wil ik 50% groter.
0: Oh ja.
1: Zodat ik niet meer, zeg maar, ook in de extreme hitte...
0: Ja.
1: Nog voor een probleem kom te staan.
0: Ah ja, goed. Uw volgende rit, is daar al een plan,
1: ja,
0: voor?
1: De volgend jaar gaat heel de Europese Cobra-meeting plaatsvinden... in de Eifel in Duitsland.
0: Aha.
1: En ze gaan daarbij proberen of ze op de Formule 1-circuit... de Nordschleife, daar,
0: ja,
1: in de Eifel...
0: Ja.
1: Of we daar een sessie kunnen rijden.
0: Juist.
1: Maar
0: ja,
1: of dat gaat wel lukken, dat moeten we zien.
0: Plannen zijn er nog uitgevoerd worden, maar ja, die kunnen ook mislukken, hè, tenslotte. Goed. Ja, mijn tijd is op. Dank je wel voor al jouw mooie informatie over jouw belevenissen... en
1: graag
0: jouw acties die je gedaan hebt in jouw, ja, in jouw mooie liefhebberij. Dus de Cobra. Ik weet hem ook wat een Cobra is. En dat is alleen al leuk om te weten. Ja. Helemaal goed. Dank je wel voor nu. En ik zou zeggen, tot een andere keer. En heel fijn weekend gewenst.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Goed, ja, Cobra's, jongens, hè?
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Goedemorgen, RTV Krimpen en Waas, spreekt u mee. We hebben het over uw bijdrage en met name het geschreven stuk in het contact over de grens van de McDonald's. Toelichting daarop is gewenst en dat gaan we zo eventjes belichten. Ja? Tot zo, ik zet u even in het systeem en dan kom ik bij u terug in de uitzending. Tot zo.

0: Laat het licht toch even aan over een situatie die in de praktijk maar al te veel voorkomt. En zo werd prachtig bezongen door Snelle hier bij RTV Krimpenermaat. We gaan naar een andere actuele zaak. En dat is dus de aankomende vestiging die nog gerealiseerd moet worden van een grote maatschappij op het gebied van fastfood. We hebben hier de heer Buitelaar van de Forum voor Democratie aan de telefoon. En hij heeft wat, ja, laat ik zeggen, toelichting gegeven op het een en ander. Want dat is een besluit van niet Krimpenermaat, maar Krimp aan de IJssel, hè, meneer Buitelaar. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben gezien dat de gemeente Krimp aan de IJssel groen licht heeft gegeven voor een locatie van een groot McDonald's, 2 verdiepingen met terras.
0: Ja.
1: Het is heel bijzonder, want dat is een locatie die staat aan de N210 bij de rotonde die naar Krimp aan Lek gaat.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk op de grens van Krimp aan Lek, dus ook op de grens van onze mooie gemeente Krimpenerwaard.
0: Ja.
1: Maar en dat maakt het ook meer ons probleem, dat het een Krimpersprobleem wordt, zeg maar. Dat vind ik sowieso al heel bijzonder.
0: Ja. En dat is Krimpenerwaard bij dit hele dossier betrokken geweest uiteindelijk?
1: Nou ja, wat mij betreft niet genoeg. Ik ben uiteraard nog niet superlang raadslid. Dus alles wat voor de verkiezingen is gebeurd, heb ik wat minder goed gevolgd. Wat ik wel heb begrepen is dat er volgens mij uiteindelijk een eis lag vanuit de gemeenteraad van de Krimpenerwaard dat er dan geen McDrive zou komen. Nou, die is er volgens mij toch gekomen. Of tenminste, die zal er komen.
0: Uh-huh.
1: Is het idee.
0: Uh-huh.
1: Maar ja, de reden dat ik eigenlijk dit persbericht naar buiten heb gebracht is omdat ik een oproep wil doen voor lokaal cultuurbehoud. En ik denk dat het ook echt in de lokale ondernemers zit. En ook om daarover het publieke debat te openen.
0: Ja, maar het besluit is gevallen. Dus heeft een publiek debat dan nog voor dit geval dan nog zin? Of bedoelt u dat een leermoment zou zijn om in vervolg bij andere gevallen dus ook alert te zijn of zo?
1: Ja, u zegt het helemaal juist. U zegt het helemaal juist. Kijk, inderdaad, het groene licht is nu gevallen.
0: Ja.
1: Maar wat voor mij belangrijk is, waarom ik dacht van ik wil dit delen, ik wil dat hier een publiek debat over is om in de toekomst waakzaam te zijn. Door te weten wat je binnenhaalt. Want het is misschien een kleine stap om een McDonald's hier neer te zetten. Maar ik zie dat wel in een grotere trend. Om dat wij eigenlijk als Nederland, maar ook als Krimpenerwaard, steeds een stukje globaler worden, zeg maar. Steeds iets groter. En daarmee verliezen we, denk ik, onze wortels. En die wortels die liggen met name ook in de lokale ondernemers. Die hier niet goed mee kunnen concurreren.
0: Ja, ja.
1: Dus een multinationaal miljardenbedrijf.
0: U wilde dus aangeven dat in dit geval, nou, laat ik het anders zeggen. Hoe had u het anders gewild dan? Wat zou uw mooiste plaatje zijn in dit verband?
1: Leuk dat u het vraagt. Ik denk dat een horecalocatie die veel meer past binnen het lokale de lokale identiteit van de Krimpenerwaard. Dat zou voor mij een eis zijn, zeg maar. Van het moet een geworteld bedrijf zijn. We hebben bijvoorbeeld heel lang de Brekade gehad. Nou, iedereen in Krimp aan de Lek en omstreken, die kent dat, zeg maar. Dat was een bedrijf wat veel meer midden in de Krimpenerwaardse samenleving stond.
0: Ja.
1: Dus gewoon een lokale horecatent. En wat mij betreft is dat veel wenselijker boven zo'n enorm conglomeraat.
0: Mm-hmm. Nou ja. In alle gevallen verschaft dat ook weer werk, hè? Dat banen dus ook, met name jongeren die dus daar komen te werken. Dat is dus ook wel een factor. Dat is misschien wel een beetje ondergesneeuwd geraakt in dit hele verhaal.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Je kan natuurlijk Je kan natuurlijk overal werken.
0: Ja.
1: Je kan ook werken bij een Brekade.
0: Ja.
1: Voor familieleden van mij, die hebben ook bij de Brekade gewerkt.
0: Ja.
1: En zo dus het stukje van arbeidsvoorziening, natuurlijk, dat is een factor. Maar dat is ook een voordeel van dat daar gewoon een geworteld Krimpenerwaards of Kimpens bedrijf komt, zeg maar. Het hoeft niet per se een McDonald's te zijn.
0: Nee, nee, precies. Goed, nou, uw punt is duidelijk. De toelichting ook. En ik zou zeggen, ja. Maar als hij er staat, gaat hij dan ook nog gebruik maken van de faciliteit?
1: Nou, kijk, weet je, ik zeg altijd zo. Ik ben niet roomster dan de paus. Maar ik ageer dusdanig tegen dat ik dat niet zie gebeuren.
0: Oké. Waarvan akte. Meneer Buitelaar, dank u wel voor uw bijdrage. En tot de volgende keer hier bij RTV Krimpen de Waad. Dank u.
1: Hartelijk dank.
0: Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Dag. Goh, ja, hij komt er, hè. Groen licht is groen licht. Dus dat gebeurt. Maar goed. Toelichting werd dus gegeven. Aldus.

0: Ja, ja, we hebben de vakantie voor de boeg. Maar na de vakantie is het weer tijd voor een heel andere activiteit. Bijvoorbeeld, want het bruist van de activiteiten in onze streek. Met name ook in het programma van het Streekmuseum Krimpenerwaard. Daar is Matt Brouwers de woordvoerder van. En die hebben wij dus nu aan de telefoon. Goedemorgen, Maud. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want ja, er komt ook nog zoiets als een monumentendag. En daar wil het Streekmuseum toch wel een dingetje van maken. Dat doen ze ieder jaar wel. Maar nu weer een ander dingetje, denk ik dan bij mezelf. Ja, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Juist. We gaan het dit jaar een beetje anders aanpakken.
0: Oké. Nou, vertel eens.
1: We willen dit jaar een ambachtenmarkt organiseren en daarmee dus aandacht geven aan de oude lokale ambachten.
0: Ja.
1: En daarvoor zijn we op zoek naar ambachtslieden die dat bij ons willen demonstreren.
0: Aha, en die ambachtslieden, dan moeten we denken aan niet autobouwers of zo die we net in de studio hadden, maar aan zeg maar klompen, riet en zoiets. Is dat?
1: Ja, precies. Wij denken wel echt aan de oude ambachten, zoals klompen maken of kaas maken. Maar ook kan ook denken aan het maritieme erfgoed, dus een schepenschilder of zoals wij al in huis hebben, een touwslagerij.
0: Ja.
1: Dus ja, dat soort ambachten.
0: Ja. Nou, dat is mooi. Kort en bondig, heel fijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat, en daarom is misschien het Streekmuseum er lekker vroeg bij, dat er nog meer van die activiteiten zijn waar ook die ambachtslieden gevraagd worden. En ja, je kan maar op één plaats tegelijk zijn. Dus dan maar liever bij het Streekmuseum Krimpenerwaard, denk ik dan. En dat is dus, binnenkort dus, worden dus ook andere activiteiten, daar hebben we het zo nog even over. Maar die ambachtslieden, die kunnen zich wel aanmelden, hè? Dat kan nu al. En onder welk adres?
1: Ja, ze kunnen contact opnemen met mij via het mailadres m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl.
0: Aha. En het zit ook, denk ik, in de berichtgeving van RTV Krimpenerwaard regelmatig bij het non-stop gebeuren. Dus dat komt dan helemaal goed. Dus dat wat betreft de ambachtslieden. Maar er is ook binnenkort nog wel wat anders. Een inspirerende natuurworkshop wordt gegeven. Met als thema klopt. Verzamelen. Nou ja, wij verzamelen wat af. Maar wat moet er nu weer verzameld worden in de lijn van deze natuurworkshop?
1: Ja, de natuurworkshop sluit aan bij onze tijdelijke tentoonstelling. Die gaat over verzamelingen.
0: Ja.
1: En bij de natuurworkshop gaan de kinderen samen met onze vaste natuurjuf Marjan Polsterbee gaan ze de natuur verzamelen. Dus we gaan samen in de tuin van het museum op zoek naar allerlei schatten.
0: Uh-huh.
1: En zo kunnen de kinderen dan eigenlijk hun eigen verzameling starten.
0: Ja. En ja, dat kan ook werkelijk alle kanten op gaan. Maar worden dus die schatten, die te verzamelen objectjes of dingetjes, worden die dan als het ware neergelegd, net als met de Pasen het eieren zoeken?
1: Nee, de kinderen mogen echt zelf in de tuin gaan rondkijken. Misschien vinden ze een mooi blad of een bloemetje. Of wie weet vinden ze wel een rupsje of een ander insect.
0: Ah, ja.
1: En Marjan kan daar ook van alles over vertellen.
0: Ja.
1: Ook bepaalde kruiden of eetbare planten. Dus dat is eigenlijk wat de kinderen kunnen verzamelen. En daar mogen ze zelf dan ook bepalen wat ze vinden en wat ze de moeite waard vinden om te bewaren.
0: Zeg maar. Ja. En daar ook in hun verdere leven ook spaarzaam en mooi mee om te gaan. Dat is misschien ook nog wel de functie van zo'n natuurworkshop.
1: Ja, precies.
0: Ja. Goed, nou Maud, heel fijn. En de tuin van het Streekmuseum is de moeite waard. Want dat is altijd ook een heel gezellige, als er de streekmarkt is. En die hebben we pas nog weer meegemaakt. Dat is altijd een prachtige locatie. Hoe is dat zo gekomen? Dat is toch ook wel een dingetje. Links en rechts nieuwbouw. En dan toch, zeg maar, zo'n mooi plekje achter het Streekmuseum.
1: Ja, die blijven we ook goed behouden. We hebben een hele grote groep vrijwilligers voor de tuin die echt iedere week met heel veel passie en zorg de tuin goed onderhouden en daar ook nieuwe ideeën voor bedenken. Zo hebben we dit jaar ook een stukje moestuin. Dus die zorgen er echt voor dat die tuin er zo tiptop uitziet en dat bezoekers daar ook van kunnen genieten. We hebben veel schaduwplekken. Het is gewoon een mooie plek om af en toe ook even doorheen te lopen of... ja. Even je lunch mee te nemen en op een van onze picknickbanken te gaan zitten.
0: Ja,
1: dus dat kan allemaal.
0: Kijk eens aan. Relaxed komt het in ieder geval over. En dat is mooi. Ja. En zo ziet het er ook echt uit, hoor. Spreek ik uit eigen ervaring. Dus wat dat betreft, helemaal goed. Maar eerst even op zoek naar die ambachtslieden.
1: Ja, precies. We hopen dat we er veel mogen vinden. Zo.
0: Precies. Heel fijn. Eventjes nog het adres.
1: Het mailadres voor het aanmelden van de ambachtslieden is m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl.
0: Heel fijn. Nou, ambachtslieden, zet hem op, zou ik haast willen zeggen. En wanneer is eigenlijk precies de datum van de monumentendag? Ergens in september, dacht ik, hè?
1: Ja, wij vieren het op zaterdag 12 september. Maar Open Monumentendag landelijk is eigenlijk heel dat weekend. Dus op 12 en 13 september.
0: Ah, goed zo. Mooi. Waarvan akte. Dank u wel voor uw informatie, Maud. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Want ik denk dat we elkaar nog wel eens hier en daar zullen spreken bij RTV Krimpenerwaard.
1: Leuk.
0: Goed zo. Jo, fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja, die ambachtslieden, hè. Nou ja, die worden dus in dat soort tijden best wel veel gevraagd. Dus dat is helemaal fijn. En zo. We hebben hier muziek van Lobo. Lobo. Kent u Lobo nog? Vroeger. Me and You en Doc Name Boo. Ja, dat nummertje. Maar dat hebben we niet. We hebben dus recent materiaal van deze inmiddels niet meer zo jonge man.

0: En van de muziek gaan we weer over naar een actueel onderwerp. En dat is water. Maar dan al water uit de kraan. Het waterbedrijf Oase die heeft weer een nieuwsbrief over water uitgebracht. En we hebben hier daarover Jonas Medin aan het woord. Althans, dat kunnen we verwachten. Want hij is aan de telefoon. Welkom in deze uitzending, meneer Jonas. Dank u wel. We kregen dus deze week dus inderdaad die nieuwsbrief weer. En daar kan vast wel het een en ander over toegelicht worden, want er is best wel een belangrijke factor. En dat zijn de waarschuwingen die ook landelijk uitgaan. Van het zou wel eens kunnen zijn dat bij aanhoudende warmte, niet zozeer droogte, maar warmte, er toch wel een probleempje zou kunnen ontstaan in de voorziening van het heldere water wat wij uit de kraan verwachten.
1: Nou ja, we zien natuurlijk in de zomer dat we met z'n allen stuk meer drinkwater gebruiken dan in de rest van het jaar. Een paar weken geleden naar de hittegolf, die kunnen zich vast nog wel goed herinneren.
0: Zeker.
1: Ja, toen hebben we ook echt ons record verbroken als het gaat over drinkwater gebruiken op een dag. Dus nog nooit dat we zoveel drinkwater geleverd hebben als op een dag. Ja. Dus dat laten we maar zien dat die vraag naar drinkwater alsmaar aan het stijgen is en dat we er steeds meer van nodig hebben. En daar spelen wij dat in, hè, als drinkwaterbedrijf. Wij kijken vooruit, dus we zorgen ervoor dat we meer drinkwater kunnen gaan winnen. Ja. En dat we het goed kunnen leveren bij de mensen thuis. Maar ja, we kunnen met z'n allen ook een klein beetje echt gaan helpen om ervoor te zorgen dat we met z'n allen genoeg drinkwater houden.
0: Ja, precies. En daar worden dus tips voor weggegeven. En wat is in uw beleving de belangrijkste?
1: Nou ja, de zomer is wat we vooral zien. Kijk, waar we met z'n allen het meeste drinkwater gebruiken, dat is onder de douche. Dat is echt bijna iets van 40% van het drinkwater wat we gebruiken op een dag, wat gemiddeld zo'n 118 liter is. Ja. Dat is onder de douche. Ja. Dus als je even wat korter gaat douchen met 5 minuten, ben je echt al lang schoon en verfrist. Dus dat helpt wel heel erg. Gewoon even wat korter onder de douche staan. Ja. Daar hebben we ook een landelijke campagne voor, waar Oase is op aangehaakt, onlangs voor gestart. Dus onder de douche is een belangrijke. Maar ja, bijvoorbeeld ook in de tuin. Hè, het sproeien, dat is ook iets wat meer gebeurt in de zomer. Mm-hmm. Maar het is niet zo heel erg als het gras een beetje geel wordt. Dus we hoeven niet elke dag te sproeien. En als je sproeit, doe het dan of 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Want als je het midden op de dag doet en die zon staat er volop, ja, dan verdampt het meteen, dus dat heeft wel ook niet zoveel zin.
0: Ja, precies. Want het zijn allemaal van die eenvoudige, eenvoudige dingen waar wij eigenlijk niet eens bij stilstaan. Omdat het zo automatisch, het is altijd beschikbaar, dat water. En dus waarom zou je het dan niet gebruiken, weet je wel? Dat gemak wat je daarvan hebt. Maar er zijn andere tijden in aantocht, heb ik begrepen.
1: Nou ja, zeker. We zien drinkwater ook best wel als iets vanzelfsprekends, maar dat is het natuurlijk niet. Er komt heel veel bij kijken voordat het uit de kraan komt. Het kost steeds meer moeite. Het kost ook geld om steeds meer drinkwater te maken. En ook heel veel ervan kunnen we door gewoon wat slimmer te zijn, wat bewustere keuzes te maken, kunnen we zorgen dat we ook het drinkwater beschikbaar houden met z'n allen. Dat kan inderdaad, zoals u zegt, met een paar simpele dingen.
0: Ja.
1: In huis waar je eigenlijk zelf niet eens zo heel veel last van hebt, of dat je daar echt heel erg je hele leven om hoeft te gooien. Ja. Dat zijn echt kleine dingen die het verschil maken.
0: Ja, goed. Die nieuwsbrief, hè? Is die voor iedereen toegankelijk? Hoe kom je aan die nieuwsbrief?
1: Nou ja, we hebben sowieso alle klanten die sowieso gezegd hebben van goed dat u mail verstuurt, die hebben we de nieuwsbrief verstuurd. Dus die krijgen hem krijgt automatisch. Ja. Maar ook via de website, via oase.nl/nieuwsbrief, kunnen mensen zich aanmelden voor de nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen.
0: Ja, en die is ook opvraagbaar op dat adres?
1: Zeker, daar is hij ook te bekijken.
0: Heel goed. Kijk eens aan. Ja. Dat is heel nuttig dus. Een aanrader om dat toch eventjes bij stil te staan. Want voor je het weet, het zou toch wel wat zijn, zeg, dat op een gegeven moment er geen of heel weinig water uit de kraan komt. Toch?
1: Ja, we gaan natuurlijk wel met z'n allen we hebben wel verantwoordelijkheid om zo'n situatie te voorkomen, hoor. Ja. Dus we zetten er alles in om dat niet te zorgen dat er een een lyricaan is, hoor. Maar het is wel gewoon goed om, om erbij stil te staan en bewust om te gaan met drinkwater.
0: Heel fijn. Dankjewel voor de toelichting op het verschijnen van de nieuwsbrief over water. En bij het waterbedrijf op de website, al daar is die dus ook in zichtbaar en beschikbaar, die nieuwsbrief. Dankjewel voor nu en ik zou zeggen prettig weekend.
1: Prettig weekend.
0: Fijn, dank u.
1: Dag.
0: Dag.

0: Inderdaad, we kunnen uitkijken naar een paar prachtige dagen. En daar is de zondag er één van. Maar ook maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Allemaal mooi weer. En ook misschien nog wel even tijd om de tv even aan te zetten. Om te kijken wat er op tv te zien is. En daarvoor hebben wij onze tv-collega Ilja Bakker beschikbaar gekregen. Om eventjes dat toe te lichten. Goedemorgen Ilja, fijn dat je weer even paraat bent.
1: Ja, goedemorgen Adrie. Ik doe het graag.
0: Ja, fijn.
1: Ja.
0: Ze, wat is er zo al te beleven op de bewegende beelden afdeling van RTV Krimpen de Waard?
1: Vanaf woensdag de laatste aflevering van De Waard aan tafel van het seizoen voor de zomerstop. En daarin twee toch wel weer hele interessante gasten, zoals eigenlijk iedere keer. De Stichting Archeologie Krimpen de Waard, die zit aan tafel in de persoon van voorzitter Paul In het Veld. En hij vertelt hoe de stichting is ontstaan, wat het doel is eigenlijk van die stichting. En hij vertelt ook dat vrijwilligers zich steeds vaker inzetten voor archeologielessen op basisscholen.
0: Uh-huh.
1: En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, Paul die vertelt er alles over. En ook aan tafel zit Kim de Brake, zangeres van de Schoonhovense band Chickadee. Zij vertelt over het ontstaan van die band. Dus het veel ontstaansgeschiedenissen eigenlijk aan tafel. Maar Chickadee heeft ook aangegeven te stoppen als band. En dat afscheid dat moet natuurlijk wel passend gebeuren. Dus daar vertelt ze heel graag over hoe dat allemaal zal gaan zijn. Volgens mij uit mijn hoofd in september dat het afscheid is.
0: Ja.
1: En verder twee reportages uit de oude doos, zou je kunnen zeggen. In 2018 werden de wieken van molen, Boezemolen nummer 6 vervangen. Dat is natuurlijk de molen in Haastrecht.
0: Oh ja.
1: Dat is een interessante reportage, die herhalen we graag weer. En vorig jaar ben ik kriskras door de Krimpen Waard aan het wandelen geweest. En er zijn ook een paar mooie afleveringen van gemaakt. En die gaan we nu ook in de herhaling gooien. En vanaf woensdag dus te zien hoe ik wandel van Bergambacht naar Ammerstop.
0: Ja, ja. En gaan we nog meer wandelen in de toekomst, Ilja, trouwens?
1: Ik zou het heel graag willen.
0: Ja.
1: Maar er zitten altijd heel veel haken en ogen aan. Het moet goed voorbereid worden. En daar mist de tijd wel eens. Ik ben zelf ook een aantal dagen in de week ook nog gewoon voor een baas aan het werk. Dus mijn beschikbaarheid is ook beperkt.
0: Ja.
1: En we zijn nu volop bezig met opnames voor de voedselfamilie Krimpen de Waard. Wat een hele reportageserie ook moet worden.
0: Uh-huh.
1: Dus de tijd is sowieso wel gevuld. Maar in de toekomst, ik ga graag wandelen. Maar dan moeten we daar met z'n allen bij RTV Krimpen de Waard ook de redactie goed voor gaan opzetten.
0: Ja, zo is dat maar net. Want over één nacht ijs, midden in de zomer, dan kunnen we niet lopen, tenslotte.
1: Nee, dan kan je in Amstel wel schaatsen. Maar...
0: Ja, bijvoorbeeld wel, ja. Goed, ja. Ilja, dankjewel voor nu. En ik zou zeggen, fijn weekend. We zijn er weer door.
1: Goed.
0: Deze aflevering is ook weer bij. Jo, dankjewel. Tot de volgende. Hoi, hoi.

0: wakker in Bunnerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken, gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brunch Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
5: Plaatje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Estás escuchando el programa Lunch & Brunch Expo.
8: Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien.

plaat die hoort bij deze heerlijke zomerse temperatuur. Op dit moment 25 graden in de Krimpenermaard. Julien Clerc. We kennen hem natuurlijk al van de originele uitvoering van lang geleden, maar dit is de heruitvoering met de charmante zangeres Zaas, die we draaien als openingsplaat van de nieuwe aflevering van dit radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Dus vandaag zaterdag 11 juli kreeg toevallig vanmorgen een herinnering op Facebook dat precies 11 jaar geleden op deze dag ik dit programma voor het eerst presenteerde hier bij RTV Krimpenermaard, nadat de samenvoeging was gerealiseerd tussen de vier lokale omroepen hier in de regio. Vandaag dus 11 jaar geleden. Nou, daar staan we dan eventjes bij stil. Waar we ook bij stil gaan staan zijn de onderwerpen van vandaag. Straks na 12:30 gaan we naar Afrika, dan gaan we naar Oeganda in gesprek met Eline Speksnijder uit Bergambacht, die daar een paar maanden vertoefd heeft, 3,5 maand om precies te zijn. En dat allemaal voor haar opleiding mbo-verpleegkundige. Hoe ze daar is gevaren, ook met de uitbraak van het ebola-virus, horen we straks even na 12:30. En het zal u niet ontgaan zijn dat het druk is in de regio wat betreft het verkeer. Meerdere malen afgelopen week. Ik woon dan zelf in Schoonhoven. En als ik dan thuis kwam, dan stond de hele stad van voor tot achter vast vanwege het pontverkeer. En dat heeft alles te maken met de afsluiting van de A27. Dat gaat nog een aantal dagen door. We hebben natuurlijk al een paar nachtelijke afsluitingen gehad van de Alfrabrug. Maar de grootste klap zit er nog aan te komen. En dat is vanaf 10 augustus, 4 weken lang, de afsluiting van diezelfde Alfrabrug. We praten er straks even over met pontdirecteur Erik van Toor. We hebben hem hier in de uitzending.

dan maar even aftellen. Het valt wel even een gezellig nummer om eens in dezelfde tijd te draaien. Al die bekende gitaarnummers op een Ride the Crazy Guitar. En dat was natuurlijk Henk de Knife uit de jaren 70. Het is inmiddels zijn we door de 25 graden grens heen. Op de grote antennemast van RTV Krimpt het waterthermometer die daar hangt. Dus weer een zomerse dag te pakken hier in Nederland op deze zaterdag de 11e juni. Afgelopen donderdag toen werkte ik thuis. Want ik had het helemaal gehad met alle files in het zuiden van het land. Dus ik besloot maar om de klantafspraken die ik had gewoon via Teams te doen. Dat was ook verder allemaal prima. Maar dat gaf mij wel de gelegenheid om aan het einde van de middag, zo even rond een uur of vijf, me te melden in het Arthur Theater in Schoonhoven. Namelijk een bericht gekregen dat de stadsgisten van Schoonhoven daar vergaderd waren. Vanwege het feit de oplevering van de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Nou, kwam er binnen, hartstikke gezellig. Er was op dat moment de presentatie bezig van Arjan van Dijk. Hij is de grote drijfveer achter dit hele gebeuren. En hem heb ik gesproken samen met de voorzitter Ad de Vouw van de stichting Stadswandelingen Schoonhoven. Moet u maar even op de website kijken, het ziet er echt fantastisch uit. Ze hebben hem lekker opgefrist, veel foto's erbij. De tekst heel toegankelijk, heel leesbaar. Daarvoor waren het echt hele lappen tekst die op de site stonden. En ook niet onbelangrijk, ze hebben hem ook mobiel gemaakt. Dus op je mobiele telefoon, als je daar de website opent, dan is het gewoon allemaal goed leesbaar. Het was een beetje een brug te ver om er een app van te maken. Dat hadden ze graag gewild, maar dat bracht nog weer grote kosten met zich mee. Dus dat hebben ze nog maar even geparkeerd voor een later moment. Volgende week hebben ze in de uitzending in dit radioprogramma. Zodra gaan we eerst even aandacht besteden aan de verkeersdrukte hier in de regio, in gesprek met Erik van Toor. Maar nu eerst Herman Hermits. There is no milk today.

0: 60 jaar geleden stond het nummer 1 in de Nederlandse hitparade Herman Hermans met No Milk Today. We gaan naar de verkeersdrukte hier in de regio. Het zal u niet ontgaan zijn. Nog tot volgende week vrijdag is de A27 tussen Gorkum en Everdingen aan beide kanten afgesloten. En dan gaat het verkeer natuurlijk andere wegen zoeken. En dat, die wegen zoeken, die hebben ook te maken met onze regio, de Krimpende Waard. Want niet alleen de A27, daar is een wegafsluiting, maar ook weer bijvoorbeeld bij het Terbrechtseplein in Rotterdam. En er zijn er nog tal van kleine werkzaamheden overal en nergens. Ik merkte dat afgelopen week toen ik via de A2 IJsselstein richting Schoonhoven ging. En dacht, ik had het gezien. Ik denk, ze zijn bezig op de dijk. De dijk naar loop ik. Daar moet ik dus niet zijn. Laat ik die maar even niet pakken. Dan ga ik wel gewoon via IJsselstein. Nou, toen kwam ik dus van een koude kermis thuis. Want ik was vervolgens anderhalf uur verder voordat ik door IJsselstein heen was. Omdat de weg richting Schoonhoven daar weer was afgesloten. En over een goede anderhalve week gaat het de andere kant op. Dus we worden er misschien een klein beetje moedeloos van. En zeker ook de drukte. Ik zag ook net weer foto's voorbij schieren en het krimpen aan de rek. Dat het halve dorp vast stond gisteren, vrijdagmiddag. En dat was ook in Schoonhoven het geval. Met een file voor de pont, al vanaf de Hem. Nou, als je daar aansluit en je wil inderdaad met de pont mee, dan ben je gewoon een dik uur verder voordat je op plaats van bestemming bent. En dan moet je nog naar de overkant. En dan heb je nog de kans dat je nog een aantal keren tegen problemen aanloopt. Maar goed, het grootste probleem gaat nog komen. De Algra-brug, die vanaf 10 augustus een viertal weken afgesloten zal zijn. En het leek me goed om even het net op te halen bij Erik van Toor, algemeen directeur van de veerbedrijven hier in de Krimpende Waard van Schoonhoven, Lekkerkerk en Goudrak. Ik heb het gesprek even geknipt dat hij alleen aan het woord is. En ja, hartstikke mooi natuurlijk dat het druk is. Dat betekent extra inkomsten voor het veerbedrijf, maar het heeft natuurlijk ook zijn keerzijde.
1: Als directeur van een onderneming is het natuurlijk leuk dat je wat extra omzet hebt. Maar als werkgever gaat de lol er wel een beetje af. Want ja, onze mensen, het staat allemaal op snaren en spannen. Precies wat je net al zei, de Algra die komt er ook aan. We hebben voor die periode met de Algrabrug hebben de verloven van mensen in moeten trekken. Nou, dat is natuurlijk nooit leuk. Overigens ging dat zonder wanklank hoor. Want die verantwoordelijkheid die voelen ze wel. Ik zeg altijd 99% van de mensen die snapt het wel. En die, maar ja, 1% heeft gewoon een kort lontje. Gaat ook wel tekeer tegen onze mensen. Die er helemaal niks aan kunnen doen. Sterker nog, die gewoon hun uiterste best doen. En waar we bijvoorbeeld veel last van hebben, dat zijn motorfietsen die de rij voorbij komen. Die sturen wij terug. Dat gaat niet altijd even makkelijk. En waarom sturen wij die terug? Omdat die ook een plekje innemen van iemand die al in de wachtrij staat. Wij hebben redelijk goed zicht, zeg maar. Vanaf de pont hebben we een camera op de wal staan. Dus daar kan je het eigenlijk al zien. Mm-hmm. Maar 9 van de 10 keer als een motor zeg maar vooraan staat, dan weet je eigenlijk al bijna zeker dat die er voorbij is gekomen. Maar ja, dan moeten ze ook begrijpen, zeg maar, dat we ze terugsturen. En ze zeggen van ja, sorry, maar je zal ook moeten wachten, net als de rest.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd even opletten geblazen, want ineens is het natuurlijk afgelopen. Dat was natuurlijk bekende hap hè, van Richard Harris. Dat was het enige echt origineel MacArthur Park. Maar dit was de uitvoering van Donna Summer. Het is 3 minuten voor 12:30. Als je op dit moment zit eten, eet smakelijk natuurlijk. We gaan zo dadelijk overschakelen naar ons tweede onderwerp van vandaag. De 21-jarige Eline Speksnijder uit Bergambacht. Die begin dit jaar is afgereisd samen met nog een klasgenootje naar Oeganda, naar Afrika. En heeft daar 3,5 maand stage gelopen in een kliniek Noah's Ark. Meer daarover zo dadelijk naar de zomerse platen die we voor je hebben klaarstaan. En dan hebben we het over, nou ja, je hoort het vanzelf.

0: Hij maakt zich zo druk en dat moet je niet doen, maar dat wou maar weer. Billy Stewart. En vooral het prrrrgehalte doet mij terugdenken aan de platenprak van de leer op de donderdagavond tussen 6 en 7. The Summertime.
1: Little darling, do not let a tear fall from your
0: eye. Oh. Ik zei het al, onlangs sprak ik Eline Speksnijder, teruggekeerd uit Oeganda in Afrika. Daar was zij voor stage, een 3,5 maand durende stage voor haar opleiding MBO verpleegkundige. Uitgebreid met haar gepraat, volgt nog een artikel van. We gaan eens even kennis met haar maken. Ze had het in het begin van het gesprek al gelijk over stages die ze heeft gelopen bij de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. En het leek me goed om eens alvast te vragen naar het verschil daartussen.
2: Ouderenzorg is veel meer de basis, zeg maar, voor stage dan. Het is natuurlijk echt je eerste stage, dus je gaat mensen leren wassen. Aan het begin vond ik dat heel spannend. Maar...
3: Waar was dat overigens?
2: In Borgleen in Schoonhoven.
3: Kwam je dan niet bekende tegen?
2: Ja, dat denk ik wel dat ik dat eens heb gehad. Maar goed, dan ga je natuurlijk in je zorgrol. Je doet gewoon je witte jasje aan en dan moet je gewoon daar gaan zorgen. Maar dat is veel meer de basiszorg. En dat was ook gewoon mijn taak daar. Maar dat vond ik daar heel leuk, dat je ook de tijd had om gewoon even 's middags met iemand even een stukje te lezen of zo. Dat vond ik altijd heel leuk, even een rondje wandelen. Bij de gehandicaptenzorg is veel meer ook echt... op de woning. Dus mensen, die gaan je smiddags even tossies bakken, weet ik wat. Dat vind ik daar heel leuk aan.
3: Het is dat bij Chemieve?
2: Ja, in Stolwijk, ja. Dat is veel meer, elke dag is best wel een beetje hetzelfde. En dat is voor hun natuurlijk, structuur is heel fijn. Maar dat vind ik juist leuk, want die bewoners, je krijgt altijd een stukje dankbaarheid terug. Dat krijg je bij de ouderzorg ook, hoor. Dat was met dementie en in de gehandicaptenzorg ook met dementie. Of gewoon ouder wordende groep. En toen kwam ik op de neurologie terecht, in het Groene Hart. En dat vond ik ook een heel leuke afdeling. Heel interessant.
3: Wat doen ze bijvoorbeeld allemaal op de neurologie?
2: Ja, daar heb je bijvoorbeeld met beroertes, herseninfarcten, hernia's, maar ook hersentumoren. Je hebt best wel, het is best wel breed, ook epilepsie. Dus ik kwam best wel veel ziektebeelden tegen. En daardoor kon je ook best wel je kennis uitbreiden. En ik vond het ziekenhuis heel leuk. Toen wist ik wel dat ik daar wilde gaan werken.
3: Ja. Neurologie heeft jou zeg maar de doorslag gegeven?
2: Ja, eigenlijk wel. Toen dacht ik, ja, het ziekenhuis, dan doe je je witte pak aan en dan voel je ook echt een verpleegkundige. En dat vond ik echt heel, heel leuk.
3: Nou, lach je erbij terwijl je het zo vertelt, maar eigenlijk is het helemaal niet leuk. Mensen zijn ziek.
2: Ja, maar je kan wel echt wat voor hun betekenen. Dus dat maakt dat ik ervan ga stralen, omdat ik dat leuk vind. Omdat ik het heel waardevol vind, want mensen komen daar ook op hun kwetsbaarste moment. Vaak zijn ze heel ziek. Op de neuro heb je vaak mensen die hebben echt een... ja, toch wel ingrijpend moment in hun leven gehad. Ze kunnen niet meer vaak terug naar hoe hun leven was. En als je daarin wat kan betekenen door juist een gesprek te voeren van... oké, maar wat vindt u leuk om te doen? Wat kan u nog wel? In plaats van kijken naar wat ze niet meer kunnen. Ja, dan geeft toch een stukje hoop. Dat vind ik heel mooi. I

0: En dat vergeten plaat van de mamas en de papa's. Je hoort vaak alleen maar de Monday Monday en de California Dreaming. Maar dit is ook wel leuk om zo af en toe eens te draaien. I Call Your Name. We zijn in dit radioprogramma in gesprek met Eline Speksnijder uit Bergambacht. De opleiding verpleegkundige MBO. Is teruggekeerd vorige maand vanuit Ethiopië, maar dat was Oeganda. En Ethiopië is het land waar ze al een keer eerder was geweest. Nou, school biedt natuurlijk ook de gelegenheid tegenwoordig, hè, al wat jaartjes, om in het buitenland je stage te gaan verlopen. Ze was aangestoken door Ethiopië en daarom graag naar het buitenland. En ze kon kiezen uit een tweetal landen.
1: Zimbabwe was een ziekenhuis en Oeganda is een kliniek. Maar school heeft gewoon gekeken wat ze bij het beste vonden passen. En dat was Oeganda.
2: Ja. Wat is het verschil tussen een kliniek en een ziekenhuis?
1: In dit geval was het meer gespecialiseerd. Een ziekenhuis is wat algemener. Groter ook natuurlijk. En deze kliniek was ook op een compound. Dus ik sliep daar ook. Dus ik had eigenlijk alles. Ik had een kerk op het compound. Er zat een schooltje. Er zat een kliniek. Mijn huisje stond daar. Dus ik had eigenlijk alles. Behalve de boodschappen natuurlijk.
2: Wanneer ben je vertrokken?
1: 4 februari ben ik vertrokken. En 17 juni kwam ik terug. Dus ietsje eerder. Want het was natuurlijk ebola-uitbraak. Dus toen zijn we iets eerder teruggevlogen. Dus 4,5 maand.
2: Hoe heb jij je voorbereid op die reis? Want Oeganda, ik ken het uit mijn jeugd als een land. Nou, daar kon je beter maar niet komen.
1: Nee, klopt. We hebben 2 introductiedagen gehad van school. Dus dan moesten we ons ook verdiepen in het land. Je moest voorbereidende opdrachten al doen. En ik ging samen met een vriendin. Dus we hebben ook samen al besproken. En de meiden die er vorig jaar zijn geweest, hebben een drankje meegedaan. Ook even besproken van wat raden jullie aan?
2: En wat raden ze bijvoorbeeld af?
1: Wat ze afraden? Ja, niet 's avonds meer van het compound af. Wat ze wel aanraden was bijvoorbeeld een touw meenemen voor je was aan te hangen. Want dat hebben ze daar dan dus weer niet. Je kon heel veel daar kopen, maar kleine dingetjes zeiden ze van neem dat maar gewoon zelf mee. Of ook een beetje voorbereiden van dit kan je verwachten in de kliniek. Dat vond ik wel heel fijn.
2: Ja, wat kon je bijvoorbeeld verwachten?
1: Ja, het is best wel ingrijpend ook. Er is heel veel ondervoeding. Dus wat je bij Artsen zonder Grenzen ziet met kindjes met hele dunne armpjes, bolle buikjes, dat zie je daar ook echt. Malaria was er ook veel, maar ook bevallingen. Dus daar keek ik heel erg naar uit. En hebben we er 4 heb ik er gezien. Dus dat was wel heel bijzonder. Maar goed, ook overlijden natuurlijk. En dat hebben ze ook wel verteld. Dus ik kon me daar wel op voorbereiden. Maar toen ik daar eenmaal was, dacht ik, ja, je kan je er eigenlijk helemaal niet op voorbereiden. Want het is zo anders dan wat je hier in Nederland hebt. Dat helemaal niet te vergelijken is eigenlijk.
2: Ging het met de taal om je verstaanbaar te maken?
1: Grotendeels praten ze Engels. En dat ging op zich wel goed. Ik heb een klein beetje Oegandees geprobeerd te leren. Maar als ik dat dan uitsprak, dan begonnen die moeders allemaal heel hard te lachen. Van de moeder-kindkliniek. Dus dat ging nog een beetje moeizaam. En ja, gewoon met handen en voeten werk. Gewoon uitbeelden van je moet nu gaan drinken. En dat kan je best goed uitbeelden natuurlijk.
2: Hoe werd je begeleid?
1: De Oegandees verpleegkundigen moesten best wel een beetje inkomen. Die konden gerust op bed gaan liggen. Ik denk dat het een beetje Afrikaans is. Dus aan het begin zaten we daar van, hoe gaan we dit doen? Maar uiteindelijk hebben we het echt wel heel goed naar de zin gehad en kregen we ook wel begeleiding. Maar je moet gewoon zelf ook heel veel gaan onderzoeken. Wij hadden bijvoorbeeld nog nooit met kleine patiëntjes gewerkt. En nu ineens heb je zo'n klein prematuurtje vast. En dan moet je zelf maar gaan onderzoeken van wat is het handigst om te doen. Maar ja, je leert ook wel zelfstandig zijn en heel creatief word je ervan. Want je hebt gewoon niet alle spullen die je

0: inmiddels ook alweer 51 jaar geleden. Wat er gaat, worden oud, dames en heren. We vergrijzen allemaal in een rap tempo 1975. ABBA met SOS, het jaar waarin we ook een heerlijke zomer hadden. Misschien kunt u zich dat nog voor de geest halen. Praten we nog even verder met Elina Speksnijder uit Bergambacht. We zitten dus in Oeganda, in de kliniek Noah's Ark. Nederlands initiatief overigens. Het is maar goed dat Eline daar even ons meer over bijpraten. Wat dat precies allemaal daarin houdt.
1: Het is door Nederlandse eigenaren opgericht, Piet en Pita. Het is eigenlijk een heel groot compound, ik zou het een klein dorpje kunnen noemen, voor de weeskindjes. Of kinderen van wie hun ouders niet voor hun kunnen zorgen, omdat zie je daar heel vaak dat ze achtergelaten worden. Ja, Noah's Ark biedt dus een school en een kerk en een gehandicaptenhuis ook, kliniek. Dus eigenlijk alles wat ze nodig hebben, hebben ze daar eigenlijk wel.
2: En tot wanneer mogen die kinderen daar dan blijven? Dan kon je ook een school noemen, dus dat is misschien dan wel tot latere leeftijd.
1: Ja, en is een basisschool en een middelbare school. En een peuterklas ook, dus je kan eigenlijk tot je 20ste daar blijven. Ze zijn nu daar bijvoorbeeld weer een winkeltje aan het opzetten, dat ze dus daarna ook weer daar kunnen werken. Dus ze bieden wel echt een toekomst voor hun, door daar ook werk te bieden. En ze hebben heel veel praktijk, lokalen ook, dus schoenen maken, maar ook elektricien. Dat leren ze daar ook.
2: Heb je een goede klik met de lokale bevolking?
1: Ja, ik vond het heel leuk. Hele sociale mensen. Je wordt ook gerust nageroepen en heel veel aangestaard. Maar goed, daarvoor ben je blank, denk ik. Maar ik vond het heerlijk om op die Boda Boda, zo'n klein scootertje, ga je lekker boodschappen doen. En dan onder de bevolking. Vond ik altijd heel leuk.
2: Zat je ook vlakbij het oerwoud? Dat je dacht van hoe gevaarlijke dieren.
1: Nou, op het compound hadden we heel veel apen wel. Dus die sprongen gerust aan je, die hingen aan je was en die sprongen op je dak. Ik weet niet wat de naam ervan is, maar kleinere aapjes. Ja, ja. Maar goed, en gewoon van die kleine insecten. Muggen natuurlijk ook, malaria muggen had je natuurlijk ook.
2: Ja, dus je had een reeks aan inentingen van tevoren?
1: Ja, een hele reeks aan inentingen, veel malaria pillen. En dan kom je het al door.
2: Waren het lange dagen?
1: Af en toe wel. Het kon ook echt wel rustig zijn in de kliniek. We hebben dagen gehad dat het... We hadden bijvoorbeeld een vaccinatieprogramma en een ondervoedingsprogramma. Dan was je echt wel druk bezig. Maar je had ook dagen dat het gewoon rustig was. Als het regent, staat Oeganda gewoon stil. Gaat iedereen in zijn bed liggen. Dus dan hoeft hij ook geen patiënten te verwachten.
2: Veel regen gehad?
1: Ja, het regenseizoen begon volgens mij op dag 1 dat wij er waren. En het heeft heel lang geduurd. Ja. Dus we hebben heel veel regen gehad aan het begin. De eerste nacht werden we wakker in een zeiknat bed. Alles overal stonden echt 6 pannetjes en we hadden een heel klein huisje. Ik denk nog kleiner dan deze ruimte. En dan moesten we maar in te leven.
2: Wat dacht je toen op dat moment? Ik wil naar huis.
1: Toen dachten we wel even van, dit wordt wel even pittig. Op een gegeven moment stond ons huisje gewoon een beetje op instorten. Dus toen kregen we een ander huisje. Dus we hadden uiteindelijk niks meer te zeuren hoor, echt niet. Nee.
2: Had je veel contact met het thuisfront toen je daar was?
1: Ja, eigenlijk wel. We hadden gewoon best een goed bereik. Dus ik heb gewoon kunnen bellen met thuis. En ik had een groepsapp voor... Iedereen die mee wilde lezen, dus dan deed ik elke dag. En op een gegeven moment om de zoveel dagen, deed ik een dagverslag. Met foto's erin. Dus dan konden mensen toch al beter inleven van, waar zit je nou?
2: Ja, neem ons eens mee in een paar dagen, in een paar gebeurtenissen.
1: Ik ben een keer op outreach geweest. Dan gaan we de dorpjes in. En dan ga je daar dus mensen wegen. En dus, dan ging het echt om de ondervoede kindjes. Dus dan gingen ze wegen en meten en voorlichting geven. Voeding geven ook. Ook family planning, dus voor de anticonceptie, bijvoorbeeld een spiraal of een staafje in de arm kregen ze dan ook. Want er is daar nog niet heel veel kennis over. Er is heel veel gebeurt ook veel verkrachting. We hebben ook moeders van 12 gehad. Okay. Ja, en daar gaven we dan voorlichting over. En ik ben een keer met de ambulance mee geweest. Dat vond ik ook wel ingrijpend. Kom je daar in een ander ziekenhuis. Heel anders dan Nederland, maar ik vond dat het er wel goed uitzag voor daar. Ja, het was alleen heel, heel massief, heel groot. En lekker chaotisch.
2: En dan op een gegeven moment het nieuws bereikt, hè, dat ebola natuurlijk opstak daar in Oeganda. Ik kan me voorstellen dat thuisfront een beetje ongerust was.
1: Ja, thuisfront was wel ongerust, maar ik zelf eigenlijk niet zo, want ik kreeg er niet heel veel van mee. Nee, eigenlijk niet. Ik kreeg heel veel appjes van mensen die zeiden, meid, er is ebola, moet je niet uitkijken. Maar ik dacht, ja, wij zitten op het compound. We mochten de eerste paar dagen, vanuit het compound was wel goed geregeld hoor. Mochten de eerste paar dagen, moesten we gewoon voorzichtig zijn, niet van het compound af. Toen was er een verdenking van ebola in de kliniek. En dan hebben ze heel goed gehandeld. Gewoon de hele kliniek was dicht. Mensen met een pak en een masker op. En we mochten gewoon niet erheen. Totdat het weer vrijgegeven was. Ja. Dus, en ik heb er zelf eigenlijk niet heel veel van meegekregen.

0: voor 1 hier bij NTV Kribbenwaard. Het programma De Runs en Beruns Expo. Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1. 26 graden wordt op dit moment aangetikt op de thermometer op onze antennemast. Dus het gaat de goede kant op. Misschien dat we nog 7, 28 gaan halen hier in de Kribbenwaard. We gaan het afsluiten wat betreft het gesprek met Eline Speksnijder. Een heel avontuur. 3,5 maand zo'n stage gelopen in Oeganda, in Afrika. Ze is gelukkig weer heel hard teruggekeerd. Ja, we hebben misschien allemaal wel eens op de middelbare school of de hogere opleidingen stage gelopen bij bedrijven of bij instellingen. En ja, wat is dan altijd, als je dat gehad hebt, ja, dan ga je erover nadenken, wat heb ik er nou eigenlijk van geleerd? Nou, die vraag stelde ik ook aan Eline.
1: Wat ik er persoonlijk van heb geleerd, is dat je echt heel dankbaar mag zijn voor alles wat we hebben hier. Het feit dat we al een normale gezondheidszorg hebben, dat we een dak boven ons hoofd hebben. De kindjes zijn zo dun, dat we hier zo bevoorrecht zijn als we eten kunnen weggooien, überhaupt al. Want sommige mensen eten gewoon de hele dag niet. Dus ik heb echt heel erg geleerd om gewoon dankbaar te zijn. Vandaag moest ik er voor het eerst werken en dan bijvoorbeeld bij bepaalde dingen, bijvoorbeeld een pleister of zo, ben je toch wat voorzichtiger van, oh, zal ik het maar even niet weggooien? Want daar moest je zo beperkt zijn met uitkijken dat je het nog wel voor de volgende patiënt hebt. Want je had het daar gewoon niet altijd. Dus wat ik ervan heb uitgehaald is gewoon dat je niet je ogen moet sluiten voor wat er in de wereld omgaat. En dat je gewoon dankbaar moet zijn voor wat je hebt.

we hadden zulke hoge verwachtingen op het Eurovisie Songfestival van 1990. Nederland zou ver komen, maar het was een beetje een bedroevend eindresultaat. De formatie Maywood. Samen delen we alles. Nou, we hebben de boodschap gehoord van Eline Speksnijder uit Bergambacht. Dank in ieder geval voor je verhaal. We hebben het nog helemaal niet zo slecht hier in Nederland. Als je dat vergelijkt met hoe de toestanden zijn, daar bijvoorbeeld in Oeganda, in Afrika, dan mogen we toch dankbaar en heel blij zijn dat we hier in Nederland leven. Gisteravond was de voetbalwedstrijd tussen Spanje en de andere ploeg. Was het alweer gisteravond? Oh nee, gisteren was België. Het begint een beetje door elkaar te halen. Dit is in ieder geval Spaanse muziek.

0: Llorar.
1: Het was natuurlijk een klein beetje de war, dat had u natuurlijk al in de gaten. Want het was natuurlijk gisteravond met Spanje tegen België. Ik was hem even kwijt. 2-1 is het geworden en Spanje gaat volgende week Frankrijk treffen. Nou, spannend hoor. We hebben nog een mooi pot voor de boeg met Noorwegen, met Engeland. En dan langzaam maar zeker gaan we toe richting de finale van dit WK. Dat zal volgende week zondag uiteindelijk zijn. En ik gok een beetje tussen de landen Argentinië en Frankrijk. Zullen we het daar gewoon even op houden? En dan, nou ja, dan wordt het een beetje heel erg spannend wie het uiteindelijk met de weken er vandoor gaat. De meeste kans worden nu gegeven aan Frankrijk, maar het zou zomaar ook een andere wending kunnen krijgen. Maar goed, dat zien we dan allemaal volgende week zondag wel. De dag ervoor, zaterdag, dan zijn we er nog één keer voordat de vakantie voor mij persoonlijk gaat plaatsvinden. Dus dan zijn we er nog één keertje en dan moet ik even zien hoe we de weken daarna opvullen. Dat zal vanzelf wel zijn beslag krijgen. Volgende week hebben we dus in ieder geval aandacht voor de nieuwe website van de Stadswandeling.

blijft nog wel even aan de komende dagen. Dus wat dat gaat, helemaal prima. En nog één week even door bij het op school voor de basisscholen onder ons. De musicals van groep 8 zitten eraan te komen. Heel veel plezier erbij. En hou vol tot de laatste dag. En daarna is het lekker 6 weken grote zomervakantie. Ik zou zeggen tot volgende week. En nogmaals, geniet van dit mooie weer. Dag.

0: Jammer, het programma is weer voorbij. Tot de volgende keer en nog een fijn weekend verder.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
0: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
3: Welkom bij de Verhalenstroom. Presentatie Nicole van der Spek. Zij neemt een duik in bijzondere verhalen van schrijvers, dromers en doeners. De Verhalenstroom.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalenstroom. Vandaag heb ik Sabine Maurits te gast. Maar voordat ik met haar spreek, heb ik nog twee auteurs die door haar begeleiding hebben gehad bij het schrijven van hun boek. En de eerste is Frank Peters. Welkom.
1: Hoi, nou, goedemiddag. Ja, leuk om in de uitzending te zijn.
0: Ja, hoe zou jij jezelf als schrijver omschrijven?
1: Mijn verhalen die zitten een beetje tussen een thrillers en roman in. Dus ik ben geen echte thrillerschrijver. Hè. Daar ben ik wel een paar keer voor genomineerd. Ja, voor mij gaat het minder om de vraag van wie heeft iets gedaan. Het gaat meer om waarom maken mensen bepaalde keuzes. Waarom maken ze de keuzes die ze maken. Ja. En dat tekent mijn boeken een beetje.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Niet pure thrillers, maar op het snijvlak van roman en thriller.
0: Ja, ja. Dat hoor ik vaak terug, ook van mensen. Van ja, wat is nou eigenlijk een echte thriller?
1: Ja,
0: ja, vaak denken mensen, er moet van alles gebeuren. Maar vaak zit het, zit het ook tussen de regels door.
1: Ja, en bij self-pub is het vooral ook wel mooi dat je daar niet zo heel erg in een genre geperst wordt. Hè?
0: Nee.
1: Dus daar kun je zelf ook een beetje bepalen van welke kant je op gaat.
0: Ja.
1: En ik merk ook wel dat lezers dat waarderen. Dus
0: ja.
1: Dat is
0: ja.
1: Op zich leuk. Ja.
0: En we spreken straks met Sabine Maurits. En zij heeft 3 van jouw boeken mogen redigeren. Wat zoek jij precies in een redacteur?
1: Nou, een goede redacteur die moet niet volgens mij proberen om een ander boek te maken dan dat jij wilt schrijven. Maar ze moet er eigenlijk voor zorgen dat het boek dat jij aan het schrijven bent, dat een beter boek wordt.
0: Ja.
1: En daar heeft natuurlijk heb je veel vertrouwen voor nodig. En Sabine die kijkt daarbij ook heel scherp naar structuur en personages en tegenstrijdigheden. Maar ze laat het stuur altijd bij de schrijver, in ieder geval bij mij. En dat is dat zoek ik en dat vind ik heel prettig.
0: Ja, ja. Want je zegt het net al, hè? Wat doet zij anders dan andere redacteuren? Heb je met veel redacteuren gewerkt?
1: Ik heb met een aantal gewerkt, tekstredacteuren en inhoudelijk. Hè, voor ieder boek heb ik wel andere redacteuren gehad. Maar Sabine heeft voor al mijn boeken de inhoudelijke redactie gedaan.
0: Ja, want...
1: Zij doet dat ook dan net op een iets andere manier dan andere redacteurs.
0: Ja, en wat is die manier?
1: Ja, weet je, ik benader het altijd zo. Als je een manuscript dat je hebt, dat is geen kapotte broodrooster. Hè? Dus dat is iets waar je als schrijver waar je aan werkt, waar je jaren aan werkt, of misschien wel jaren aan werkt. En dan zitten jouw twijfels in en de personages waarmee je vergroeid bent. En wat Sabine heel goed doet, is dat ze jou altijd het gevoel geeft dat jouw verhaal blijft.
0: Ja.
1: En ze probeert er niet haar boek van te maken, maar ze pakt jouw verhaal op en zegt, nou, ik heb het gelezen. Dit is wat jij volgens mij probeert en hoe gaan we dat sterker maken?
0: Ja.
1: En dat doet ze niet alleen door dan te gaan strepen, maar ook vooral te kijken van wat zit er nou voor goede dingen in dat verhaal? Wat maakt dat verhaal goed? En hoe kunnen we dat nog versterken?
0: Ja.
1: En dat is denk ik wel uniek.
0: Ja.
1: En misschien dat anderen dat ook doen, hè? Maar dat is in ieder geval in mijn ervaring is dat wel een unieke werkwijze.
0: Ja, en hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een redacteur?
1: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè? Want wat ik zeg, je geeft iets weg van jezelf. Een manuscript dat is kwetsbaar. Maar ik zeg ook altijd, er is niks zo breekbaar als het ego van een schrijver. Hè?
0: Ja.
1: Dus je bent gelijk van je apropos als er iemand iets van vindt van je boek.
0: Ja.
1: Er is heel veel vertrouwen voor nodig.
0: Ja.
1: Je moet kritisch, je moet iemand hebben die kritisch naar je tekst kijkt. Maar waarvan je wel het vertrouwen hebt dat op een goede manier gebeurt.
0: Ja, want hoe was je reactie de eerste keer dat je manuscript terugkreeg en dat er een redacteur naar had gekeken?
1: Nou, als je de eerste keer al terugkrijgt, hè, dan denk je naar de eerste bladzijde al van zoveel opmerkingen.
0: Ja.
1: En dan denk je van, nou, wat heb ik nou dan gedaan? Hè? Ik denk dat het helemaal niks is. En dat is je eerste ervaring. En dan zie je pas wat een goede redacteur, wat die allemaal doet en wat hij allemaal kan.
0: Ja.
1: En dat is echt geweldig.
0: Ja.
1: En Ja, als je nu een manuscript, als ik dat terug zou krijgen en iemand plaatst daar geen opmerkingen bij, dan denk ik van dat is verdacht.
0: Ja, ja,
1: dat klopt. Ik had het eerste boek al en dan denk ik van ik zie een bladzijde waar ik maar één opmerking had of twee. Dan denk ik, misschien heeft die bladzijde niet goed gelezen.
0: Ja, ja, ja. Want daar leer je ook ontzettend veel van, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ik herken dat wel hoor. De eerste keer dat ik het terugkreeg, dacht ik ook, nou kan maar beter stoppen.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens. Ik krijg wel eens terug. En dan denk ik van, nou, ik pak het en ik steek het in brand in de tuin. Maar ja. Toch maar weer door. Hè?
0: Ja, ja.
1: En het is altijd opbouwend en het is altijd positief.
0: Ja.
1: Dus je gaat daar eens goed naar kijken. En dan, dan vind je echt allerlei dingen die echt je boek beter maken.
0: Ja.
1: Ik zeg wel eens, ik wil iedereen uitdagen die zelf iets heeft geschreven en denkt dat het af is.
0: Ja.
1: Stuur het dan maar eens naar de goede redacteur en kijk wat die allemaal nog vindt in jouw manuscript.
0: Ja.
1: Ik denk dat je daar meestal van opkijkt.
0: Ja, dat is een waardevolle tip, hè, van mensen die inderdaad een boek uit willen geven. Stuur het altijd naar een redacteur of een proeflezer.
1: Ja.
0: Ja, want die haalt het. Ik
1: heb zelfs
0: zijn
1: van. Je denkt wel eens van, nou, ik voordat ik het uitgeef, moet het geredigeerd worden. Maar ik zou het zelfs, ik geef zelf uit. Maar ook mensen die iets naar een uitgever willen sturen, bijvoorbeeld, om na te laten kijken. Ik zou het zelfs voor die tijd al laten redigeren. Als ik nu daar opnieuw aan zou beginnen. Ik zou geen ongeredigeerde tekst aanbieden aan een uitgever.
0: Nee, nee, nee. Want je bent ook gewoon blind voor je eigen fouten.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Dat,
1: en dan lees je gewoon overheen.
0: Zeker, ja.
1: En dat is ook voor iedereen. En dat komt natuurlijk bij. Je leest vanuit je eigen kader. Met je eigen achtergrond en je eigen oogklep lees je jouw tekst.
0: Ja.
1: Dat komt bij een lezer terecht die een heel ander kader heeft.
0: Ja.
1: En een goede redacteur die zit daar natuurlijk net tussenin. Want die begrijpt vanuit die lezer. Die kijkt vanuit die lezer. Wat ziet hij staan en wat vindt hij daarvan? En die kent de manier waarop jij iets wilt doen. Dus
0: ja.
1: die zit mooi daar net tussenin. Ik kan je daarbij helpen.
0: Ja, zeker. Ook iets gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb de literaire parel gewonnen. Vorig jaar was ik al genomineerd voor beste plot. En dit jaar won ik de literaire parel. Dus dat is de prijs voor het beste onafhankelijke boek. Maar in mijn geval dan voor het beste plot.
0: Ja, voor welk boek was dat?
1: Dat was voor Drengman, dat was voor mijn tweede boek.
0: Ja.
1: Dus ik was aangenaam verrast.
0: Ja, ja, dat weet je uiteraard nog. Het juryrapport, wat maakte dat jouw boek had gewonnen?
1: Ja, weet je, wat voor mij, ik vind het altijd zelf moeilijk om te kijken van wat is nou precies een plot. Hè? Dat blijft een lastig woord. En het verhaal moet kloppen. Daar gaat het in eerste instantie om.
0: Ja.
1: Maar wat denk ik voor mijn boek wat dat anders maakt, is vooral dat het gaat over mensen. Mijn hoofdpersoon is bijvoorbeeld zelden bezig met het oplossen van het plot. Maar die is met hele andere dingen op de achtergrond bezig.
0: Ja.
1: En ik denk dat hetgeen is wat mensen interessant vinden. Niet zozeer het bovenliggende verhaal, want dat is maar een bootje over de rivier. Maar wat drijft de mensen die daarachter zitten?
0: Ja.
1: En dat maakt volgens mij een boek interessant voor lezers. Ik denk dat de jury dat goed dat gezien heeft, dat in ieder geval goed gelukt is in mijn boek.
0: En ben je alweer bezig aan nieuw werk?
1: Ja, ik ben nu bezig met mijn derde boek over mijn hoofdpersoon Rick Wolters en Sandra Molenaars. En dat boek komt in november waarschijnlijk uit. Dat heeft Sabine net geredigeerd, dus ik ben weer druk bezig met al die aanmerkingen aan te passen. Ja, en daarna dan moet het nog een keer naar een corrector. Hè, want er komt nog een tekstcorrector. Die gaat dan kijken van of die tekst helemaal zuiver is.
0: Ja.
1: En als dat klaar is, dan gaat het langzaam richting uitgifte.
0: Ja, spannend. Spannende tijd weer.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor even het korte gesprek. In het najaar gaan we wat dieper in op jouw boeken en op jouw schrijverschap.
1: Ja, leuk.
0: En,
1: ik heb er zin in.
0: Ja, en ik wil je heel erg veel succes wensen met het afronden van je derde boek.
1: Nou, dankjewel. En jij succes met je programma en Sabine met haar antwoorden.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijne middag.
1: Oké, fijne middag.
0: Doei, doei.
1: Dag.

0: Play met Clocks. Ik zei het in de intro al, ik heb twee extra gasten. En de tweede gast in mijn uitzending is Matthijs Huizinga. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, wie is Matthijs Huizinga?
1: Jazeker, Matthijs Huizinga, vader van drie zoons, uberzoons. In mijn dagelijks leven ben ik piloot bij KLM, vlieg ik de hele wereld over. En in mijn vrije tijd vind ik schrijven op dit moment het leukste dat er is.
0: Ja, ja, kan je dat goed combineren, piloot zijn en schrijver zijn, of is het soms lastig?
1: Nou, eigenlijk is het juist wel goed te combineren. Ik ben natuurlijk regelmatig van huis en ook in verschillende tijdzones, waardoor ik juist soms wel eens midden in de nacht ergens met een laptop op schoot zit. Om wat te schrijven. En ik kom natuurlijk op de leukste plekken. Ja. Waardoor mijn inspiratie ook eigenlijk altijd overloopt aan nieuwe ideeën en nieuwe plekken in de wereld die ik dan weer gebruik in mijn boeken.
0: Ja, ja. Want je eerste boek verscheen zonder professionele redactie. Wat maakte dat je besloot om dat wel te gaan doen in je boek daarna?
1: Dat is eigenlijk een beetje gekomen door de feedback die ik van lezers heb gekregen. Natuurlijk, iedereen vond het verhaal hartstikke leuk en wat een mooi plot. Alleen ik kreeg ook wel eens te horen en ook wel eens van wat professionelere lezers die zeiden, joh, er had nog wel een redactieronde overheen gemogen.
0: Ja.
1: Daar ben ik toen even ingedoken, heb ik wat informatie ook bij deze lezers verzameld. En ja, dat ging dan over dat de dialogen misschien wat minder houterig konden. De zinsopbouw kon nog wel wat beter, wat minder herhaling van woorden.
0: Ja.
1: Dat is iets wat er ook wel heel erg insluit bij de meeste auteurs. En ik ben toen gaan kijken, wat houdt redactie precies in? En daar ben ik bij toeval eigenlijk bij Sabine Maurits terechtgekomen. En heb ik natuurlijk eerst een aantal proefhoofdstukjes opgestuurd. Ja. En ik zag al snel, oké, dit gaat wel echt iets moois opleveren dan dat ik in mijn eentje kan doen.
0: Ja.
1: Zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, want hoe zag je dat? Dat het mooier werd?
1: Nou ja, als auteur lees je op een gegeven moment je eigen verhaal zo vaak dat je er eigenlijk niet meer zoveel dingen uithaalt. En eigenlijk na de feedback van Sabine, eigenlijk al bij dat proef, onze eerste kennismaking, las ik later al die hoofdstukken en dacht ik, wow, dit loopt lekkerder. Er zit een beter ritme in, de dialogen zijn absoluut beter. Minder herhaling van woorden. Dus ik zag eigenlijk zelf al redelijk snel, dit levert echt wat op. Het kost absoluut tijd en natuurlijk ook geld. Maar het levert echt wat op.
0: Ja, ja. En toen heb je zelfs besloten om je debuut opnieuw uit te geven.
1: Waarom? Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En wat maakte dat zo belangrijk om dat opnieuw te doen?
1: Nou ja, uiteindelijk het tweede boek wat ik ben gaan schrijven heb ik eigenlijk al meteen met Sabine gedaan. En dat is eigenlijk een vervolg op het eerste boek. En toen dacht ik, dan kan ik een heel mooi geschreven vervolg uitgeven. Maar dat eerste boek is nog steeds dat eerste debuutboek zonder redactie. Ja, dat vond ik ook wel heel zonde. Dus toen heb ik eigenlijk besloten om het eerste boek bij de uitgever toen weg te halen. Helemaal opnieuw te herschrijven. Ook weer redactie van Sabine eroverheen. En toen heb ik uiteindelijk beide boeken tegelijkertijd opnieuw uitgegeven als een nieuwe thrillerreeks.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik uiteindelijk wel passender.
0: Ja, en hoe doen je boeken het?
1: Op zich goed. Kijk, een self-pubber, het valt of staat met de promotie. Dus de energie die erin steekt, levert iets op aan de achterkant. Je merkt ook meteen, als je er dus wat minder energie in steekt, dan vinden mensen je boeken gewoon minder goed. Dus je moet heel actief op social media zijn.
0: Ja.
1: Loopt het goed. Ik ben zelf redelijk tevreden. Ik vind het leukste dat ze ook hier in Amersfoort in de boekwinkels te vinden zijn. Dat vond ik echt wel een overwinning.
0: Ja.
1: Dat ze daar gewoon op de trillertafel liggen. Dus ik ben eigenlijk best wel tevreden. Als zelfpubber ben ik zeker tevreden, Nicole.
0: Ja, ja, ja. Want is dat een bewuste keuze om je boeken zelf uit te geven?
1: Nee. Ik heb absoluut geprobeerd om de boeken ook bij een grote uitgever aan de man te brengen. Alleen, dat is vooralsnog niet gelukt.
0: Nee.
1: Met mij denk ik veel auteurs die daar tegenaan lopen. Alleen ook Sabine heeft me daar toch wel in geadviseerd. Van joh, kijk eens verder. Is zelfpubben eventueel een optie? En daar ben ik toen ingedoken. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik heb dan het voordeel dat ik zelf redelijk creatief ben. Dus ik heb veel zelf kunnen doen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, nu achteraf gezien, denk ik, wauw, het heeft me ook wel een heel mooi boek opgeleverd. De marges zijn wat groter. Wat op zich in mijn geval ook heel fijn is, omdat ik alles doneer aan een goed doel. Dus per verkocht boek gaat er gewoon veel meer naar het goede doel.
0: Ja.
1: Dan bij een uitgever. Maar het is vooraf niet een bewuste keuze geweest om te zelfpubberen.
0: Nee. Je zegt net, hè, je boek gaat naar een goed doel. Welk goed doel is dat?
1: Ja, dat is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En ja, dat gaat eigenlijk specifiek over kinderkanker. Ik heb zelf 3 gezonde kinderen. Dus gelukkig ben ik daar zelf als vader nooit geweest. Ik ben daar wel uiteindelijk als donateur geweest. En het is een ontzettend, het is raar om te zeggen, maar het is een hele mooie plek in het midden van Nederland. Waar eigenlijk alle gezinnen met een kind met kinderkanker terechtkomen.
0: Ja.
1: En ja, ik probeer daar met mijn bijdrage iets te doen aan onderzoek eigenlijk voor de behandeling van kinderkanker. Maar ook voor het welzijn van de gezinnen. Want het is natuurlijk een mega grote impact op een gezin.
0: Ja.
1: Op broertjes, zusjes, vaders en moeders die een kindje met kinderkanker in het gezin hebben.
0: Ja, ja. En kies je bij elk boek ditzelfde doel?
1: Nee, dat allereerste boek wat ik had uitgegeven, heb ik alles gedoneerd aan de voedselbank hier in Amersfoort. Dat was ook een hartstikke mooi doel om te steunen. Ik heb heel even kort een actie gedaan voor Care for Girls. Dat is een organisatie die meisjes in India eigenlijk aan de studie helpt. Ik zit erover te denken om daar misschien eind van het jaar ook weer even een actie voor te doen. Want ik vind het een ontzettend mooi doel.
0: Ja.
1: En nu is voor deze 2 boeken op dit moment dat 100% van mijn opbrengst gaat dus naar het Prinses Maxima Centrum.
0: Mooi. En ben je aan het werk voor een nieuw boek?
1: Ja, zeker. Ja, ik zit echt middenin. Ik heb vandaag ook weer ontzettend veel geschreven.
0: Ja.
1: Ik heb net toevallig heel even kort WhatsApp-contact met Sabine gehad. Dat ik wel weer heel trots ben op wat ik vandaag heb geschreven.
0: Ja.
1: Het verhaal is al helemaal af wat dat betreft. Ik moet alleen het boek nog niet grotendeels. Ik denk dat ik ongeveer op de helft van het boek zit.
0: Oké. Ja. En schrijf jij regelmatig? Of ben jij echt een schrijver die inspiratie krijgt en dan gaat zitten?
1: Nee, ik heb eigenlijk altijd inspiratie. Ik moet alleen echt momenten vinden om echt even af te sluiten. Dus dat is natuurlijk het lastige ook met een gezin met 3 kinderen.
0: Ja.
1: Gelukkig inmiddels wel natuurlijk al 2 op de middelbare school. En de derde gaat volgend jaar ook naar de middelbare school. Waardoor ik weer wat meer tijd zou krijgen.
0: Ja.
1: Maar dat is dan weer het mooie aan vliegen. Als ik dan, ik vlieg morgen naar Zuid-Korea.
0: Ja.
1: Dan weet ik dat ik daar minimaal wel weer een paar uurtjes kan gaan schrijven.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is heerlijk. Daar kan ik me echt even opsluiten.
0: Ja,
1: En lekker gaan typen.
0: Ja. Ben jij een plotter? Of verzin jij het verhaal als schrijvende?
1: Ik heb het allereerste boek wat ik geschreven heb ik echt ter plekke heb ik allerlei dingen verzonnen. Ben ik ook allerlei kanten op gegaan die ik later weer heb gecorrigeerd. Ik heb het tweede boek deels geplot, maar ook wel weer tijdens het schrijven heel erg veel dingen erbij verzonnen. Ik zit nu bij mijn derde boek, ben ik denk ik 70% plotter.
0: Ja.
1: En dat geeft me wel een hoop houvast. Het schrijven gaat daardoor ook een stuk makkelijker eigenlijk, omdat je al weet wat er ongeveer moet gaan komen.
0: Ja, ja.
1: Ja, de hoofdstukken zelf is gewoon weer één grote fantasiebrein, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat is vaak zo, hè? Ja, ja.
1: Maar dat vind ik ook eigenlijk wel het allerleukste aan schrijven. Het schrijven.
0: Is dat ook iets waar een redacteur je ook mee kan helpen? Met het maken van een plot?
1: Ik heb zeker wel contact met Sabine gehad over dit derde boek. En een beetje wat mijn strekking zou zijn. Zij heeft me daar ook echt wel bij geholpen, ook kritische vragen gesteld. Dus ik denk zeker wel dat Sabine daar een grote bijdrage heeft geleverd. Ja,
0: ja, ja. Ja. En wat zou je de auteurs willen aanraden die ook zelf hun boek willen uitgeven? Wat is jouw belangrijkste tip?
1: Ja, de tip is blijf vooral in ieder geval schrijven. Als je het echt serieus wil aanpakken, je zou echt een boek op de markt willen brengen, zelfpubbend, waarvan je hoopt dat hij goed gelezen wordt. Ja, probeer dan toch eens te kijken naar redactie. Redactie levert echt wat op. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van andere schrijvers kijken. Je moet erin investeren, maar uiteindelijk wordt je verhaal echt beter.
0: Ja.
1: Het wordt gewoon gepolijst. Je gaat 2-3 keer met een redacteur eigenlijk door je boek heen.
0: Ja.
1: Ja, als je dan desnoods probeert het met 3, 4, 5 hoofdstukken, kijk hoe het eindresultaat is. En ik denk echt dat je heel erg tevreden zal zijn wat je dan op papier hebt staan.
0: Ja, ja.
1: Dus geef de kans een goede redactieronde. Het levert heel veel op.
0: Ja, mooi. Nou, dank je wel voor je bijdrage. Ik ga naar de muziek met Sabine in gesprek. En dan zullen jullie vast nog ook wel besproken worden. Maar ik wil je heel veel
1: succes.
0: Ja, ik wil jou ook heel veel succes wensen met je derde boek.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal lukken.
0: Is goed. En een goede vlucht.
1: Goede uitzending.
0: Ja, en een goede vlucht.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.

0: Jarenlang werkzaam te zijn geweest in een laboratorium en in de ziekenhuiswereld, koos ze ervoor haar passie voor taal en verhalen te volgen. In 2021 richtte ze haar eigen redactiebureau op, Tekst in Detail. Welkom, Sabine Maurits.
1: Hi Nicole, ja. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, ik vertelde net, je werkte jarenlang op een laboratorium. Dat lijkt me toch een hele andere wereld.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, dat is echt een heel andere wereld. Dus, ja.
0: Ja. Wat maakte dat je die omslag ging maken?
1: Ja, lezen vond ik altijd al heel leuk. Ik speelde bibliotheek met mijn eigen boeken. De middelbare school had ik mijn boeken al uit en de verslagen geschreven voordat het schooljaar begon, zou ik maar zeggen. Dus lezen zat er altijd wel al in. Maar toch was ik op school meer een beta. En natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, dat waren echt mijn vakken. Dus daarom ben ik wel in de laboratoriumwereld terechtgekomen en later ook de ziekenhuiswereld. Maar terwijl ik op het lab werkte, ging een vriendin van mij, die ging een boek uitgeven bij een uitgever. En die zei tegen mij van, goh, je leest zoveel. Zou je een allerlaatste check willen doen op mijn boek? Ik zeg, ja, dat wil ik best doen, maar ik heb daar helemaal geen verstand van. Wat moet ik doen dan? Nou, alleen even lezen. Even. Een heel boek. Even lezen. En schrijf maar gewoon even op wat je opvalt. Ja. Nou ja, prima. Ga ik doen, als jij dat wil.
0: Ja.
1: Wanneer wil je het toch hebben? Ja, maandag. Het was vrijdag.
0: Ja.
1: Oké, nou, ik ga mijn best doen en je hoort van me. Ja. Dus ik kreeg het hele pakket thuis met alle printjes van alle pagina's. Dus ik ben begonnen. Ik had geen idee of ik het goed deed, wat ik deed. Maar die vriendin van mij die was super enthousiast. Die zei, oh, je hebt er echt zoveel uitgehaald. Ik ben zo blij dat je dit hebt gedaan. Dank je wel. Nou, graag gedaan, denk ik. En ik moest hier echt wat mee gaan doen. Toen dacht ik, ja, nou misschien. Ik ga er eens over nadenken.
0: Ja.
1: Toen werd ik boventalliger verklaard bij mijn huidige werk, bij op dat moment mijn werkgever. En ik ging een nieuwe baan zoeken. Ik had twee kinderen. Ik dacht, nou, iets met boeken. Wie weet ooit als ik met pensioen ben of zo. Ik kijk die lettertjes. Nu maar even niet. Uiteindelijk, het zaadje was toch geplant en dacht ik, ja, ik wil hier geloof ik toch wel iets mee. Want ja, lezen vond ik echt leuk en ik vond dit ook best leuk om te doen. Dus ik denk, ik ga er toch eens, nou ja, weer erin verdiepen hoe dat dan werkt en zo. En toen kwam ik op Facebook een groep tegen, die heet Proeflezers Vinden.
0: Mm-hmm.
1: En daar werd ik lid van. En ook op internet zocht ik naar mensen proeflezers zochten of uitgevers die dat deden. Ja, en zo ging ik auteurs en soms via een uitgever ging ik helpen met hun boeken. En dat viel me eigenlijk heel erg goed, vond ik ontzettend leuk. En toen ging ik een opleiding volgen tot redacteur, daarna een correctieopleiding. Ja, toen startte ik, zoals je net zei, mijn eigen bedrijf.
0: Ja.
1: En daarna nog een opleiding tot redacteur gedaan. Een andere, om weer andere dingen te leren. Ik heb een mentorship gevolgd. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja, ja.
1: Dus door een vriendin die me vroeg om te kijken naar haar boek.
0: Mooi, en is dat boek een succes geworden?
1: Het is een fantasyboek en dat is best wel een succes geworden. Oh,
0: oké, okay. Nou mooi. Mooi mooi begin.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want wat maakt jouw manier van redigeren anders? Kun je daar iets over zeggen?
1: Cool. Ja, dat vind ik een ontzettend moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Wat maakt mijn manier van redigeren anders? Het is heel lastig om dat van jezelf in te schatten.
0: Ja.
1: Maar wat ik van auteurs terugkrijg, is dat ze vinden dat ik hun boeken en henzelf ook met respect behandel. En dat ik heel veel dingen zie. Maar dat ik de feedback die ik geef nooit dwingend of belerend breng, zeg maar. Dus dat is altijd zelf, en dat mag ook echt altijd. Je bent altijd zelf aan zet om te kiezen of je wel ziet wat met mijn feedback doet.
0: Mm-hmm.
1: Schrijf je, ik vind met DT en ik zeg, joh, dat zou ik met een D doen. Ja, dan is het natuurlijk een harde fout.
0: Yeah.
1: Maar heel veel redactiedingen, inhoudelijke redactie, zijn geen harde waarheden. Kijk, heb je een plotfout erin zitten of zit er een tegenstrijdigheid in? Die kan je natuurlijk aangeven, dat is wel echt een fout. Maar heel veel dingen zijn arbitrair of ik vind dit wat mooier. Of misschien als je het zo aanpakt, als je dit personage wat meer diepgang geeft. Ja, dat zijn geen harde fouten.
0: Nee.
1: Dus daarom ben ik in die zin altijd adviserend en nooit dwingend.
0: Nee, nee.
1: Dus ik denk dat dat een deel is wat... ik weet ook niet of dat nou echt mij onderscheidt van een ander. Maar in ieder geval, dat is in ieder geval iets wat ik doe. En Matthijs, die je net ook sprak, die is in zijn dankwoord ook opgenomen. En excuse me for my French, dat is niet zo goed. C'est la ton que fait de la musique. Dus dat betekent, het is de toon die de muziek maakt.
0: Yeah.
1: Het gaat er niet zozeer om wat je zegt, maar vooral ook om hoe je het zegt.
0: Yeah. Yeah.
1: Dus probeer Met respect mensen te behandelen. Probeer op een positieve manier je feedback te brengen. Probeer suggesties te geven, zodat ze er wat verder mee kunnen. Niet alleen maar dit is iets zo mooi of dit is fout, maar ook waarom.
0: Ja,
1: zodat
0: ja.
1: je daar ja, als auteur ook echt mee aan de slag kan.
0: Ja,
1: dus ik denk dat dat een beetje mij misschien onderscheidt van anderen. Hoewel ik hoop eigenlijk dat iedere redacteur wel een beetje op deze manier zou moeten werkt. Je hebt toch het boekenkindje van een auteur in handen. Ja. Daar wil je zorgzaam voor zijn. Dus dat wil ik wel. Dus ik neem aan dat andere redacteuren dat ook wel een beetje zo zien.
0: Ja, ik vroeg net ook aan Frank van hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een auteur. Hoe denk jij daarover?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je stelt je heel kwetsbaar op. Je boek is echt iets van jezelf. En Frank schrijft wel thrillers, dus dat is net wat anders. Ik reageer ook autobiografieën. Dan leg je echt gewoon je hele ziel en zaligheid bijna. Leg je bij mij neer. Dus dan moet je mij ook echt vertrouwen in dat ik er zorgvuldig mee omga. Dat ik je met respect behandel. Ook al schrijf je soms dingen op. Waarvan je zelf misschien denkt, jeetje, wat ben ik dom geweest? Of hoe heb ik dat zo ver kunnen laten komen? Weet je, allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook bij een thriller of bij een ander fictieboek. Je gaat zitten prutsen en zitten prikken in een manuscript van een ander.
0: Ja.
1: En ja, dat kan heel confronterend zijn.
0: Ja.
1: Dus als jij je redacteur niet vertrouwt, of als je denkt, ik weet niet of die zijn werk wel goed doet. Ja, hoe kan je dan omgaan met de feedback die je krijgt? Hoe kan je dan denken, daar kan ik wat mee? Want je weet helemaal, dan heb je misschien wel het idee dat zo'n redacteur maar wat doet of zo.
0: Ja,
1: dus in die zin moet je ook echt wel vertrouwen hebben in je redacteur. En ik schrijf ook heel vaak als ik een mailtje terugstuur van, ik heb je manuscript geredigeerd. Ik vond het dit of dit.
0: Ja.
1: Dank je wel voor je vertrouwen, want dat vind ik ook echt. Iemand vertrouwt mij zijn boekenkindje toe en dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja. Dat is ook zeker zo. En je noemt het ook een boekenkindje, maar dat is het natuurlijk ook. Het is echt een stukje van jezelf wat je de wereld in brengt. En ik denk ook zeker dat je als schrijver daar ook in moet leren. Ik vroeg het net ook al aan Frank van hoe is het als je de eerste keer je manuscript terugkrijgt met al die notities erbij.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei hij ook al van ik had het wel in de brand willen steken.
1: Sorry, ik was de eerste man.
0: Ja, nee, maar zo voelt dat natuurlijk wel. En dat vertrouwen moet natuurlijk ook groeien. Omdat je boek daar natuurlijk alleen maar beter van wordt.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo. Je krijgt zoveel, in ieder geval als ik je manuscript heb geredigeerd.
0: Ja.
1: Of je nou beginnende auteur bent of geboren auteur. Je krijgt vaak heel veel feedback van mij.
0: Ja.
1: Want hoe beter jij wordt, hoe dieper ik inga op je verhaal. Dus ook al heb je eigenlijk een al heel goed verhaal staan. Toch krijg je best wel veel feedback in de kantlijn. Of natuurlijk gearseerd omdat je dubbele dingen hebt geschreven. Dus je krijgt ook echt dat je denkt, wow, ik heb echt niks goed gedaan. Alles is rood.
0: Ja.
1: Dat zou zomaar kunnen, maar dat is helemaal niet zo. Want ik zet ook dingen neer van, dit heb je heel goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus er staan ook positieve opmerkingen tussen. Of, dit raakte me enorm.
0: Ja.
1: Dus het is echt niet alleen maar rood is fout. Maar de kleur die je als redacteur gebruikt, dat doet de Word dan automatisch, is rood.
0: Ja.
1: En zelfs al, want ik dacht, dan zet ik de kleur op. Dan neem ik blauw, dat vind ik fijner.
0: Dus
1: ik heb blauw gemaakt. En toen kreeg ik een foto terug van een auteur die zei, ik snap deze opmerking niet. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Het is rood. Ik zeg, is het bij jou niet blauw wat ik heb gedaan? Nee, het is rood.
0: Ja.
1: Dus dat heeft helemaal geen zin. Het is gewoon hoe jij je Word instelt.
0: Ja.
1: Dus dat was echt heel suf.
0: Oh.
1: Dus ik dacht, rood komt zo bozig over. Zo schooljuffrouw met zo'n mooie pen. Ik denk, dat wil ik niet. Maar dat heeft dus helemaal geen effect.
0: Nee. Je hebt een nummer meegenomen van Phil Collins, Against All Odds. Wat is het verhaal achter dit nummer?
1: Er zijn bij mij bij muziek niet zo heel veel verhalen achter. Ik vind muziek mooi om te luisteren, maar het is niet dat ik er echt een speciaal nummer heb of zo waar ik een wijze band mee heb. Maar ik ben een aantal jaar geleden naar Phil Collins naar het concert geweest van hem en dat vond ik ontzettend mooi. Dus ik dacht, ik wil in ieder geval een nummer van Phil Collins dan uitkiezen en dat werd dan deze.
0: Ja, mooi.
1: Dus het is niet dat er hier nou een speciaal verhaal achter zit.
0: Nee. Na de muziek praten we nog eventjes verder.
1: Leuk.

0: Dat was Phil Collins met Against All Odds. Ik heb aan de telefoon nog Sabine Maurits. Als het goed is.
1: Jazeker, ja. Ik ben er nog.
0: Ja. Jij werkt met zowel debutanten als ervaren auteurs. Verschilt dan jouw aanpak ook per schrijver?
1: Sowieso is redactie bij mij altijd maatwerk. Dus in principe verschilt het per auteur. Het maakt niet uit of je ervaren of minder ervaren bent. Maar globaal gezien is de werkwijze toch ook wel anders. Want als debutant krijg je van mij vaak veel meer uitleg in de kantlijn. En ben je een terugkerende auteur of een auteur die al wat langer andere boeken heeft geschreven. Dan ken je, als het goed is in ieder geval, een groot deel van de uitleg al. Dus dan... Ja. Geef ik soms wel deels opnieuw, maar ook niet allemaal. Want meestal was dat ook helemaal niet nodig. En dan zijn de beginnersfouten bij een terugkerende auteur ook gewoon minimaal aanwezig. Dus dan kan ik echt heel erg inzoomen op de inhoud.
0: Ja.
1: En bij ervaren auteurs wisselt het wel wat meer. Want auteurs die ik bijvoorbeeld nog niet eerder heb geholpen... daar zie je soms toch wel dat ik nog wel wat meer uitleg moet geven. Omdat ik dan misschien op andere dingen let. Als omdat ze bij een vorig boek helemaal geen redactie hebben gedaan. Dus dan moet ik soms toch wel wat meer uitleg geven. Maar de meeste ervaren schrijvers die hebben de basisprincipe onder de knie. Of ze wijken er juist bewust vanaf. Dat mag natuurlijk ook altijd. Als je de regels kent, kan je er ook vanaf gaan wijken. Omdat je dat zelf mooier vindt of leuker vindt. Of nou ja, daar mag je dan mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Heb je wel eens een auteur echt moeten overtuigen om iets aan te passen?
1: Ja, soms wel. Wat ik dan vaak hoor is dat... maar ik zie in boek X, Y of Z... en dat wordt uitgegeven door uitgever... nou ja, dan noemen ze een van de grote uitgevers... Mm-hmm. Toch ook wel perspectiefbreuken of dialooglabels... waarvan jij zegt dat ik ze beter niet kan gebruiken. Maar waarom lees ik dat dan wel in die boeken?
0: Ja.
1: Dan denk ik, ja, ik snap dat je dit vraagt. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben, maar... Ga bij jezelf dan na. Wat vind je mooier? Vind je een perspectiefbreuk? Past dat bij jouw verhaal? In principe denk ik zelf altijd van niet. Maar ja, als jij dat als auteur wel vindt, wie ben ik dan om daar iets van te vinden?
0: Ja.
1: Het is jouw boek en ik help je. Maar ik ben niet de baas over jouw boek. Dus dan probeer ik ze natuurlijk te overtuigen van de reden X, Y of ik vind dit mooier, want... en de meeste lezers snappen niet als je... Nou, ik noem even weer een perspectiefbreuk. Als je een perspectiefbreuk gebruikt, want dan weten ze niet meer bij wie ze zijn, wie ze volgen.
0: Ja.
1: Dus dat is onduidelijk. Dus ik zou het niet op deze manier doen, zoals je het hebt gelezen in het boek van Harper Collins, Abel Antos. Want het is gewoon niet duidelijk voor de lezer. Maar als jij het graag wil, dus ik ben daar in die zin wel, ik probeer ze te overtuigen. Maar ik ben nooit winnend.
0: Nee.
1: Dus altijd aan jou.
0: Ja, ja. Want wat is het mooiste, de mooiste reactie die je ooit gehad hebt van een auteur?
1: Ik weet er een paar uit mijn hoofd. En een van die was iets als van... ik ben verbaasd hoeveel tijd je hierin hebt gestoken. En ik vind het echt heel fijn. Dus mocht je nog niet duidelijk zijn... ik kan eigenlijk geen betere redacteur wensen. Nee, dan, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Dat is wel echt heel fijn om te horen.
0: Yeah.
1: En iemand anders zei ook... als ik ooit bij een uitgever kom... dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Maar dan wil ik eigenlijk ook dat jij mijn boeken blijft redigeren.
0: Okay.
1: Dan moet ik wel zeggen... Nou, ik weet niet of dat lukt.
0: Ja.
1: Want een uitgever denkt daar vaak toch anders over. Maar ik vond het wel heel bijzonder om dat te horen. Ik heb eigenlijk ook al meerdere keren gehoord. En bij één auteur is dat ook gelukt. Die heb ik nu ook geholpen met de inhoudelijke redactie. Terwijl ze binnenkort haar tweede boek uitgeeft bij een uitgever.
0: Oké, okay. Nou dat,
1: dus
0: is,
1: dat een... is wel. Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dat zijn wel heel leuke dingen.
0: Mooi, mooi. En wat zou jouw belangrijkste advies zijn aan iemand die vandaag begint aan zijn eerste boek?
1: Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen die je kan zeggen. Afhankelijk van wat voor type mens, type schrijver ik voor me heb. Een doener of eerst iemand die eigenlijk eerst onderzoek wil doen en geslaagd ten ijs wil komen. Ben je zo'n doener, dus wil je gewoon lekker gaan schrijven? Ga dan schrijven. Laat je niet afleiden door welke kennis dan ook. Ga gewoon lekker dat verhaal op papier zetten. Kijk niet terug. Alleen vooruit. En knal dat verhaal op papier. Daarna ga je lekker kijken hoe het hoort. Ga je onderzoek doen naar hoe je moet schrijven. En dan horen tussen aanhalingstekens, want jij bent natuurlijk altijd degene die mag beslissen hoe jij je boek schrijft. Maar ga dus eerst lekker schrijven. Ben je nou iemand die eigenlijk best wel perfectionistisch is, goed beslaagd ten ijs wil komen, goed voorbereid wil zijn, ga je dan eerst verdiepen in de kunst van het schrijven. Dus lees blogs, luister podcasts, volg een cursus, kijk op socials naar berichten van schrijvers of redacteuren. Lees boeken, kijk wat je mooi vindt en juist niet. En als je je hebt voorbereid, dan ga je je verhaal schrijven.
0: Ja.
1: Dus ja, je kan er echt twee kanten mee op. Ik kan niet één advies geven aan iedereen, want iedereen is ook anders.
0: Ja, ja, dat is zeker weten zo. En nou ja, ik had het net ook al met Matthijs en met Frank over ook hoe belangrijk het is om je boek te laten redigeren.
1: Mm-hmm. Ik vind het heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. Mooi. En waar droom je zelf nog van? Zijn er nog meer plannen behalve je tekstbureau en je podcast? Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. De podcast die je maakt.
1: Ja, echt grootste plannen heb ik op dit moment niet. Waar ik van droom is dat ik gewoon door kan gaan met het werk dat ik doe. Ik vind dit werk ontzettend leuk om te doen. Ik had nooit verwacht dat ik met zoveel plezier kon werken. Het laboratoriumwerk vond ik ook leuk. Het was ontzettend interessant om daarmee bezig te zijn. Ik deed onderzoek naar ziektes en de oorzaken daarvan en hoe je ze kan genezen. Dus dat was ontzettend interessant. En ik vind, de medische wereld heeft nog steeds echt wel mijn hart. Dat vind ik leuk. Maar dit werk wat ik nu doe, ik vind het zo leuk. Dus ik hoop gewoon echt dat ik klanten mag blijven helpen. Dat ik auteurs mag helpen met mooiere boeken maken dan dat ze op dat moment zijn. Dat ze bij mij komen, dat ze gewoon blij zijn met hun boeken. Ja, en dat is eigenlijk wel mijn droom, dat ik hiermee door mag gaan.
0: Nou.
1: En ik heb wel een paar toekomstdingen dat ik denk, nou, ik heb nu wat cursussen staan, die zou ik wel graag wat kleine cursussen bijzetten bijvoorbeeld. Of met de podcast gaan we volgend seizoen ook meer gasten uitnodigen. Bijvoorbeeld gasten die schrijfpraten podcast is dat trouwens van Emmy de Vries en van mij samen. Ik ben nu de eerste jaar co-host geweest.
0: Ja.
1: Daarvoor heeft Emmy het met twee andere co-hosts gedaan. En we gaan dus komend seizoen gaan we gasten uitnodigen die komen vertellen specifiek over één genre.
0: Interessant.
1: Dus dat leek ons heel interessant om dan echt eens even één uitzending helemaal te focussen op zo'n genre. En we gaan natuurlijk ook gewoon verder met de onderwerpen met schrijvers, voor schrijvers. We gaan ook verder met uitzendingen met schrijvers. En wat we ook nog verder gaan, we hebben nu één gast gehad, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, die kwam vertellen over iets wat je vaak tegenkomt in een boek. Dat was dan een rechercheur en oud-militair. En komend seizoen hebben we al een aantal mensen op de planning staan die komen vertellen over B&B, over vliegen. Dus we hebben een aantal mensen al uitgenodigd. En dat vinden we ook echt heel leuk. Zodat je als schrijver je echt goed kan inlezen. Het is dan luisteren, maar goed kan leren wat je nou nodig hebt om bepaalde beroepen of bepaalde onderwerpen in je boek te zetten.
0: Wat leuk.
1: Dus dat is echt. We vragen ook altijd vooraf van zijn er vragen? Die kan je dan ook aan ons stellen en dan kunnen wij ze doorgeven aan de gasten. Dus daar gaan we ook lekker mee door. Dus vind ik echt heel erg leuk om daar kijk ik echt naar uit.
0: Nou, dat snap ik. Dat snap ik. Genoeg dingen te doen in ieder geval.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, ik wil niet te vervelen.
0: Nee, daarom. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Dat je mijn gast wilde zijn. En ik wens je nog een fijne middag.
1: Dankjewel en dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk.

ben weer aan het einde gekomen van Verhalenstroom. Ik wil mijn gasten bedanken. En de volgende gast komt alweer volgende week zaterdag 18 juli. Dank voor het luisteren en onthoud, verhalen blijven stromen zolang wij ze blijven vertellen.

0: Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: regio-info.
1: Edwin Knippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippenwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Knippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran.

0: zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding en tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: radio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse

0: zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkdienst in de open lucht. De protestantse gemeente Haastrecht organiseert op zondag 12 juli een interactieve zomerviering. Deze openluchtviering wordt gehouden op het terrein van de familie Aantjes Blokhuis aan de provinciale weg Oost 127 in Haastrecht. De aanvang is 10 uur 's morgens en u bent erbij van harte welkom.

0: Radio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3:00 s'nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend.

0: morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
3: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB, Vans & Trucks, Meester Veel, de slimme afvaloplossing en tot slot Multi Bijou.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is...

0: regio-info.
1: Een spelinloop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spelinloop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brederode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden aan zee.

0: Een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: Waar hoor je nog alleen hier in het programma The Sound of Disco? Even terug naar het jaar 1973. Met Harold Melvin en de Blue Notes. We starten de uitzending met Satisfaction Guaranty. Het is weer zaterdagavond.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey, luisteraars, hartelijk welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Dit is de start van de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krimpelwaard. Het aftrap van de Sound of Disco. Alleen maar de beste disco-parels uit het discotheken van weleer. Van onder andere muziek van Donna Summer tot Michael Jackson en van Ghoul the Gang tot Bonnie M. Vanaf 8 uur tot 11 uur hebben we nog de Powdance hits. Dit zijn de zaterdagavondgebeurtenissen op RTV Krimpelwaard. Let the music play. Met de Amerikaanse discoformatie uit de jaren 70 en 80. Dit zijn de Trends met Hold Back Tonight.

D.I.S.T.O. oftewel Disco. En daar luister je natuurlijk naar hier op RTV Krimpenwaard. De Sound of Disco. Tot vanavond 8 uur hebben we natuurlijk alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. We draaiden natuurlijk de Franse formatie Ottoman. En dit is uit 1979. Een band die zeker niet meer staat in de Sound of Disco. Dit zijn de Beezys met Tragedy. Welkom hier bij de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krimpenwaard.

The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

kijk naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. The Sound of Disco. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.

Nog eens muziek. Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Dit is Vrolijk Weekend. Weekend. Sound. Disco.

Hij hoort je nog alleen hier in de Sound of Disco, hier op RTV Krippenwaard. We zijn bezig met de zinderende zaterdagavond en die gaat door tot vanavond 12 uur. Maar tot 8 uur draaien we alleen maar de beste disco-klassiekers. Zoals juist Gila, Gentlemen, Colors Not Allowed. En dit is uit 1975. Rufus samen met Chaka Khan. Dit is Once You Get Us Started. Als je net hebt ingeschakeld, dit is RTV Krippenwaard. En we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond.

Ik kribbelwaard worden uit 1984, 60 slats. Het is inmiddels bijna 7 uur geworden. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. We zijn zo meteen terug met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. Tot 8 uur, de Sound of Disco. We gaan er even uit met de Deathband, Let It All Blow.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel... op

0: elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Hey, luisteraars, welkom terug bij de Sound of Disco. We zijn nog bezig met de disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. En dat allemaal hier in Vrolijk Weekend. Na 8 uur hebben we nog de Powdance Hits met het ritme van de zomer. Dus zinderende muziek tot vanavond 12 uur hier op RTV Krippenwaard. Nog heel veel klassiekers zoals deze plaat uit 1978. Dit is Pieces and Herb met Shake Your Groove Thing. Welkom hier bij de Sound of Disco.

0: TV Krimpener Waard.
1: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
0: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

Sound of Disco. Joris, juist Deep Bars met The Rhythm of the Night. En dit is ook een heerlijk hoor. Zomerse klanken van Lime. Dit is Your Love. Zometeen de Double Disco voor deze zaterdagavond. De zonnige klanken van de Capson Brothers.

0: toepasselijke plaat op deze zaterdagavond. Sunshine van Derro G uit de jaren 90. En daarvoor nog de dubbel disco voor deze zaterdagavond. Uit 1979 Cuba en daarvoor nog Que Sera Mi Vida uit 1980. Jawel, dat waren natuurlijk de Capstan Brothers. Ja, inmiddels is het bijna 8 uur geworden. We gaan er snel uit. Zometeen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. En hij zit er weer klaar voor, hoor. De zomerkoning van RTV Kribbelwaard met zijn zonnige muziek. Het ritme van de zomer in de Powerdance hits van Hans de Jong. Wat mij betreft tot volgende week. En maak er weer wat van. Hè. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt weer voor je bijdrage bij de zinderende zaterdagavond. Het was weer een feest om naar te luisteren. En wil je meer zomers hits horen? Stem dan af, zometeen van 8 uur tot en met 11 uur. 3 uur lang lekkere, hete, smoeihete zomerhits. Het ritme van de zomer is er zometeen.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
7: Goedenavond.
8: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpener Waard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpener Waard.

De komende 3 uur ben je getuige van een snoeihete ritme van de zomer. Tot en met 11 uur. Ik zou willen zeggen, pak een koel drankje erbij en geniet van de lekkere zomerins op de radio. Luna komt eraan met Bailando. Maar hier is Mark aan boord. Dit is Belong Together.

1996 konden we twee keer genieten. In de zomer. In de zomer van 1996. De Belgische zangeres Paradiso. Die had een hele grote hit, Europese hit ermee. Ook in Nederland. En twee jaar later was het aan de beurt aan deze mevrouw. En de officiële naam is Marie-José van der Kolk. Zo heet ze officieel. Maar toen de tijd noemde zich Luna. Had een aantal hitjes in Nederland, waaronder Higgada. Higgada Luna. Nou, de single uit eind jaren 80. Dit was de hitsingle by Lando. 1998, grote hit voor de Nederlandse Luna. Europees ging het heel de wereld over. En daarvoor 2 jaar geleden een hit voor Mark en Borre. Belong Together Here.

0: is on.
1: Straight from our house to your house.
2: You ready to kick it off?
3: Tonight is party time. It's party time tonight.
4: Power dance hits.
5: Zeg je Sabrina, dan zeg je automatisch.
6: Boobies, ik zie je borsten.
5: Ah, natuurlijk. Hier is haar hit, boys.
7: The young generation, host the young.
8: Het ritme van de zomer.
9: Boys.

0: Wat vorig jaar juli en augustus niet lukte, toen die plaat uitkwam, is nu wel gelukt. Een dikke, vette top 10 in het single. Jawel, hij gaat flink omhoog. We kijken van 14 naar nummer 8 deze week. Ongelooflijk. Ik had het niet verwacht, moet ik zeggen. Maar wel lekker gedoond, zeg maar. The Ears of Desire. Oude audition van Jonas Blue samen met Malief. Hoog genoteerd. En voor Sabrina, grote zomer in de 87, heet de boys.
1: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpende Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: En die heeft hem, de nieuwe single van Chris Cross Amsterdam. En die is ultra lekker zomers. Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan. My oh my, die ga je zo horen. Mee is teruggezet en die gaat terug in tijd met Tatjana op de radio.
4: Oude dance hits.

nieuwe singer van Queen's Cross Amsterdam. Samen met onder andere Willy William. Ja, bekend van de zomer is natuurlijk. En Louisa Sonza, die zingt erop mee. En dan krijg je My Oh My. God, wat een lekkere plaat. Ik wil hem nog een keer draaien. Dat gaan we volgende week doen. En dan is die Power Dinsdag, kan ik hem even klappen. Daarvoor hadden we uit 2026 jaar geleden. Dat wil zeggen uit het jaar 2026 jaar geleden. Een zomerrit voor inderdaad mevrouw Tatjana. En ze hadden een zomerrit met Baila Baila Baila. Ik ben mijn diegels vergeten klaar te zetten. Kan ik zeggen.

0: daarna heeft hij nooit meer een hit gezorgd. Nooit meer een zomerhit. Klinkt zo lekker zomer. Hans de
1: Jong. Veel muziek en niet te veel gauw hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem aan en dan wil ik hem gewoon aan laten.
3: Het zijn de hits die het te doen. RTV Knipperwaard, de zinderende zaterdagavond.

0: debutanten van het WK 2026. Shakira, Border Boy en Die Die Die. En ze staan nog steeds voor de derde week nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Nummer 3 blijft 3, de Bauza en de McNerick. Nummer 2 blijft 2, Rutger van Barneveld. Zoelen zouden achter. En inderdaad, voor de derde week nummer 1, Shakira en Border Boy. Die Die Die, hoor je hier.
1: RTV, kreeg van de wagen. Power, dance hits.
0: Even kijken, 1 minuut over 8:30. Wat gaan we het komende halve doen? In dit programma de Power Dance Tippen van de zomer. De dubbele dosis dance. 2 plaatsen van 1 artiest, die komt eraan. De nieuwe Power Dance Tip en de Power Spotify dance hit. Anders kan je verwachten. Met natuurlijk de hits op de radio. Raul Alana, Johnny Mount, Gibson Rhythm, Na I.

0: grote hits van RTV Knipperwaard. De zinnende zaterdagavond.
1: Zon, zee, strand. De warmte knalt uit je speakers. Dit is het ritme van de zomer.

0: avond in de Pauwenins. Het zijn de Heat Ultra. Lekker warm. Het is aankomende week wordt het nog lekker warm. 30, 33 graden. Dus ja, het stoom. Komt voor de Pauwenins. Het is riepen van de zomer af van vanavond. Dus welkom allemaal.
1: Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard.
0: Gingen terug in de tijd naar de zomer van 1992. Raul Olana, dus een Spanjaard. Met Jostrin Schilwerk Brown. En samen hebben ze een singletje gemaakt in 1992. Een dikke top 20 hit. Een zomerhit wel te staan met Gypsy Rhythm. En daarvoor A.I.L. uit Duitsland maakte zomersmuziek. Het is een van de eerste singles die ze uitbrachten. When the Sun Comes Down. Dikke vette hit hier in Nederland bij
1: RTV. Knipper en Baard.
0: Nee, die had ik moeten hebben. Deze moet ik hebben.

0: tanken met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris in 5 minuten.
1: Best hits of the 70s, 80s, 90s.

0: wel verschillende hitsingles uitgebracht, maar nooit een echte radiosucces gekregen. En dat hebben ze nu wel. Via de tipraden. Zie ik ze volgende week dat al 40 weer komen. Drie jonge gasten uit Den Haag en ze noemen zich Flair. En de hitsingle Door het Oog van de Nacht, die is vanavond Power Inzip. En die hoort nog twee keer voorbij komen.
1: Power Hit Radio.
0: En daarvoor hadden we een oude Power Inzip van weken, misschien al maanden geleden. Franse DJ Jugel met Salto. Jay Macan, bam, bam, bam, bam.
1: Power Dance Hit.
2: The summer's here.
1: Drop it like it's hot.
2: Yeah, summer.
0: En zeg je zomer, dan zeg je natuurlijk ook een zomerplaat die we gaan inzetten in onze lijst. De Power Spotify Dance Lijst, de via Spotify. Klik hem aan, Hans de Jong, Power Insits. Dan zie je een hele lange lijst, 224 nummertjes. En vanavond gaan we nummer 224 erin zetten.
1: Power Spotify Dance Hits.
0: Uit 1984, uit Italië, Fun Fun. En de hit single, die heet...

0: Als je morgen nou nog toch niks te doen hebt bij het zwembad of bij het strand, ga eens even naar Spotify toe. Klik hem aan, Hans de Jong, Power Dance Hits. En dan zie je een hele lange lijst, 224 nummertjes. In totaal kan je genieten van 14 uur aan muziek en 15 minuten krijg je cadeau erbij. En deze hebben we vanavond erin gezet uit 1984. De zomerrit van Fun Fun, twee Italiaanse dametjes. Ik noem ze wel zwaar vervelend. En hij zingt ook Calm My Love. En die hoor je als 224 in de Spotify-lijst.
1: Het is zomer.
0: De zinderende zaterdagavond.
1: Op je radio. RTV.
0: En Knippen de Vaart.
1: En Bob Marley. Radio.
2: It's a top, Mr. Selector.

is weer terug, hoor. Scandinavische DJ Axel. Verantwoordelijk voor heel wat hits. En de afgelopen jaren een zeer waarschijnlijk. Nu doet hij samen met Bon. En dan krijg je dit. Een waanzinnige nieuwe single over Air Turns You On. De Boy Bob Marley. Funk Star Deluxe, hoor je er ook weer bij. Dit is Sunny Shiny 1999. Bracht ons verder Dubbel Doses en twee platen van één artiest op de radio. En we gaan naar Lodewijk Fluttert. Huh? Wie is dat? Nou, die is 34 jaar op dit moment en hij heeft onder zijn artiestennaam Bakermat heel wat hits gezet. Hij is een Nederlandse DJ en muziekproducent. Muziek is een mengeling, zijn muziek is een mengeling van deep house met invloeden van jazz en techno en ook nog met jazz en soul. En voor zijn doorbraak in 2012 bracht hij diverse EP's uit. En vanaf de zomer van 2012 brak hij door met zijn hitsingle One Day, oftewel vandaag. 20 weken in de Nederlandse hitlijst en de hoogste bereikspositie was een tweede plaats. Andere hitsingles zijn Uitzicht in 2013, Teach Me in 2015, Loving and Don't Want You Back. En natuurlijk zijn nieuwe single I Love Life in 2026. Oftewel Bakermat, hij zit vanavond in de... Dubbele Dosis Dance. Zometeen hoor je I Love Life en hier ook nog Baken met vandaag. One Day

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey, welkom bij deel 2.
5: Hey, daar hebben we onze Hansie.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
6: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Waarschijnlijk gaan er morgen weer heel veel mensen naar het strand of naar het zwembad. Maar naar het strand zou je ook kunnen gaan. Scheveningen, Katwijk, Zandvoort, IJmuiden. Misschien gaan we weer naar Zeeland toe. Je kan in ieder geval genieten van een lekkere strand. En dan kan je allerlei dingen doen. Je kan op je luie rug gaan liggen. Je kan ook zeggen, ik pak er een strandbal bij. Ik ga lekker voetballen. Potje tennis, potje badminton, wat je wil. Dat is deze plaats, daar gaat hij een beetje over. Beachball, Nederland in 1997. En 1997 was een goed zomerjaar. Het verschillende zomer is. Toen Brazil van de Bengal Boys onder andere. SAS Ecuador, Wes Salame, Energy 52, Café de Mar en Daryl G. Met Sunshine. Dat zijn een aantal zomerhits uit de zomer van 1997. En ook deze, Neon de Kane, Beachball, die hoorde begin van 2 uur, rippen van de zomer. En de vorige plaats van vorig jaar, heel veel gedraaid, Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings,

0: is on. Straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: Hij had maar één hit in Nederland, maar dat was ook een groot hoor. Marty Kant en Jekke Jekke.
2: Hans de Jong, 1988.
5: Dit is het ritme van de zomer.

Na 11 weken staat ze nog steeds in de Wales-hitlijst genoteerd. Oh, heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht hoor. Dat het zo'n knaller van een hit zou worden. Dag eerder een top 20, top 30 hitje zeg maar. Better Back zet zijn naam. En ze doet het samen met Fadeless. En dan krijg je inderdaad New Religion in de top 10 van de Nederlandse hitlijst genoteerd. En daarvoor 1988. Een zomerhit, One Hit Wonder. Bodykant met Jekke Jekke. Met meer zomerhits onderweg. Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Aankomende maandag gewoon vertrouwen met Gert van den Berg. En die heeft ze nog een keer hoor, ik ga hem nog even draaien. Vorige week heeft première gaan. Nieuwe zingen van Medusa samen met radio. Hey Silence. Medusa 2003, Junior Jack op de radio. Dance iets.

de nieuwe single van Metusa. En dat doet ze samen met Rani. En dan krijg je inderdaad Silence. En er zit een sample in van Beautiful People van inderdaad Chris Brown. En daarvoor hadden we het zomerhit uit 2003. Die warme, hete zomer. En scoorde Junior Jack een grote hit met Esamma. Die hoorde hier bij het ritme van de zomer. Hey, vanavond en vannacht dan blijft het nog lang droog en lekker warm. Met temperaturen die zakken in de nacht pas van 14 à 19 graden. Morgen belooft het weer een zonnige zomerse dag te worden. Strak blauwe lucht bij een temperatuur van 28 tot 30 graden. En de rest van de week wordt het warm en blijft het heet. Woensdag en donderdag 31 tot 33 graden op de radio hier in Nederland.

In Italië is ze zeg maar de Benny Nijman van Italië. De ene heet dat de andere heet de score, zeg maar. Het is over 1985 gaat die grote hit te pakken. Silver Pazzoli met Around My Dream. Daarna kwam nog een bescheiden eentje met Step by Step. Silver Pazzoli hoor je hier op de radio.

0: verschillende mensen hebben dat uitgevoerd. Nu zit het in Sorry Papi, Topic en Becky G. En ja hoor, ze zijn binnengekomen in de top 40. Dan kunnen ze draaien als top 40 is. 6 weken tip eraan. En ik dacht bij mezelf, nou, ik denk dat die plaat wel gaat floppen. Nee, toch een top 40 hitje. Topic en Becky G en Sorry Papa. En de voorstel van Patoli uit 1985, een zomerhit. Op wat voor zomerhit? Een Rama Dream, hoor je?
1: TV, Krieger Awards, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dances.
0: 5 minuten over 9:30. Power Dances, ritme van de zomer. Het komende half uur de Power Dances. Inderdaad, van de heren van Flair. Ook nog een foute discoplaat en een messenbit. En de zomerhits. Daddy Jenkins, nou, kom, kalma. We zetten de radio voluit nu. Uit de zomerhit uit 95. Dit is La Bouche.

0: Ja, je zal het geloven of niet, maar dit is een plaat. Even een korte introductie. In 2019 was het een gigante hit. 26 weken stond hij genoteerd. En het opvallende is, hij kwam in de wintermaanden binnen Nederlandse hitlijst in week nummer 7. En uiteindelijk maakte hij 26 weken vol. Dus dan rekende een rekensommetje. Leert dan dat hij week 32 zijn laatste week beweegde. Oftewel, echt een zomerhit. Het is zijn 31 keer snow en kom kalma. En daarvoor naar Boost Be My Lover. Hoor je.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ah, dan gaan we meemaken met z'n allen. En zometeen komt er aan Flair, de drie jongens uit Den Haag... met een hitsingle door het oog van de nacht. Vanavond Power in Zip,

0: Veldholt en ook nog Max van der Schier en Yves Springer. Dat zijn de heren van Freer. Scoorde een paar winsten vanavond. Met het door oog voor een nacht.
1: Met jou
0: inderdaad, voor de Bauza. En die waanzinnige plaat en het heet inderdaad Magnetic. En straks het volgende uur hoor je de nieuwe single van de Bauza nog voorbij komen. Het is tijd voor de Fanta Discoplaat. Neem je mee terug naar 1981 en naar 1971. 1971 stond er 14 weken genoteerd. En in 1981 8 weken genoteerd. Ze hebben dus 2 keer uitgebracht. Zet de radio vol uit, want dit is waanzinnig. Fanta Discoplaat. Neem je mee naar de zomers van 81 en 1971. Het is de zinderende zaterdagavond van RTV Club en Waard. Let's have your singers. Fout de disco plaat. En die single heet

zomer van 1971 en na 1981. Ze hebben het twee keer uitgebracht. Het zijn de Les Humphrey Singers. En Mexico, Mexico, als het fout is gebouwd vanavond. Ja, en als je dat luistert, hoor je Zandheen, de Pauw, de mensen hebben het doen. Spanja en John Cicada. Als

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Hey meisje, heb je ook zin in de derde uur?
5: Ja!
4: Kom erin, blijf luisteren.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond. RTV.

Terwijl de zon langzaam ondergaat buiten, maken wij ons op voor het derde uur. Power is rippen voor de zomer. En de zon schijnt voor ons in dit uur volledig nog helemaal. Met de zomerrit op de radio. There is hier met Sunshine. Maar eerst de Black Eyed Peas samen met Oza.

altijd denken aan de spot van de televisie Radio Onderhoud Stichting. Oftewel de grootste familie van Nederland, de Tros. Die had in 1997 een tv-spot gemaakt met dit muziekje erbij. Waanzinnig. En dezelfde D.O.G. die had nog een ander groot hit. In de zomer van 98, het WK voetbal of EK voetbal, ik weet niet wat het is. Dat was het themanummer. Carnaval de Paris. Ook zo'n lekkere zomer dit, die gaan we binnenkort net draaien. Wij draaien in ieder geval een plaatje van W.O.G. uit de zomer van 1997. En het heette Sunshine. En ervoor de Black Eyed Peas, samen met Ozuna en Mama Chita. En ken je die plaat nog? Dat was in het eerste jaar van het coronajaar 2020. In de zomer van 2020 een hit. Een wat voor hit, een dikke, vette hit in Nederland. Welkom bij deel 3 van de Power Rangers Wippen van de zomer. Hallo, hallo.

0: Straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: En dan nu een plaat die eigenlijk geen zomerplaat is. Maar iedereen draait hem wel als zomerplaat, terwijl het gewoon een winterplaat is. Gaat het wel draaien. Jure en Klein op de radio.
5: 1976.
6: Is het ritme van de zon.

0: onlangs stond hij 9 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Bruno Mars, een huidige hit single. En hij heet All My Soul. Lekker disco, lekker funky. En de voor de zomerplaat, die eigenlijk geen zomerplaat is. Nee, hij was in de wintermaanden in januari, februari 1976 uitgebracht. En uiteindelijk heeft iedereen hem gehanoteerd als de zogeheten zomerplaat, omdat het lekker Frans is. Julien Clerc scoorde wel een hit in Nederland met Vanille. En die hoorde het ritme van de zomer hier bij de Power Races. Ik zou dan zeggen, hou de radio aan tot 11 uur, want we zijn met Heet Iets onderweg.
1: The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Het is kan weer piezen, volgende week weer.
2: Het is Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: Ja. Magnetic staat hoog in de Nederlandse hitlijst genoteerd. Maar de nieuwe single van de Bowser is al onderweg. En die heb ik hier voor me. Die heet Love Myself. Maar eerst Inferno 2005 van Paris Dublin.
3: Oude dance hits.

0: Oh, lekker zeggen, de nieuwe zinger van de Bouncer. En ik moet zeggen, ik vind hem wel lekker. Hij is eventjes wat meer disco, wat meer funky. En dan krijg je inderdaad een nieuwe single, dat heet Love Myself. En de vorige zomerhit in 2005. In 2004 was het al in verschillende vakantielanden een hit. Uiteindelijk in Europa en de rest van Europa, waaronder Nederland, was het in 2005 een hit voor de dames van Inferno. From Paris to Berlin, een eenmalig hit. Want daarna hebben ze nooit meer een hit gescoord in Nederland. En ook in de rest van Europa. Ritme van de zomer.
1: Dit is het ritme van de zomer. Met Hans de Jong.
0: Ja, inderdaad. We gaan terug naar
2: 1982.
0: Met de Chaplin Band en Inferno.

0: Hij is binnengekomen in de onderste regionen weliswaar. Nederlands hitlijst in de top 40. Vorige week al aanschijf, vorige week Power Inship. En zie daar, een dikke top 40 in dat het de komende weken gaat worden. Lost Frequencies, zoals de Belgische goede vriend. Die we graag mogen draaien in de show. Meerdere keer heeft hij een Power Inship gescoord. Hij zou vorige week met de nieuwe single Live It All. Ah, ik vind het echt zo'n lekkere zomerfestivalplaat. En dat hoorde hier voorbij komen. Met daarvoor, jawel, de plaat van 1982. Ze kwamen uit Nederland. Ze zingen Italiaans, de Chaplin Band. Heel video scoorden ze mee in de zomer van 82 mee. Echt
1: TV, kriepende maakt.
0: Nee.
2: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpende Waard. De hele zomer door RTV Krimpende Waard.
0: Al die knopjes.
3: Hans de Jong.
0: Ja, nu mag je. Wat gaan we doen in dit derde gedeelte van de Power Dance Hits? Rippen van de zomer. Straks de Power Dance Hit. Een hitschijf en natuurlijk een house classic van de 90's. En de radio gaat hard met al die zomerhits. Takabro van Takata. Ken je die nog? Die komt

Deze plaat van Sakatakabou, Takatakatakatakata. Zoiets, ja. En daarvoor hadden we de Zalbrit, 1993, Dance to Trance in the Power of American Negers. En die horen hier.

0: zaterdag vliegt voorbij met de NCRV op Radio 3. Zaterdag, waar je al bent,
1: NCRV. De Veronica Alarmschijf, dat was 27, of dat was, even kijken. De Veronica Alarmschijf, dat was Clarence Knight met License to Chill. Tros Paraplaat in die week was Natalie Cole met Miss You Like Crazy. En in de week van 27 mei, op precies zei de zaterdag 27 mei, koos de NCW deze plaat als... De zomerse plaat van Paco, Amor de Marisa Morris. En die hoor nu...

27 mei 1989 uitgeroepen als MCV favoriet schijf. Hele zaterdag te horen, Paco Amor y Mis Amores. Ja, ik heb die plaat waarschijnlijk ook nog veel gedraaid in de zomer van 1989. Toen ik net bij Vriesland Radio kwam. Toen draaiden ze nog vanaf single met een pick-up. Ja, echt waar. En dan stond hij weer op het verkeerde toerental en dan belde de directie weer. Van joh, hij staat op een verkeerde toerental. Je moet op een 45 toerental zitten. Ja. Ja, geweldig. Uit de zomer, uit die warme zomer. Hoorde deze plaat. Want deze plaat, die zou uiteindelijk doorgroeien naar een hele grote zomer. Paco Amor y Mis Amores, 27 mei 1989. Uitgeroepen als NCV favoriet schijf.

0: Och, dit is geweldig. Power Dance Hits. Het is de nieuwe single van Jugel, oftewel inderdaad, van bekend van natuurlijk Bam Bam Bam. Jamaican, nou, die heeft een nieuwe single afgeleverd. Dat doet hij samen met Ultranate. En dan krijg je Moving to the Sun. Ik vind hem zo waanzinnig. 2 minuut 22 duurt hij eigenlijk veel te kort. Ik zou hem bijna opnieuw willen gaan draaien. Maar dat doen we niet, want we hebben eerst nog andere lekkere muziek voor je klaarstaan. Dus reden genoeg om de radio gewoon aan te houden, zeg maar. En het is tijd voor een jaren 90 klassieker. We gaan terug naar de jaren 90 met een zogeheten
1: House Classics from the 90s.
0: Zullen we even overnieuw horen, want de dingen stonden niet open.
1: House Classics from the 90s.
0: Dit is een plaatje en een zomerse plaatje. Het was in 1994. Het is van Warp 9 en het heet Whammer Slammer. En die kousen wij vanavond al zijn
1: House Classics from the 90s.

0: discotheek De Waakzaamheid in Koog aan de Zaan. Die had in 1994 in de zomer uitgeroepen als een anthem. Warp 9. Hits only. Power hit. Radio. En dat was inderdaad hissing on rammer, rammer, slammer. Hoorde je zo'n derde power inzet, die komt eraan van Flair. Dus kom maar. En blijf luisteren, zou ik willen zeggen.
1: Power, dance, dance, dance, dance. Power.

0: David Wexa doet het samen met David Quetta op muzikaal gebied. En dan krijg je dit. Oude Paulientje van een paar weken geleden. Staat nog in de tipraden. Ja, waarschijnlijk omdat die andere natuurlijk heel erg hoog genoteerd staat in de Nederlandse hitlijst. Ja, dan krijg je dat natuurlijk. Dus dan moet eens even wachten, zeg maar. Wachten wel binnenkort misschien wel een grote top 40 hit. David Wexa en Sad Girls. En daarvoor de huidige Paulientje van vanavond. De jongens van Flair en Door het Oog van de Nacht. Tot zover de Paulientje, het rippen van de zomer. Ik hoop dat je het leuk vond. Dat was een gloeiende hete show met lekkere muziek. En mevrouw, kom eens bij de microfoon. Ja, snel. Wat vond u van de show van mevrouw?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Mooi, dan doen we het volgende week weer. Tot volgende week, dag.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
3: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Blauwalgen in de Krimpender Hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpender Hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Het week Krippen de Waard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt